0: Venezolaanse interim-president Rodríguez heeft een bezoek gebracht aan het internationaal gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodríguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016, waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen en het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

girls. Uh-huh. And have we got news?

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen.

0: mogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien, op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenenmond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement...

0: Ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat, merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

Hard to answer. Yes, I agree.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenermond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonoord. Of ik nou een schutting, een verkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonoord, Nerima's.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
4: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
1: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
2: Het hele weekend van Hemelvaart. Feest in Rode. Met dressuur en springen voor ponies en paarden. Braderie, het Concours Hippique met regionale tuigpaarden en nationale Friese tuigpaarden. Vuurwerk op het jaarbeursterrein en alle dagen kermis. Kom tijdens het Hemelvaartsweekend naar Rode. Kijk voor een volledig overzicht op volksvermaken.nl.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor los geld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw mede gedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf, werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
6: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
5: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
7: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
5: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Sta op, stoel nodig. Mobifit. Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
8: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
10: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van

0: aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Radio Drenthe.
5: Goedemorgen Drenthe.
4: Met Judith Regendorp.
6: Dat is het. Een heel goedemorgen Drenthe. Dinsdag 12 mei is het. Sebastiaan, een goedemorgen.
7: Goedemorgen Judith.
6: De dag waarop het Songfestival begint. Het Eurovisie Songfestival. Dat grote Songfestival. Pakt het je? Doet het je wat?
7: Het Songfestival?
6: Ja.
7: Nou, nee, eigenlijk niet.
6: Nee, ik heb er ook helemaal niks mee. Ik kan er echt niet uren voor gaan zitten. Maar er zijn heel veel Drenthe die dat natuurlijk wel geweldig vinden. Die daar wel iets mee hebben. Er zijn complete Songfestival-fans die echt helemaal niets missen daarvan. Dus ja, misschien zit jij vanavond
7: maar
6: wel
7: zonder
6: voor
7: Nederland.
6: Maar zonder Nederland inderdaad. En zonder Spanje, geloof ik, hè?
7: Ja, en nog een aantal andere landen doen natuurlijk niet mee, omdat Israël wel gewoon meedoet.
6: Ja, precies. Nou, we gaan kijken hoe dat is en hoe het allemaal gaat met die stemmen. En of er weer gedoe is met die stemmen, want dat is ook altijd maar de vraag hoe dat politiek gezien allemaal werkt. Nee, we gaan het afwachten. In ieder geval de eerste avond van het Eurovisie Songfestival vanavond. Wat gaan wij vanochtend al doen? Nou, we hebben het over de eerste bijeenkomst van de olietafel over olieboringen in de buurt van Schonebeek. Wijkverenigingen en de gemeente Emmen slaan de handen in één om de kwaliteit van de Rietplas te verbeteren. En van het water gaan we ook naar het bos, want omwonenden van het Mardiezenhofbosje die maken zich zorgen over dumpingen en vernielingen daar. Inwoners van Zuidwest-Drenthe willen onderzoek naar de bodemdaling van gasvelden in dat gebied. In Assen is in korte tijd een wijkje uit de grond gestampt. Gaan we het ook over hebben. We zijn even langs gegaan bij een van de bewoners. En de tennisdroom van Max Houkers uit Sleen komt uit. Hij maakt zijn debuut op Roland Garros. Hoe mooi is dat?

het weer dan bewolkt, maar in de ochtend ook nog wat zon. Overdag is het droog, vanavond kans op buien. Er staat vandaag een matige noordwestenwind en de temperatuur klimt op naar, jawel, de dubbele cijfers. Het wordt zo'n 11 graden vandaag.

0: Hot Chocolate, de muzikale opener van Goedemorgen Drenthe. Dit was Girl Grace. Verkeersinformatie is er al. Zijn er twee files in de regio. De eerste staat op de A28, Zwolle richting Assen. 6,5 kilometer langzaam rijden tot stilstaan tussen Bijlen en Assen-Zuid. Heeft te maken met werkzaamheden daar. En ook op de N34 loopt het vast. Emmen richting Zuidlaren. 5 kilometer langzaam rijden tussen Borger en de aansluiting met de N33. Het is bijna 11 minuten over 7. Ja, inwoners van de wijken Rietlanden en Park Zandoer in Emmen die klagen al jaren over waterkwaliteit in de Rietplas. De waterstand daalt en blauwalg is een jaarlijks terugkerend probleem. Balen voor watersporters en voor mensen die aan het water wonen, omdat het water ook nog eens stinkt. Maar er is hoop. De wijkbesturen Rietlanden, Park Zandoer en de gemeente Emmen die gaan samen aan de slag om de problemen aan te pakken. Ik ga erover praten met voorzitter Henk van der Vaart van wijkvereniging Rietlanden. Een heel goeiemorgen.
1: Ja, een hele goeiemorgen.
0: En wat een toepasselijke achternaam als je het over de Rietplas hebt.
1: Dat bedoel ik. Daarom ben ik aangenomen. Dus dat schept een band. Hè.
0: Ja. Meneer van der Vaart, u gaat samen met de wijkvereniging Park Zandoer en met de gemeente dus in overleg om de problemen aan te pakken. Wat gaat u doen als werkgroep?
1: Nou, we zijn eigenlijk als twee wijkverenigingen zijn we al jaren bezig. Dus ik ga eigenlijk terug naar voor 2020 al. Dat men eigenlijk al bezig was met de waterkwaliteit en de waterstand van de Rietplas. Waterstand die ook iedere keer te laag is. Nou, er zijn heel veel woningen in de Rietlanden en ook in Park Zandoer die aan het water grenzen. Nou, op het moment dat de waterkwaliteit of de waterstand te laag is, dan heeft dat gevolgen ook voor de beschoeiing, hè, van je terras en dergelijke. Dus heel veel mensen begonnen te klagen. En eigenlijk kwam het voor dat er blauwalg werd geconstateerd.
0: Ja. Maar waarom moest het zo lang duren voordat u nu met z'n allen om tafel gaat?
1: We zijn al diverse keren vanuit de wijkverenigingen zijn we al diverse keren bezig geweest richting gemeente om iets te doen. Ook richting waterschap en richting provincie. Want ze zijn natuurlijk met z'n drieën zijn ze eigenlijk verantwoordelijk voor de waterkwaliteit, voor de bodemkwaliteit samen. Nou, dat heeft heel erg lang geduurd, daar heb je gewoon gelijk in, voordat er nu een werkgroep is vastgesteld. Want iedere keer werd er dus gezegd van ja, het ligt aan de ganzen of het ligt aan... er kwam eigenlijk altijd wel iets anders kwam er tevoorschijn. Nu is het zo dat een aantal mensen die zeggen dat ze er verstand van hebben, die zijn tot de conclusie gekomen dat het voor een groot deel te maken heeft met het wegzijgen van het water uit de Rietplas. Dus het verdwijnt, het is een leembodem en in tegenstelling tot een zandbodem zijgt het water dan daar gemakkelijker weg.
0: Het is gewoon
1: en
0: lek,
1: wordt, uiteindelijk wordt dat... Sorry?
0: Het is gewoon lek eigenlijk.
1: Het is een lekker bak eigenlijk. Ja. Ja, je moet het gewoon zien als een tel, hè, die dus waar een gaatje in zit. En je probeert dan dat water weer bijna ongefilterd weer terug te pompen in de Rietplas. Nou, als het dus door de bodem en dergelijke heen gegaan is, zit er natuurlijk allerlei troep. Dus op het moment dat je dus, of eigenlijk als je bij het punt staat waar het water eigenlijk weer terugkomt in de Rietplas, nou, het begint steeds vaker of steeds meer te stinken daar. Ja. Nou, de blauwalg, daar wil je je kinderen ook niet in laten zwemmen.
0: Nee, maar dat weten we allemaal. Maar wat gaat er nu gebeuren dan?
1: Nou, we gaan nu eigenlijk, we zijn dus met die werkgroep bezig. Er zijn dus bedrijven en mensen die zeggen, nou, er is een oplossing voor. En die oplossingen die brengen wij nu in kaart met die werkgroep. En uiteindelijk willen we die aanbieden bij het college. Het college eigenlijk, dat is een beetje het goede niveau, denk ik, voor een als gesprekspartner richting waterschap. Want als wijkvereniging kom je daar niet of nauwelijks binnen. En we hopen dan dus eigenlijk dat die drie samen met de aangeboden oplossingen, dat ze zeggen van oké, dat gaat het kosten. Want dat kostenplaatje moet natuurlijk ook in kaart worden gebracht. Want het is natuurlijk erg belangrijk.
0: En dan zal het deze zomer niet opgelost zijn. Maar wanneer hoopt u wel dat de boel opgelost kan zijn?
1: Nou, Wij hopen dus voor het einde van het jaar dat het college dus zegt van oké, wij gaan dus nu aan de slag. Dus dat we alles in kaart hebben gebracht en dat zij weten waar ze een besluit over kunnen nemen als college. En we hopen dan dus dat ze volgend jaar dus aan de slag gaan. En ik denk, of ik verwacht niet, dat het in een jaar klaar is. Kijk, we hebben een aantal oplossingen. En een oplossing zou kunnen zijn dat het water vanuit de waterzuivering, wat dus nu naar het Hoogveense Kanaal gaat, dat dus eigenlijk nog een keer gefilterd wordt. Daar moet dan een filter voor komen. En dan de rietplas in. En dan moet de rietplas zichzelf langzamerhand zuiveren.
0: Een kwestie van jaren,
1: begrijp ik.
0: Kijk, je kunt
1: het niet weggooien.
0: Nee, precies.
1: Ja. Het heeft ook jaren geduurd voordat het zover is als nu.
0: Ja, we gaan het afwachten samen met u. Voorzitter Henk van der Vaart van wijkvereniging Rietlanden. Dank u wel.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.

Ilse de Lange was dit en Something Good. Het is 11 minuten voor 7:30. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. We gaan zo'n herinnering ophalen aan deze dag in het verleden. Wat gebeurde er allemaal op 12 mei? Hoor je zo?

0: Jimmy James en de Vagabonds waren dat. En I'll go where the music takes me.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 12 mei, zoals gezegd, herinnering ophalen aan deze dag in het verleden. Nou, we beginnen muzikaal. Want op 12 mei 1984 voert een klein jochie de hitlijsten aan.
3: Party.

0: Rad op 1 in de top 40 van 12 mei 1984. En 9 jaar later, 1993, is er een grote zoektocht naar de moordenaar van Andrea Luthe uit Ruinen. Het meisje van 15 is een dag eerder doodgevonden in de bossen bij Gijsselte.
1: Na de macabere ontdekking ondervraagt de politie honderden mensen uit Ruinen. Maar de politie wordt niet wijzer. En op de dag dat Andrea wordt gecremeerd, is er nog steeds geen spoor van de dader.
0: 17 jaar later blijkt Henk F. uit Hogeveen de dader. Hij krijgt 15 jaar cel. Op 12 mei 2000 moet de Nederlandse staat 8 miljoen gulden betalen aan journalist Willem Oltmans. Misschien ken je dat verhaal nog wel. Omdat de staat zijn loopbaan en reputatie heeft beschadigd. De journalist voerde 40 jaar strijd met de overheid en in het bijzonder met minister Luns.
2: Als je hier in dit land gelijk krijgt, krijg je de rode kaart voor je leven. Dus Luns maakte mij voor het leven persona non grata.
0: En Oltmans krijgt dus 8 miljoen gulden schadevergoeding van de staat. En dan naar 2010, het bijzondere, maar direct ook intrieste verhaal van een 9-jarig jongetje uit Nederland. Hij overleeft als enige een vliegtuigcrash in Libië. Het NOS Journaal toont beelden van het kind dat in een ziekenhuis ligt.
3: Ik moet jou onderbreken, Mustafa, want we hebben op dit moment nu de beelden binnen van het Nederlandse jongetje dat de crash heeft overleefd. Dit is hem. Wij hebben dus geen naam. Dit is een materiaal dat vanuit Libië komt, van het jongetje dat in het ziekenhuis ligt. Zometeen schijnt er een arts iets te gaan zeggen. Het kan in het Arabisch zijn, maar Mustafa spreekt dat gelukkig. Kan ook in het Engels zijn. We wachten even af.
0: Ja, ik kan me eerlijk gezegd voorstellen dat er nog wel wat discussie is geweest op de redactie over het tonen van beelden van een gewond kind in een ziekenhuis. 12 mei. Wie zijn er eigenlijk van deze datum? Met andere woorden, de jarige van vandaag. Congratulations and celebrations. Rapper Gers Padoel bijvoorbeeld, die is 45 geworden. Oud-atleet Nick Smit uit Assen is 29 jaar geleden geboren hier in de Drentse hoofdstad. En dat is trouwens precies dezelfde dag als voetballer Frenkie de Jong. Ook hij is 29 geworden dus. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar 12 mei 1997. Dan verschijnt het album Flaming Pie van Paul McCartney. Met onder meer dit nummer daarop. Dit is Young Boy.

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, assen.
2: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Havenkort Interieurs in Coevorde geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Havenkort Interieurs.
2: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Aan tafel!
5: Zo.
6: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
5: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
6: Heb je een nieuwe vriend, oma? Ach,
5: nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
0: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
8: Het is 7:30, tijd voor het laatste nieuws. Krijg je van Sebastian Meijwaard. Goedemorgen, Sebas.
9: Goedemorgen. Het rieten dak van een woonboerderij in Dwingelo is gisteravond in brand gevlogen. De bewoners en huisdieren konden het huis op tijd uit, maar het vuur verspreidde zich in razend tempo over het dak. De brandweer schaadde snel op en meer dan 10 korpsen uit de regio kwamen de brand bestrijden. Vanwege de rookontwikkeling heeft de veiligheidsregio Drenthe inwoners van het nabijgelegen Lee met een NL-alert gewaarschuwd en geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Het is nog onduidelijk hoe de brand kon ontstaan. Door de grote brand vorige week bij een datacentrum in Almere moeten leerlingen van Alpha College Hogeveen voor hun examens uitwijken naar Emmen. Onder andere het wifi-netwerk is onbruikbaar, waardoor niet al het onderwijs mogelijk is. Het is onduidelijk of de brand ook gevolgen heeft voor de lange termijn. En tennisser Max Houkes uit Sleen maakt volgende week zijn debuut op een Grand Slam toernooi. De nummer 233 van de wereld is op basis van zijn plek op de wereldranglijst toegelaten tot het kwalificatietoernooi van Roland Garros in Parijs. De 25-jarige Drent speelt het liefst op gravelbanen die in de Franse hoofdstad liggen en noemt Roland Garros dan ook zijn droomtoernooi. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
8: Zo is het. Sebastian, dankjewel. Nou, zou ik heel graag naar het weer gaan. En ik ga het ook gewoon proberen. Greta Spannenburg, op een of andere manier hoor ik jou niet onder de knop, maar misschien wel boven de knop. Greta, een heel goedemorgen. Ja, een paar keer in en uit gebeld. Nee, zij hoort mij op een of andere manier ook niet. En wat vervelend is dat, want ze is er wel, maar ze hoort me niet. Hoe lastig kan het zijn? Nou, wat is dan de weersverwachting voor vandaag? Ik geef het je gewoon maar even in het kort. Dat lijkt me dan het meest praktische nog. Bewolkt, maar vanochtend, misschien zie je hem ook wel bij jou in de buurt, nog een zonnetje. Maar is vanmiddag wel gebeurd. Het blijft wel droog, overdag in ieder geval. Maar vanavond kans op buien. Temperatuur vandaag maximaal 11 graden zo ongeveer. Gaan we eens even kijken of er nog verkeersinformatie is. Jouw verkeersinformatie is er ook nog in ons gebied. Op de A28 Zwolle richting Assen moet je rekening houden met oponthoud. 7 kilometer langzaam rijden tussen Bijlen en Assen-Zuid heeft allemaal te maken met werkzaamheden daar. Ook op de A32 loopt het vast, 2 kilometer ruim. Heerenveen richting Meppel tussen Steenwijk-Zuid en Meppel-Noord dus oponthoud. En op de N34 staat het ook nog altijd stil. Emmen richting Zuid-Laren, bijna 4 kilometer voor de rotonde van Gieten. Dat is tussen Gasselte en de aansluiting met de N33.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
14: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
15: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Goedemorgen Drenthe.
19: Met Judith.

0: The Supremes.
1: And The Happening. En anderhalf jaar tijd is er een nieuwe woonwijk uit de grond gestampt aan de Groene Dijk in Assen met 148 woningen. Maar het is geen standaardwijk. Het gaat om een flexwijk die er 15 tot 20 jaar mag blijven staan. Bedoeld voor spoedzoekers, statushouders en jongeren. En dat is een project van de gemeente en woningcorporatie Axium om de druk op de woningmarkt wat te verlichten.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Marlies Meppelink.
3: Ja.
2: Mogen we even in jouw flexwoning kijken?
3: Ja, dat mag.
2: Ja. Ik heb ook wat andere mensen meegenomen van Axium. En de buurtconsulent, zo heet het hier.
3: Welkom.
2: Nou, beschrijf eens even. Dit is jouw flexhuis.
3: Ja, dit is mijn woonkamer en keuken in één. En ik heb nog een hal en ik heb een boven met een slaapkamer, een badkamer en een waskamer.
2: Ja, maar dit is een dubbele, hè?
3: Ja, dit is een dubbele voor één persoon.
2: Je hoeft niet op de bank te slapen.
3: Het kan wel met logiers, met mijn bedbank. Dat kan.
2: Nou ben jij een spoedzoeker, hè?
3: Ja.
2: Waarom?
3: Ik ben gescheiden officieel sinds dit jaar. Dus ik moest op zoek naar mijn eigen woning.
2: En hoe snel ging dat?
3: Oktober hebben we besloten om te gaan scheiden. En begin december kwam dit vrij. En 22 april heb ik de sleutel gehad hier.
2: Als een van de eerste bewoners?
3: Ja, ik was ook de eerste die hier woonde, 23 april.
2: En hoe voelt het?
3: Fijn, veilig, gezellig, iedereen goed elkaar. En echt mijn eigen plekje.
2: Nou, het is echt een klein wijkje, hè? De Flexwijk.
3: Ja, een klein wijkje, net buiten Kloosterveen.
2: En is het gezellig?
3: Het is heel gezellig. Iedereen goed elkaar. En we hebben in de WhatsApp-groep gaan we spelletjesavonden organiseren. Iedereen helpt elkaar. Het is... prima vertoeven hier.
2: Ja, want voor die tijd werd er nogal negatief gepraat over die flexwijk. Van nou, is dat niet onveilig en zo? Wat zeg jij dan?
3: Ik voel mij hier heel veilig. Dat iedereen let ook op elkaar en niet in een negatieve zin. Iedereen helpt elkaar. Als ik 's avonds om 11:30 hier het trein op kom lopen, dan lopen mensen, dan groet je elkaar. En het is veilig hier.
2: Is het niet klein?
3: Het is klein, maar voor mij goed genoeg.
2: Klein maar fijn.
3: Klein maar fijn, net als ik.
2: Even naar Axium toe, Menno Hunneman.
4: Ja.
2: Ja, is het een beetje een geslaagd project, deze flexwijk aan de Groene Dijk?
4: Volgens mij wel. Volgens mij, nou Marlies zegt het al, de sfeer is goed. En er is veel vraag naar de woningen. Er zijn de laatste woningen nu aan het afronden. En daar is, verwacht ik ook veel vraag naar. Dus in dat opzicht zeker een geslaagd project.
2: En het is ook een mix van bewoners, hè? Want hoe zit het precies? Wat woont hier in die 148 huizen?
4: Dat zijn spoedzoekers, dat zijn statushouders, jongeren en starters. En allemaal ongeveer in de gelijke verdeling.
2: En dan hebben we ook nog een soort buurtconsulent. Het heet eerst de concierge, maar Gert-Jan Oppersma, dat is nu de wijkconsulent of de buurtconsulent. Wat is jouw rol?
5: Mijn rol is om hier in de buurt als aanspreekpunt te fungeren voor alle mensen die hier wonen. Zowel van Axium als van de gemeente zelf.
2: En daarvoor hebben we ook de buurthuiskamer, hè?
5: Daarvoor krijgen wij de buurthuiskamer. Ja, om een beetje een kloppend hart in de buurt te maken waar ik ook kan werken. En waar de buurt elkaar kan ontmoeten. Waar dingen vanuit georganiseerd kunnen worden. En waar we gewoon een kloppend centrum van het buurtje voor kunnen maken.
2: En jouw rol is dan een beetje de smeerolie in de buurt?
5: Die naam heb ik niet gekregen, maar dat vind ik wel een hele mooie. Ik ben hier aanwezig, ik loop hier rondjes, ik groet iedereen. Ik ga bij mensen langs als ik denk dat ze er niet zo lekker bij zitten. En als ik ergens een klacht over krijg, dan ga ik ook op onderzoek uit. Ik doe eigenlijk zo'n beetje alles in de wijk.
2: En de druk op de huurmarkt wordt nu ietsje minder?
4: Zeker, ja. Weer een stukje minder. Hij is er nog steeds, maar alle kleine beetjes helpen.
1: Woningcorporatie Axium is nog bezig met de laatste huizen, maar eind juni is alles in de Flexwijk verhuurd, zo is de verwachting. Bijdrage was dit van Margriet Benak.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Little Lies van Fleetwood Mac. Nou, zich nu van gebeurtenissen in binnen- en in het buitenland. Ja hoor, we beginnen opnieuw met het hantavirus. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen. Die moeten 6 weken in quarantaine, Sebastian.
1: Ja, volgens het ziekenhuis zijn er fouten gemaakt bij een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Volgens het ziekenhuis zijn sommige medewerkers in aanraking gekomen met bloed en urine. Oh.
2: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook. Maar dat betekent dat een heel aantal van onze medewerkers die daarmee in aanraking zijn geweest, in quarantaine moeten.
0: Ja, en het duurt wel even hè, met dit virus in quarantaine gaan. Gisteravond trouwens kwamen in Eindhoven de laatste 2 vliegtuigen aan met 22 mensen van het cruiseschip. Ondertussen ging het in het Radio 1-programma Dit is de Dag over de vraag of Nederland goed is voorbereid op een pandemie. Viroloog Ab Osterhaus die maakte een opmerkelijke vergelijking.
3: Een beetje hetzelfde wat nu speelt bij de defensie ook. Ja, elk land doet zijn eigen dingetje. Ja, en uiteindelijk is het niet goed gecoördineerd. En ik geef toe, dit is al veel beter dan wat we aan het begin van de corona hebben gezien. Ja. Een stapje in de goede richting. Maar als je kijkt naar de financiering van onze hele pandemische voorbereidheid, is dat natuurlijk echt nog lang niet voldoende en zouden we dat veel beter moeten doen.
0: Dat pleit voor meer geld dus, inderdaad. Ja. Hey, mooi nieuws gisteravond voor de collega's van het NOS Jeugdjournaal. Vertel.
1: Ja, dat was een beetje terug in de tijd voor mij, want ik keek dat vroeger altijd. Ja. Was het bij jou ook al?
0: Nee, dat was het nog niet, volgens mij.
1: Oké. Okay.
0: Nee, niet. Nee, want het is 45 jaar oud nu, geloof ik, hè? Ja, en ik ben nu 59, dus 14 jaar. Net te oud voor het
1: jeugdjournaal. Ja, meestal kijk je totdat je een jaar of 10 bent, inderdaad. Ja, en gisteravond in het tv-programma Eva werd bekend dat het dagelijkse nieuwsprogramma voor kinderen de prestigieuze Ere Zilveren Nepkoff-schijf heeft gewonnen. Hoi. En dat is een oeuvreprijs die volgens de jury het Jeugdjournaal toekomt, omdat het programma met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. En dat al 45 jaar.
4: Hallo allemaal. Vuurwerk kan levensgevaarlijk zijn. We lieten dat afgelopen zaterdag al in het Jeugdjournaal extra zien.
5: 14.000 soldaten worden naar Joegoslavië gestuurd om ervoor te zorgen dat er geen gevechten meer zullen uitbreken in dat land.
6: Wat is nou leuk aan flippo's?
7: Je wint er heel veel flippo's.
5: Morgen om 7:15 is er weer een Jeugdjournaal. Tot dan.
0: Blij dat ik toch ook nog wat kindjes hoorde in dit overzichtje. Ja, daar gaat het toch om, hè? Maar zo klonk het ongeveer door de jaren heen. De Ere Zilveren Nipkoff-schijf voor het Jeugdjournaal wordt over een maand uitgereikt. En de kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen 2030 in Tialf zijn. Dat moet je uitleggen, want de Spelen zijn niet in Nederland dan.
1: Nee, en we hebben natuurlijk ook geen bergen in Nederland of een bobsleebaan in Nederland. Maar we kunnen natuurlijk wel schaatsen hier in Nederland. Ja. Met onze mooie hal in Heerenveen.
0: Want de Spelen zijn in Frankrijk, toch? Dan?
1: Ja, inderdaad. En daar hebben ze geen schaatshal. Frankrijk is natuurlijk geen groot schaatsland. Nee. Dus ze waren op zoek naar een mooie schaatshal. Er waren 2 plekken in de race. Ja? Tialf en het Italiaanse Turijn. En volgens NOC-NSF moet er nog veel geregeld worden. Maar ligt Nederland op pole position?
8: Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
0: Wanneer weten we het zeker?
1: Ja, over een maandje moet het duidelijk worden. En het is wel leuk, want Nederland wilde eigenlijk in 2028 of 2032 de zomerspelen organiseren. 10 jaar geleden.
0: Ja, dat ging
1: niet
0: door.
1: Kostte veel te veel geld. Maar nu misschien toch nog een klein beetje komt er naar Nederland.
0: En dat in Tialf in Heerenveen. We gaan het afwachten. Over een maand dus meer duidelijkheid. Tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Voor nieuws uit de regio, kijk gewoon even bij ons. Blijf lekker luisteren. Dat zou ik vooral doen. Dit is Fools Garden.

0: Tree. Rose Garden, a lemon tree. Het is 8:04. Ik neem je nog even mee naar het zuidwesten van de provincie. Want inwoners daar in Milieudefensie Westerveld willen dat winningsbedrijf Vermilion onderzoek doet naar de bodemdaling van alle gasvelden in het gebied. Volgens Ali Eiting van Milieudefensie is zo'n allesomvattend onderzoek hard nodig.
1: Zodat we een heel goed beeld krijgen, en die hebben we tot nu toe nog niet, van de totale impact van de bodemdaling op natuur, op UNESCO Werelderfgoed Kolonie van Weldadigheid, op de klimaatopgaven die zijn opgelegd aan de waterschappen.
2: En nou wordt erbij, als je een nieuw veld gaat exploiteren, altijd gekeken, goh, wat doen de omliggende velden? Maar dan is het weer per veld. U zegt het moet allemaal in één groot samenhangend onderzoek zitten. Want dat zegt meer?
1: Dat zegt meer. Want anders blijf je gewoon achter ieder winningsplan. Ja, schuilt dan een onderzoekje. Maar waarbij het totale, allesomvattende ontbreekt.
2: Bert Tichelaar, u woont er bovenop, hè?
3: Ik woon echt midden op een van de VDW-velden die mogelijk in de toekomst geproduceerd gaat worden. We maken ons over verschillende dingen heel veel zorgen. Het eerste is natuurlijk het gevoel van veiligheid wat we hebben. Alle schades die in de toekomst mogelijk gaan ontstaan, worden gebagatelliseerd. Het zijn allemaal kleine schades, want het zijn ook maar kleine veldjes en een centimetertje bodemdaling. Maar schade in de toekomst is wat ons zorgen maakt, maar ook onze woonomgeving. Het gevoel van veiligheid en de gevolgen voor de natuur rondom ons huis.
2: Want waar vreest u voor? Want er wordt gezegd, bodemdaling zal ontstaan. Er komt een kom met bodemdaling, die zal in het midden het diepst zijn. Maar dit wordt geen Groningen.
3: Wij wonen eigenlijk bovenop dus een gasveld. Maar om ons heen zijn al heel veel andere gasvelden. En het gaat zich gedragen als één groot veld. En zijn we nu al klaar als stel dat de VDW-velden en veld heel goed geproduceerd gaan worden. Misschien komt er daarna wel weer een veld. En krijgen we toch te maken met chronische toestanden.

0: toe?
1: We hebben daar vanuit de mijnbouwwetgeving geen verplichting toe. Wel om samengestelde bodemdalingskaarten te maken. Hè, van bestaande winning en nieuwe winning. Maar meerdere nieuwe winningen in combinatie met bestaande winning is iets wat we gewoon even verder moeten uitzoeken. Ook omdat dat verder niet vaak voorkomt.
0: Er zijn wel anderen die dat eventueel kunnen tussen haakjes afdwingen. Als staatstoezicht op de mijnen of TNO zegt, goh, je moet het toch eens wat beter in samenhang bekijken of je moet meer vertellen.
1: Ja, als zij vanuit hun adviesrol duidelijk kunnen maken richting ons waarom zij graag inderdaad een samengestelde bodemdaling van meerdere toekomstige velden en de bestaande winning willen zien. Om te kijken wat daar de oorzaak van is en de gevolgen voor de omgeving, natuur en milieu. Ja, dan kunnen wij daar in onze beoordeling gehoor aan geven en dat opnemen als een voorschrift in het besluit of in de aanvraag extra laten opnemen.
0: Maar een eigen wettelijk haakje heeft u niet?
1: Een direct wettelijk haakje zie ik niet zo 1, 2, 3 voor me liggen. Dus daar, zoals gezegd, zal ik iets meer onderzoek naar moeten doen.
2: Oscar Kelder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In een reportage van verslaggever Serge Vinkenvleugel. En meer hierover is natuurlijk ook altijd te vinden op onze site en op de app. Het is 8:00, straks het landelijke nieuws. En na 8:00 is Aldert op Tjak. En hij gaat naar een heel bijzondere, maar ook heel dure auto. Hoor je zo.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de Wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet en ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
6: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
7: Ja, ik lig al uren wakker.
6: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
8: Lekker slapen, Dekker slapen.
9: Dekkerslapen.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8:00.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer 1/5 van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim 1/4. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwen.
12: Dit gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n €8 miljoen zijn weggesluist via dit project.
11: Onderaannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
13: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
11: De Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie bij Radio Drenthe. Er staat een heel aantal files. We beginnen op de A28 Zwolle richting Assen. 9 kilometer langzaam rijden tussen de afrit Dwingelo en Assen-Zuid door werkzaamheden. En ook de andere kant op staat het stil. Op die A28 dus Assen richting Zwolle. Ruim 6 kilometer tussen Assen-Zuid.

0: En de afrit Westerbork. Op de A32 3 kilometer, dat is de weg Heerenveen richting Meppel, tussen Steenwijk Zuid en Meppel Noord. Ook op de A37 loopt het vast, Duitse grens richting Hogeveen. 4,5 kilometer langzaam rijden tot stilstaan tussen Veenoord en Oosterhesselen. En de laatste, het zal je niet verbazen, komt van de N34 Emmen richting Zuid-Laren. 4 kilometer voor de rotonde van Gieten.
1: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Radio Drenthe.
15: Goedemorgen Drenthe.
14: Met Judith Regendorp.
0: Drenthe opnieuw. Goedemorgen. Dinsdag 12 mei is het. De dag waarop het Eurovisie Songfestival begint. Maar ja, dan wel zonder ons. Hè? Nederland doet niet mee omdat Israël wel meedoet. In de regio gaan we het over heel andere dingen hebben. Over het Mardisenhofbosje bijvoorbeeld. Omwonenden maken zich zorgen over dumpingen en vernielingen daar. Voetbalclub VV Emmen maakt een comeback. 2 jaar geleden stapte de club nog uit de competitie. Ja, waarom nu dan terug? Nou, dat vraag ik zo voor je. En de tennisdroom van Max Houkes uit Sleen komt uit. Hij maakt zijn debuut op Roland Garros. Ook mooi om over te horen. En onze Aldert, die kan lekker bekken. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Hij is bij een bijzondere, maar ook een bijzonder dure auto.

krijg je het weer nog van op deze dinsdagochtend. Bewolkt, maar vanochtend ook nog wat zon. Overdag is het droog, vanavond kans op buien. Er staat vandaag een matige noordwestenwind. En de temperatuur die loopt vandaag op naar maximaal 11 graden.

0: Jackson 5 waren dit. And I want you back.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, Aldert staat in een soort van snoepwinkel. Ja, niet letterlijk, nee. Het zijn geen echte snoepjes. Maar hij is in Veenoord en staat daar tussen heel bijzondere auto's. Aldert, goedemorgen. Omschrijf eens even wat jij om je heen ziet, zeg.
3: Goedemorgen. Ja, dat is nog niet zo makkelijk, Judith, kan ik je verzekeren. Want het bent, net wat je zegt, het bent auto's, het bent klassiekers, oldtimers. En ze glimt als een keutel, allemaal dat chroom waar je dan allemaal ziet. Dat zijn hele mooie, dure auto's. En die staan allemaal in Veenoord te pronken, te wachten op naar je eigenaar. Maar de auto waar ik bij sta, dat is een auto, dat lijkt niet eens op een auto. En ik heb hier, voor de mensen die de beelden erbij hebben, ik heb hier een toegangssleutel. Dat is gewoon een krukkie. Je verwacht van zo'n dure auto als dit, want duur is ze wel, dat je dan chip zo naar binnen kunt. Nee, niks is minder waar. Ik sta hier bij een, hoe moet ik het eigenlijk omschrijven? Nou, Robert Wagner, die kan daar beter in vertellen. Want die is eigenaar van deze auto, hier in Veenoord. Robert, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Dit is hem, hè?
4: Dit is hem.
3: Het lijkt meer een, wat lijkt het eigenlijk op? Het is meer een
4: Space Shuttle eigenlijk, hè?
3: Ja, zoiets.
4: Ja.
3: Hij is helemaal wit, hij is leeg, hij is breed en hij is van de voorkant lopen wat naar boven, maar dan verder is lopen wat vlak af.
4: Aerodynamisch.
3: Nogal.
4: Ja, gebouwd voor snelheid.
3: Maar het is een auto.
4: Het is een auto, absoluut.
3: Ja. En het is een diesel.
4: Een diesel, ja, een wereldrecord auto. Er is een wereldrecord mee gevestigd in de 3 liter dieselklasse in 1975.
3: Ja. Laten we eens een klein beetje in toelopen, maar het is een bijzonder apparaat. Het is ook gewoon met popnagels in elkaar sleutelt.
4: Ja, een beetje uit de vliegtuigindustrie. Hè? Het is van aluminium. Ja.
3: Ja. Maar goed, je zegt het is een auto die een snelheidsrecord vestigd heeft in de jaren 70.
4: Ja, klopt. Je had, de man, de naam staat er met grote letters op, Fritz B. Busch. Dat was een autoreporter.
3: Yeah.
4: En die tijd werden er veel records gevestigd. Mensen die waren daarmee bezig, veel meer als nu. En in die tijd had je Mercedes-Benz, die bracht een auto uit, de W115, de taxi Mercedes, zeg maar. En die had een nieuwe motor. En dat was deze. En die was eigenlijk uniek, met een turbodiesel. En zo kwam de gedachte om daar een recordauto van te bouwen, om het wereldrecord in die 3 liter dieselklasse te vestigen.
3: Dus het is eigenlijk gewoon een standaard diesel wat erin zit?
4: Nou, min of meer wel. Ze hebben natuurlijk wel iets gepimpt.
3: Maar zo getuned.
4: Het is iets getuned. Ja, nee, zeg maar, de klas is tot 3 liter. Dus zeg maar, ze hebben de auto opgeboren, of de motor opgeboren naar 2990 cc.
3: Ja.
4: Iets grotere turbo erop. En daar zijn deze fantastische waardes mee uitgekomen. Ja. 0 tot 100 in 5,6 seconden. Nou, dat was
3: voor die vrij rap.
4: Helemaal in 1975. Ja. Want daar moet je naar kijken.
3: Ja.
4: De topsnelheid van 253 km per uur. Nou ja, was ook ongekend. Was er leuk misschien 140.
3: Ja.
4: Dat was het wel eens een beetje.
3: Ja,
4: dus dit was uniek. En helemaal van diesel.
3: En de bedoeling was om in het Guinness-boek terecht te komen. En dat was toen mode. Er was geen record of het moest in het Guinness-boek. Daar kwam het een beetje op neer.
4: Ja, Guinness-boek was één, maar zeg maar FIA. Hè, dus waar nu ook weer de Formule 1 onder valt, zeg maar. Hè, van internationaal autosport. Dat was eigenlijk het record om te zetten, hè, om te vestigen. Dus ja. Het FIA-record was het eigenlijk. Maar hij kwam natuurlijk ook in het Guinness-boek of records met deze waarden. Ja.
3: En toen dat klaar was, toen dat allemaal, toen is ergens ook in Solo terechtgekomen en toen nooit meer erop ging, wat was de historie eigenlijk?
4: Ja, dat is eigenlijk het mooie en het sneuwe van deze auto. Hij is eigenlijk maar één keer in de baan geweest om het record te vestigen. Hè? Dus het is geen raceauto, een recordauto.
3: Ja.
4: Nou, die...
3: Dat het nog wel eigenlijk.
4: Jazeker, we hebben hem helemaal klaargemaakt hier. Nee, we kunnen het zo op proberen.
3: Hij had wel in reden ook?
4: Nee, dat niet. Nee. Nee, mijn dochter heeft er wel in zitten.
3: Je past ook niet in zin, denk ik.
4: Nee, ik ben niet te deed.
3: Het is echt een cockpit.
4: Ik moet eerst naar de sportschool, denk ik.
3: Ja. En dat probeer ik dan helemaal niet. Maar in ieder geval, maar hij is te koop.
4: Hij is ook te koop, ja. Ja, we verkopen aan Jan en Alleman verzamelaars over de hele wereld.
3: Ja.
4: Dus ook dit uniek stuk is te koop in Veenoord.
3: Die kunnen er dus eigenlijk niks mee. Ja, wie mag er niets met rijden, denk ik, op straat, of waar?
4: Nee, hij heeft geen kenteken. Nee. Het is echt een raceauto, een recordauto. Ja.
3: Dus die kunnen een keer misschien meer afspreken op het TT-circuit of zoiets, hè?
4: Nou ja, evenementen en historische evenementen kun je natuurlijk met de auto op afgesloten circuit kunnen mee rijden. Ja, Wassenaar zal natuurlijk prachtig gaan.
3: Ja. Goh, ik wil er nog even aan toekijken, want het is inderdaad. De buitenkant, er is niet veel, ontzettend veel aandacht aan besteed. Het is wat plaatstaal, wat popnagels en plexiglas.
4: Hij is helemaal origineel. Hij is precies zoals het toen was. Hij is ook niet gerestaureerd.
3: Nee.
4: Hij is helemaal origineel. Ja.
3: Toch een uniek apparaat wat hier zomaar in Veenoord staat.
4: Er is er maar één van.
3: De snelste diesel ter wereld, zo ongeveer?
4: Destijds wel, ja. Ja, ja? Inderdaad.
3: Ja, heeft, ja. Het, heeft het record nog altijd?
4: Nee. In 1995 zo. Ja, toch, ja. Ja.
3: Ja, maar kun je weten dat het nog steeds niet verbeterd is?
4: Nee, dat hebben ze inmiddels wel verbeterd. Inmiddels wel, ja.
3: Ik volg dat niet zozeer. Maar het is wel een bijzonder object eigenlijk. Maar ja, dan vraag ik mij natuurlijk wel af. Hoe kom je er dan weer aan?
4: Ja, ja. Deze meneer Fris B. Bush, die had in de tijd had hij ook een... toen hij met pensioen ging, een museum, een automuseum.
3: Ja.
4: Die is hem al jarenlang gehad. Zoals maar alles, man komt uit de tijd. Wat gebeurde met zijn auto? Dus die verdwijnt in een schuur.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
4: En op een gegeven moment dan doen wij de schuur open.
3: Krijg je de lucht maken.
4: Ja. Ja, ja. En zo kun je hem daar komen.
3: Dus, en ze doen het ook zo vind je ook je paardenlis zo her en der in Europa, al de schuur. Is en zo, kijk wat er nog in het stof zit.
4: Absoluut, dat is het mooiste wat er is. Ja, kleine dorpjes, alle mensen, kleine schuurtjes.
3: Ja, daar
4: haal de mooiste auto's vandaan. Absoluut. Ja.
3: En dan maar weer op hem en weer net iets maken.
4: Ja, ik bedoel, en dat is het ook. Hè. Ik bedoel, we genieten er allemaal van. Mensen hebben ervan genoten en nou genieten wij ervan. En, zo is op TV Drenthe.
3: Stel je voor dat ik hem zo wil kopen. Kan ik hem dan zo erin kruipen en starten met een sleutel? Die zit een accu in.
4: Absoluut, ja.
3: Ik kan zo de baan eruit hier.
4: Ja, dat is mooi van deze techniek. Het is geen V12 met 1000 pk. Het is gewoon gloeiden.
3: Ja.
4: Vuurgloeiden. En dan staat er. Ja, het is een mooie holle diesel.
3: Wat moet dat ding kosten? Ongeveer.
4: Nou, we vragen 150.
3: Oh, 1000. Ja.
4: Valt maar.
3: Oh ja. Judith, er zijn momenten dat ik, waar je sprak zeer van in het leven van, goh, ik zou weer naar de auto willen. Dan valt dit, moet ik zeggen, niet onder. Maar goed, ik kan me voorstellen dat de mensen denken van, nou, ik wil wel eens even kijken. Nou, dan moet je nog even heen, hoor. Zo simpel is het.
0: 150.000 euro. Dat moet je dan ook meenemen, ja. Hè? Nou ja, voor kijken dan niet. Precies. Dat scheelt alleen voor kopen, hè?
3: Inspaden nog.
0: Ja, zo is het. Hé, hey, Aldo, dankjewel. Ga er nog even van genieten.
3: Doei.

0: Jannenk de Groot, een dubbel cassettedek. Nog niet heel lang geleden speelde VV Emmen nog op landelijk niveau. Maar de laatste jaren ging het mis bij de club. En twee seizoenen geleden stapten ze uit de competitie omdat ze te weinig spelers had. Maar volgend seizoen krijgt VV Emmen een frisse start en keert ze terug in het prestatievoetbal. Gaat erover praten met interimvoorzitter Bert Koopman. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waarom wilt u zo graag terug?
1: Nou, wij waren bezig met een volgende stap. Is gewoon nodig voor de club, om de club verder in leven te houden. Dus, en dan is een standaard elftal, dat is in onze ogen, dat is gewoon, dat moet je dan gewoon hebben.
0: En wat moet ik mij voorstellen bij een standaard elftal?
1: Een eerste elftal, dat in de KNVB-competitie gaat spelen. Dus we hadden al een 45+, we hebben een tweede elftal gehad. Maar we willen nu met een eerste elftal dat we weer vooruit kunnen.
0: Ja, want waarom ging het eigenlijk mis een paar jaar geleden?
1: Op een gegeven moment hadden wij niet genoeg spelers meer. Op een gegeven moment, het is in de coronatijd is het begonnen, hadden we wat problemen dat er minder gespeeld werd, minder inkomsten bij de club. En op een gegeven moment werden er ook spelers bij ons weggelokt door clubs die gaan betalen. Mm-hmm. Wij zijn altijd een club geweest die niet wil betalen. En op een gegeven moment konden wij dat niet meer aanvullen met de jeugd. En toen hadden we dus geen eerste elftal meer, tenminste geen representatieve eerste elftal. En toen hebben we besloten dat elftal terug te trekken uit de competitie.
0: Gaat u nu wel betalen dan?
1: Ook niet betalen, nee.
0: Maar en waarom gaat het nu wel lukken, denkt u dan?
1: Nou, we hebben nu jongens benaderd die in het verleden bij Emmen gevoetbald hebben. En die willen gewoon ook de club helpen. Die hebben ons ook gewoon altijd al een warm hart toegedragen. En die gaan ons nu helpen om het weer opnieuw op te starten.
0: Ja, want als dit team er niet komt, dan is er gewoon geen toekomst, moet ik het zo zien?
1: Nou, dan wordt het wel een heel stuk lastiger. En dan denk je van, waar doen we het allemaal nog voor? Kijk, als dit team er komt, wij zijn sinds vorig jaar zijn we ook met een beetje sponsoring begonnen. En door zo'n team, dan kan je die sponsoring kan je dat ook weer aantrekken. Dus dat er weer meer financiële middelen komen.
0: Ja. Zijn er bekende namen, voor ons bekende namen die erin komen?
1: Even kijken, nou, er zijn al genoeg spelers. Alleen sommige spelers die hebben nog niet bij hun club bekendgemaakt dat zij naar ons toe gaan.
0: Zullen wij dat nu even bekendmaken dan? Nee, dat gaan we niet
1: ja,
0: doen.
1: Neem maar de jongens die het wel gedaan hebben. Dat zijn vier jongens die spelen nu nog bij Argentina. Die hebben altijd bij ons gespeeld in het eerste elftal, later in het tweede elftal. Toen ze in het tweede elftal zaten, zijn ze naar Argentina gegaan op de zaterdag. En dat zijn Lars van der Zwaluw, Bernard Bakker, Michael Arling en Dries-Jan Bal.
0: Ja. En wat kunt u, denkt u, met dit team bereiken? Waar gaat u voor?
1: Nou, we zijn natuurlijk sporters. En die voetballers die gaan natuurlijk voor het hoogste. Dus op zich, wij willen gewoon bovenin meedraaien. Maar het is gewoon belangrijk dat wij weer wat stabiliteit in de club krijgen. Dus wij gaan nu weer beginnen. En het moet weer uitgebouwd worden dat we weer een stabiele club worden.
0: En in welke afdeling, divisie of wat dan ook begint u dan?
1: Onderaan, hè, dat zijn de regels. Dat is de vijfde klas.
0: De vijfde klasse, daar gaat u beginnen. En heeft u al een nieuwe trainer voor het team?
1: Wij hebben een trainer, dat is Sander IJsing. Enthousiaste, jonge trainer.
0: Het is allemaal geregeld. Ja, het is een kannen en kruiken. Kan beginnen volgens mij, hè?
1: Nou, er moet natuurlijk nog een heleboel gebeuren.
0: Wat dan?
1: Achter de schermen moet er nu gebeuren. Nou, er moet natuurlijk weer materiaal aangeschaft worden, shirtjes. We zoeken nog een shirtsponsor. Dus er moet nog een boel gebeuren. Maar wij zijn op een goede weg. Er zijn steeds meer roodwitters, oud-roodwitters, die ons een warm hart toedragen. Dus op een gegeven moment, een paar jaar geleden, ging het om een man of vier, vijf die de boel in stand hielden. Dus wij breiden ook de vrijwilligers steeds wat uit. Dus op zich, het gaat gewoon de goede kant op.
0: Maar gaat het lukken voor het komend seizoen?
1: Dat gaat zeker lukken.
0: Mooi. Succes, interimvoorzitter Bert Koopman. En misschien komen we met onze club nog wel eens even langs om te kijken. Wie zal het zeggen? Dank in ieder geval voor uw tijd vanochtend.

0: Girl. En toen nog Golden Earrings. Verkeersinformatie op Radio Drenthe. Heel wat files in de regio. Gaan er even rustig voor zitten. A28 Zwolle richting Assen. 8,5 kilometer tussen Bijlen en Assen-Zuid. En ook even verderop loopt het vast. 8,5 kilometer langzaam rijden tussen Vries en Groningen-Zuid. De andere kant op diezelfde A28 Assen richting Zwolle. 6 kilometer tussen Assen-Zuid en de afrit Westerbork. En ook daar sluit je, als je uit die file bent, vervolgens weer aan in een andere file. Assen richting Zwolle, 2 kilometer. En dat is tussen de afrit Ruinen en Hogeveen. De weg is daar deels dicht vanwege wegwerkzaamheden. De A32, ook nog altijd problemen daar. Heerenveen richting Meppel, 3 kilometer tussen Steenwijk-Zuid en Meppel-Noord. De A37, Duitse grens richting Hogeveen. Bijna 5 kilometer langzaam rijden tot stilstaan tussen Veenoord en Oosterhesselen. En dan nog eentje, de N34, Emmen richting Zuidlaren. Ook daar lost het nog maar slecht op, 3 kilometer nog altijd tussen Gasselte en de aansluiting met de N33.
1: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in designer outlet Ochtroep tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legends. Designer outlet Ochtroep Duitsland, over de grens bij Enschede.
2: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
3: Blijenberg.nl.
4: Oh, die van die deuren.
3: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
5: Designer aan het Ochtroep. Deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
6: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
6: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
0: Het is 8:30, je krijgt het laatste nieuws van ons. Nou ja, van Sebastiaan, Sebastiaan Meiwaard. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Het rieten dak van een woonboerderij in Dwingelo is gisteravond in brand gevlogen. De bewoners en huisdieren konden het huis op tijd uit, maar het vuur verspreidde zich in razend tempo over het dak. Meer dan 10 korpsen uit de regio kwamen de brand bestrijden. Vanwege de rookontwikkeling heeft de veiligheidsregio Drenthe inwoners van het nabijgelegen Lee met een NL-alert gewaarschuwd en geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Het is nog onduidelijk hoe de brand kon ontstaan. Door de grote brand vorige week bij een datacentrum in Almere moeten leerlingen van Alpha College Hogeveen voor hun examens uitwijken naar Emmen. Onder andere het wifi-netwerk is onbruikbaar, waardoor niet al het onderwijs mogelijk is. Het is onduidelijk of de brand ook gevolgen heeft voor de lange termijn. Tennisser Max Houkers uit Sleen maakt volgende week zijn debuut op een Grand Slam toernooi. De nummer 233 van de wereld is op basis van zijn plek op de wereldranglijst toegelaten tot het kwalificatietoernooi van Roland Garros in Parijs. De 25-jarige Drent speelt het liefst op gravelbanen die in de Franse hoofdstad liggen en noemt Roland Garros dan ook zijn droomtoernooi. En VV Emmen keert terug in het prestatievoetbal. Na de zomer komt het eerste elftal van de club uit in de vijfde klasse van het zaterdagvoetbal. Na het seizoen 2023-2024 zakte de club af van de eerste naar de vijfde klasse. Een seizoen later trok de club zich zelfs helemaal terug, omdat een deel van de selectie er genoeg van had. Nu keert de club dus terug in de vijfde klasse onder leiding van de nieuwe trainer Sander Eysing. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe, meer op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
0: Sebastiaan, dankjewel. Het weer dan. Greta Spannenburg, een heel goedemorgen.
8: Goedemorgen, Judith.
0: Wat hadden we een dikke wind gisteren, zeg. En nog wat neerslag erbij ook. Hè? Het leek wel herfst, man.
8: Het leek wel herfst, ja. De bovenlucht is zo koud dat het wel maartse buien lijken in mei. Ja, we zijn een paar maanden verder, maar het zijn echt stevige buien geweest. En zoals dat bij buien hoort, ze vielen gisteren en gisteravond ook echt best wel verspreid. De ene plek had veel buien, de andere plek minder. Ik heb de waterstanden. Havelte heeft heeft maar heel weinig ontvangen het afgelopen etmaal aan neerslag. 0,2, Wapse 1,6 mm, Nieuwbuinen al wat meer, 2,8. Dan Zuidlaren, Hogeveen en Diever 3 mm. En de toppers waren meer Fries met 10 mm, Westerbork met 14 en Veenhuizen en Assendiep-Stroeten met 15 mm. Dus grote verschillen in onze provincie qua neerslag.
9: Ja, krijgen we er vandaag nog wat bij, ja, hè?
8: We krijgen er nog een paar bij, maar ik moet zeggen, de meeste buien vallen over Friesland en rondom het IJsselmeer. En zodra ze bij ons zijn, ja, dat doven ze eigenlijk al een beetje uit. Dus we hebben op dit moment best wel behoorlijk wat zonneschijn. Ik denk de komende uren ook dat die zon er zeer geregeld bij is. Een lokale bui, meer niet. En vanmiddag dan raakt het uiteindelijk bewolkt. Is het droog en ja, wel kil natuurlijk, hè. Het is nu een graad of 7, 8. Vanmiddag 12 graden. Schamel.
9: Ja, inderdaad. Maar daar moeten we deze week wel zo ongeveer mee doen, hè?
8: Ja, ja, een beetje aan wennen. Gisteren konden we natuurlijk al een beetje wennen. En aan het eind van de week zijn we er waarschijnlijk aan gewend. Want die 12 graden die blijft. Worden wel een paar hele buiige dagen. Met name morgen, hoor. Morgen echt een buiige dag. Vanuit het westen komen die buien onze kant op. Eigenlijk, ik denk vanaf de tweede ochtendhelft dat de buien bij ons komen. Met kans op onweer, hagel. Nou, het zijn echte plensexemplaren. Ook donderdag, hemelvaartsdag, nog een paar plensexemplaren.
9: Nou, hoest voor de dauwtrappers, zocht
8: ik. Ja, ik heb, vaak zie je met buien dat ze juist in de middag opgepookt worden. En nu heb ik het idee dat het vooral een ochtendverhaal is. Ja. En dat de middag van hemelvaartsdag er beter uitziet. Dan klaart het breed uit op. 12 graden, schamel, in de zon, uit de wind. Prima, denk ik. En de nacht naar vrijdag, ja, als het dan helder is en wind stil, maak je borst maar nat. Dan gaat het aan de grond vriezen.
9: Nee,
8: en misschien ook wel op normale waarnemingshoogte.
9: Maar we zitten nu in de IJsheilige.
8: Zitten in de IJsheilige. Ja, dus na nu moet het ongeveer voorbij zijn. Donderdag gaat de laatste IJsheilige vertrek. Dus dan moet het af zijn. Het blijft nog wel even kil. Ook vrijdag en zaterdag vind ik wel kille buien. Nog maar een kille dagen met maar een enkele bui. En vanaf zondag, maandag, ja, dan lijkt het fors op te knappen.
9: Oké, nou, dan gaan we later van je horen. Ja, dank voor nu
8: goed.
9: In ieder geval. Dag, Rita.
8: Hoi.
9: De omwonenden van het Mardiessenhofbosje maken zich zorgen over vernielingen. Daar gaan we het zo over hebben.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage. En daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
16: Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel?
15: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
17: Ik krijg een vakantiebroertje.
18: Huh?
17: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
18: Cool, wil ik ook.
19: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin. Juist nu.
20: EuropaKinderhulp.nl.
21: Goedemorgen, Drenthe.
22: Met Judith.

0: Ik heb Radio Drenthe en Don't Set It Here. 9:20 is het. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. Ik neem je mee naar Roden, want omwonenden zijn dumpingen en vernielingen in het Markiezenhofbosje daar helemaal zat. Ze willen dat er wat gebeurt bij het bos dat ook nog eens staat voor een stukje geschiedenis. Ga erover praten met iemand die ernaast woont, André Brassen. Een heel goedemorgen.
1: Ja, hele goedemorgen.
0: Ja, wat gebeurt er allemaal in dat bosje?
1: Je maakt er wel een show van, maar het is een heel mooi natuurlijk bosje midden in een woonwijk. En het is voor ons als buurt zeg maar een stukje natuur, een stukje. Het levert ons dieren op en vogels op in deze wijk. En er komen steeds jaarlijks weer dumpingen in het bosje voor. En er zijn dan buurtgenoten die hun tuinafval kwijt moeten. Die leggen het dan in het bosje neer. En ik zeg het ook gelijk bij, ik denk dat de meeste mensen dat ook niet kwaad willen doen, maar gewoon denken, ik moet mijn afval kwijt, ondanks dat we allemaal een mooie groene container hebben. Maar je ziet toch dat er ook illegaal gedumpt wordt op plekken waarvan ik denk van, nou, jij doet het bewust. En dat vinden we gewoon jammer. Ja. Het bosje is een grote waarde.
0: Want we hebben het over een bosje, maar qua afmeting, waar moeten we ongeveer aan denken? Is het echt een wandelbos ook, of dat niet?
1: Nee. Het is een postzegeltje. Het is misschien 100 bij 100 meter. Maar het is zo bijzonder omdat het midden in een woonwijk ligt. En wij zitten in die straat waar ik in woonde, Markiezenhof. Dat is een straat die hebben ze gebouwd in een historisch gedeelte eigenlijk van het landschap. Dus de oude houtwallen staan nog in de straat, de oude eiken staan nog in de straat. Het is een hele mooie aangeklede wijk. En aan het eind van die houtwallenreeks, daar ligt dat bosje. En je ziet dat dieren daar ook dankbaar gebruik van maken. Die vliegen van bomen naar bomen. Vleermuizen zitten hier heel veel. Konijnen, eekhoorns, noem het maar op. En ja, je merkt gewoon dat het afneemt de laatste tijd. De eekhoorns ziet er niet meer. De bosuil is weg. Je ziet dat er steeds zit wat drukker en drukker. Er wordt meer in gespeeld. Er komen de fietsers gaan er dwars doorheen. Soms ziet ze brommers doorheen rijden. En denk ik, ja, wat jammer joh.
0: Wat wilt u als omwonende?
1: Nou, wat we eigenlijk zouden willen is het bosje bewaren en beheren. Of in ieder geval beheren en verzorgen dat het ook voor de toekomst bewaard blijft. En dat willen wij proberen door een stukje bewustwording. Door mensen duidelijk te maken wat die waarde van het bosje is voor de buurt. En dat men ook nadenkt van, oh, maar wacht eventjes, waarom doe ik dit eigenlijk? En ik heb ook een container en ik kan het ook naar de vuilstort brengen. Waarom gooi ik het eigenlijk in het bosje?
0: Hoe gaat u bewoners ook daar bewust van maken dan?
1: Nou ja, bijvoorbeeld door dit soort acties. Ik heb het in een artikel naar de krant geschreven. En ik merk nu al hier in de buurt dat er heel veel mensen over praten. Die ook zeggen, goh, wat een leuke verhaal heb jij geschreven. Dat wist ik allemaal niet over dit bosje. Ik kijk er nu ineens heel anders naar. Maar dat is voor mij al een hele grote stap. Want als mensen erover nadenken van, goh, dit is een heel bijzonder bosje. Hè, er zit ook een stukje geschiedenis in. Er heeft een onderduikersrol in gelegen bijvoorbeeld. Er heeft vroeger een zogenaamde zuipketen ingestaan van 70 jaar geleden, hoorde ik. Want ik heb ook contact met de oude, zeg maar, de familie van de mensen die het bosje geplant hebben. Dat is omstreeks 1924 geweest. En er komen allemaal verhalen over dit bosje tevoorschijn. Ja. En dan krijgt het ook een soort smoel. Dan wordt het bosje wat.
0: Ja. Maar sinds wanneer gaat het dan mis?
1: Nou, eigenlijk al bijna wel 15 jaar. En je bent daar constant mee bezig. In de gemeente heb ik ook al gesprekken mee gevoerd. Die hebben ook een bordje geplaatst van verboden afval te dumpen. En dat heeft ook wel het nodige opgeleverd. Maar toch zie je steeds weer een behoorlijk wat zandstorten erin. Bomen die erin gedumpt zijn, tuinafval, bladafval. Kinderen die daar hutten in bouwen en spijkers in de bomen slaan of de bomen kapot slaan. En weet je, het is wel jammer omdat het zo'n mooi stukje groen is.
0: Ja.
1: En die waarde, die probeerden mensen wat duidelijk te maken. En de hoop dat ze er ook verantwoordelijk mee omgaan.
0: Ja. Hoeveel steun krijgt u? Bent u een van de weinige omwonenden die zich zorgen maakt hierover?
1: Nee. Er zijn er best wel veel hier. Maar het lastige is, er zijn er toch altijd een paar die dat niet hebben. En of dat nieuwe bewoners zijn, of mensen die er helemaal niks mee hebben. Kijk, er zijn ook mensen die hebben niks met vogeltjes natuurlijk. Hè? Dat snap ik ook wel. Maar er zijn ook mensen die hebben helemaal niks met groen. Maar als jij toch groen daarin gooit, dan heb je een tuin. En dan heb je ook gekozen voor een huis met een tuin blijkbaar. En dan zou ik zeggen, joh, wees daar even wat bewuster van. En let erop. Kijk, want er zijn behoorlijk veel mensen hier die het heel erg mooi vinden, dit bosje. En ook gezegd hebben, ik wil best meehelpen. En ik zie ook mensen afval rapen en dergelijke. Maar ja, het blijft maar doorgaan. En je hoopt dat het een keer stopt. En dat mensen denken van, goh, Wat een leuk bosje.
0: Nou, de missie is in ieder geval begonnen om het Marquisehofbosje netjes te houden daar in Rode. André Brassen was dat, een van de omwonenden van het bosje. Dankjewel voor je tijd vanochtend. Over tijd gesproken, 9:15. Straks een overzicht van het laatste nieuws na Daalbop.

0: op. Welcome to my outcast town.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: We begonnen vanochtend in Emmen bij de wijkverenigingen van Park Zandoer en de Rietlanden daar. Want die slaan de handen ineen om de kwaliteit van de rietplas te verbeteren. Ze hebben daar te kampen met blauwalgel een tijdje. Verlaging van de waterstand. Het water stinkt. Nou, omwonenden zijn het zat. Natuurlijk ook voor watersporters niet heel erg leuk. Nou, er wordt al jaren gepleit voor een betere waterkwaliteit daar. Voorzitter Henk van der Vaart van wijkvereniging Rietlanden hoopt nu samen met de gemeente die waterkwaliteit te kunnen verbeteren. Ze hebben daar nu plannen voor gemaakt en leggen dat voor aan de gemeente. In de hoop dat ze samen zo naar het waterschap kunnen gaan. En dat ze misschien wel in de zomer van 2027 al in iets beter water kunnen zwemmen. We kijken ook even binnen bij Marlies Meppelink. Haar huis staat in de nieuwe woonwijk aan de Groene Dijk in Assen. Daar staat nu een heuse flexwijk die er 15 tot 20 jaar mag blijven staan. En die huizen zijn bedoeld voor spoedzoekers, statushouders en jongeren. En VV Emmen keert terug in het prestatievoetbal. De roemruchte club doekte een paar jaar geleden haar eerste elftal op. Maar speelt na de zomer in de vijfde klasse. Helemaal weer onderaan beginnen, hoorden we van interimvoorzitter Bert Koopman. Die de selectie al aardig rond heeft en ook al een nieuwe trainer heeft. Dat is Sander Eysing. En we hadden het net nog over dat Markiezenhofbosje in Rode. Omwonenden zijn afvaldumpingen en vernielingen daar zat. André Brassen is een van hen. Springt nu in de bres voor dat bosje. Dat een rijke historie ook heeft. Hè? Meer dan 100 jaar oud. En in de Tweede Wereldoorlog zat er ook een onderduikershol. En juist door dit soort verhalen ook te vertellen, hoopt Brassen dat mensen in de toekomst bewuster omgaan met dit stukje groen. Nou, nieuws uit de regio. Je vindt het ook altijd natuurlijk bij ons online, hè? Dus kijk maar even op de app en website ook rtvdrenthe.nl. Dit is ABBA.

laatste dag van het Eurovisie Songfestival mogen zij natuurlijk niet ontbreken. Net hadden we Douwe Bob die ook al meedeed. Nu ABBA, Knowing Me, Knowing You. Verkeersinformatie, zullen we nog één keer die hele lange lijst door? Goed, gaan we doen. Begin op de A28, Zwolle richting Assen, 7 kilometer langzaam rijden tot stilstaan. En dat is tussen Bijlen en Assen-Zuid, 7 kilometer dus door werkzaamheden. Op diezelfde A28, Assen richting Groningen, dus als je net uit die file bent, rij je in de volgende file, als je verder doorgaat, 10 kilometer langzaam rijden tussen Vries en Groningen-Zuid is dat. De andere kant op, A28 Assen richting Zwolle, 6 kilometer tussen Assen-Zuid en afrit Westerbork. En ook daar rij je weer in de volgende file, 2,5 kilometer tussen de afrit Ruinen en Hogeveen vervolgens. Die van de A32, die is er ook nog altijd, Heerenveen richting Meppel, 3 kilometer tussen Steenwijk-Zuid en Meppel-Noord. De A37, Duitse grens richting Hogeveen, ruim 4 kilometer tussen Veen-Noord en Oosterhesselen. De N34, Emmen richting Zuid-Laren. Bijna 3 kilometer voor de rotonde van Gieten. Nog eentje op de N34, even verderop. 4,5 kilometer langzaam rijden tot stilstaan tussen Annen en de aansluiting met de A28. En tuintjes afgelopen, maar toch heb ik nog eentje voor je. Op de N372, Leek richting Groningen. 2,5 kilometer langzaam rijden tussen Roden en de brug over het Peizerdiep. Sterkte als je in een van de files staat. Dit is Robbie Williams. Kun je lekker meezingen? Dit is Candy.

0: Robbie Williams, lekker meezinger toch? Ja, Candy was dit.
1: Koffie en Keuvel.
2: Wim Boer.
0: Na de klok van 9 gaan we weer een hele hoop keuvelen. Lekkere muziek horen van Nederlandse bodem natuurlijk. Ja. Heb jij er ook een nummer bij dat voor Nederland meedeed aan het Eurovisie Songfestival? Nu we echt zijn begonnen aan het Songfestival 2026?
3: Nee.
0: Nee joh? Nee. Nou heb je altijd teach-in.
3: Ja.
0: En vandaag niet.
3: En ik ga wel iets van Willeke Alberti draaien. Die heeft natuurlijk altijd wel meegedaan. Maar niet met Ome Jan. Dus nee, ik zal even kijken.
0: Nou,
3: nee,
0: misschien kun je nog iets tevoorschijn toveren. Wie zal het zeggen?
3: Ja, ik heb niet alles voor de bril hoor, moet ik zeggen. Dus nou, gaan we zien. Maar in ieder geval wel lekker nederpop. En we blikken vast even vooruit op komende donderdag. Dan is het Oldiesdag.
0: Oh ja.
3: Dinsdag, we hebben een column van het Huis van de Taal. Nou, Sebastian zit er, dus we gaan lekker keuvelen over allerlei onderwerpjes. Dus er komt wel weer wat voorbij.
0: Liek mij ook. Heel veel plezier erbij. Koffie en keuvelen zometeen. Heb een mooie dag en tot later.
4: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten

0: voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
1: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Scootmobiel nodig? Mobifit.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van, blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
6: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer 1 belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
5: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
7: Studenten die uit de omgevingen van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
5: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
9: Trulies met Genke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
11: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
9: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL pak. €4,89. Mooi toch?
14: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Radio Drenthe.
0: Koffie en Keuvel.
4: Met Wim Boer.

0: Het was in die tijd best wel een geniaal idee van de producer Jaap Egmond. Gewoon een beat en daar een aantal bekende hits onder. De Stars on 45. Ze werden de nummer 1 mee in Amerika.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Het is er bijna 10 minuten over 9 en 9. Goedemorgen op deze dinsdag de 12e mei. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. De Cats die zit in ons terugblik op de Drentse Duizend. En Willeke Alberti die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van, jawel, de 3J's. Straks hoor je Daniel Lohuis en de wind maar wijden. Maar eerst is hij Boudewijn de Groot en Jimmy.

0: Danilo Huis en de Wind. Maar wij
1: de Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En daar alvast even een vooruitblik op de Oldiesdag van aankomende donderdag Hemelvaartsdag. En op vrijdag nog even een après-ski party, om het zo maar te noemen. Kortom, Nederlandse Evergreens met vandaag de Cats en Lia. Nou, het lied vertelt een waargebeurde verhaal en gaat over de destijds 20-jarige Lia Vertelman uit Wervershoofd. Nou, Lia die was vanaf het eerste uur fan van de Cats en bezocht regelmatig concerten. En bassist Arnold Muren die kende haar hiervan. En op een gegeven moment merkte hij dat een bekend gezicht ontbrak. Later hoorde hij dat Lia en haar vriend betrokken waren geraakt bij een auto-ongeluk in Hoevelaken, waarbij een auto met 120 km per uur frontaal op een vrachtwagen botste. Lia werd naar het ziekenhuis in Utrecht gereden, waar ze niet veel later aan haar verwonding overleed. En haar vriend was zwaar gewond. Muren die was hierdoor geraakt en schreef toen dit nummer voor haar. In 2024 op nummer 62 in de Drentse Duizend. En eind vorig jaar op nummer 128. The Cats en Lia.

van de grootste hits voor André Hazes hier in het uurtje Nederpop met Het is koud zonder jou. Het is 9:55. Straks het laatste nieuws uit de regio. Maar eerst even Anouk blij maken met Clouseau. Dit is Louise.

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Hup de tuin in! Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
4: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek of kijk op museumnienoord.nl.
5: Het is 9:30, tijd voor het nieuws uit de regio. Inwoners van de gemeentes A en Hunze, Noorderveld en Tinalo kunnen vanaf vandaag zelf geld aanvragen bij Nijbegun. Het geld is bedoeld voor eigen activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid of sociale verbinding in hun buurt, wijk of dorp. Leerlingen van het Alva College Hogeveen die moeten hun examens maken in Emmen. Dat komt omdat de school in Hogeveen last heeft van de gevolgen van de brand in een datacentrum in Almere. En het eerste elftal van VV Emmen keert terug in het standaardvoetbal. Na de zomer speelt de club in de vijfde klasse van het zaterdagvoetbal. Dit en meer nieuws vind je op rtvdwente.nl en in onze app. Verkeersinformatie, de A28, dat is Zwolle richting Assen. Nog bijna 6 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen de afrit Westerbork en Assen-Zuid. Zwolle richting Groningen, bijna 6 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen afrit Eelde en Groningen-Zuid. En tot slot de A32, Heerenveen richting Meppel. Bijna 3 kilometer stilstaand verkeer, dat tussen Steenwijk-Zuid en de afrit Havelte. Griet en Spannenburg dan met het weer.
6: We zitten midden in een kille meiweek en ook vandaag zijn de temperaturen schamel. Daarbij is er vanochtend bij tijden ruimte voor aardig wat zonneschijn en er valt een enkele bui. En vanmiddag ziet het zo goed als droog uit met wel vrij veel bewolking. Wind matig uit de westelijke hoek bij maximum temperaturen van 12 graden.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
13: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
12: En voor de aangepaste fiets van Maria.
14: En zo kan ik er weer op uit.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
15: Medipoint.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Medipoint.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: De immer vrolijke klanken van Spargo op je radio met Hip Hap Hap.
1: De schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En ook in dit geval blikken wij alvast even terug op komende donderdag, de Oldiesdag. De laatste tijd komen er de nodige verzamelaars uit van artiesten die ongetwijfeld ook zullen tegenkomen tijdens die Oldiesdag op donderdag. Vandaag doen we dat met Willeke Alberti. En dat in verband met het verschijnen van een verzamelaar, De Liedjes van Mijn Leven. Op de nieuwe verzamelalbum blikt ze terug op haar lange carrière. Hiermee voegt ze weer een nieuw hoofdstuk toe aan haar toch al zo rijke oeuvre. De 3-cd die door Willeke persoonlijk werd samengesteld bevat nummers uit haar inmiddels 70-jarige loopbaan in de muziek. Het is een eerbetoon aan de mensen die dierbaar zijn voor Willeke of veel voor haar hebben betekend tijdens haar carrière. Het zijn duetpartners, schrijvers, producers, maar ook bijvoorbeeld mensen uit haar persoonlijke leven die op het album worden geëerd. Het samenstellen van de 66 nummers op de cd was nog niet zo eenvoudig. Het begon met zo'n 150 nummers en het boekwerk aan verhalen, wat uiteindelijk dus terugbracht is tot dit eindresultaat. En ze schreef zelf ook nog een keer het voorwoord voor het album. We draaien natuurlijk één van de tracks die op dit album staat. Willeke Alberti en O. Mejan.

mooie boodschap van Pussycat. Altijd blijven lachen. Dit was Smile. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. Met dat de nieuwe single van 3J's. Nou, het nummer is ontstaan in het programma Onvergetelijke Liedjes. Waarin presentator Simon Keizer bekende Nederlandse artiesten elkaars onuitgebrachte liedjes liet uitwerken. Na een uitzending van het najaar van 2025. En 3J's die maakte dit nummer aan de hand van een demo van Broederliefde.

is alweer ruim 3 jaar geleden dat ze er de bruin gaven. De dijk was dat en nergens goed voor. Aan het eind van het eerste uur koffie en keuvel. Met natuurlijk, je weet het hè, de leukste nederpop. Tot slot is hier Danny Vera en The Waits.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Ze zijn er weer.
4: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: Shoppen op zijn mooist in Designer Outlet Ochtroep. 7 restaurants, indoor speelparadijs, gratis parkeren en ruim 100 designermerken tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Designer Outlet Ochtroep Duitsland, 20 minuten over de grens.
6: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
7: Designen aan het Ochtroep. Deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna €7 miljoen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Steen, evenhoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
17: Dynamisch.
16: Maar in de winter wil ik zekerheid.
18: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7050.

0: energiebesteding.
1: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Radio Drenthe.
4: Koffie en Keuvel.
3: Met Wim Boer.

0: de tijd een beetje een plaat die buiten zijn eigen comfortzone viel. Deze Let's Dance van David Bowie.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: En ik kreeg er een klein beetje hulp bij van een of ander meneer die Chic ook groot gemaakt heeft. Nile Rodgers op zijn gitaartje. En had een grote producer bij Bob Clear Mountain. En het werd vervolgens een enorme hit voor deze David Bowie. Sebastiaan, een hele goede morgen.
3: Mooi Wim, goedemorgen.
0: Het is de 12e mei alweer. Het is dinsdag. Het is een beetje fris buiten. Ik vind er niks aan.
3: Ja, ik kan het niet goed inschatten. Het waait, maar de zon is er ook af en toe bij.
0: Ja.
3: Het is koud, denk ik.
0: En nou, ik reed vanochtend weg. Toen was het 5 graden of zo. En ik hoorde Grieta vanochtend. Er kon nog een klein beetje nachtvorst komen, want de ijsheiligen zijn er.
3: Oeh, en wat zijn dat?
0: Nou, dat zijn er 4, volgens mij. Je hebt dan 4 dagen op rij. Ze hebben allemaal verschillende namen, de dagen. Dan moet ik het even opzoeken straks, hoor. Maar dat schijnt er dus dat je dan nog vorst kunt krijgen. En als de ijsheiligen zijn geweest, dan heb je geen vorst meer. Maar ja, dat is natuurlijk maar net hoe de natuur dat wil. Want volgens mij trekt de natuur zich niet zoveel aan van een ijsheilige.
3: Maar het verhaal zal er niets voor niets zijn, Wim.
0: Er zit vast iets achter.
3: Ik denk het ook.
0: We gaan op zoek. Ik denk dat we dat moeten gaan doen. Goed zo. Tot 12 uur koffie en keuveldier op Ruidrente. En ook deze komt voorbij. Barry White, the first, last.

0: Ik dacht dat ik alle nummers van Neil Diamond wel kende, maar deze kwam me zo onbekend voor. Maar wat blijkt, het is gewoon nieuw werk van hem, tenminste zijn rijke oeuvre opnieuw uitgebracht.
1: Wie keuvelt hier?
0: Wild at Heart was dat. Ja, we hadden het net, Sebastian, over de ijsheiligen. En jij keek mij aan en je denkt, nou ja, Wim die weet daar natuurlijk echt van alles van. Die doet het zo even uit zijn hoofd. Nee dus.
2: Ja, maar jij begon er zelf over, dus ik dacht, dat is parate kennis. Dat kan niet anders.
0: Nou ja, wel dat er vier ijsheiligen zijn en dat daarna geen vorst meer krijgt. Nu heb ik het eventjes, ik moet het nuanceren. De kans op vorst daarna is klein.
2: Ja.
0: Maar hij is er dus nog steeds.
2: Ja, nou, maar dat geldt sowieso voor alle weerpraatjes die mensen houden.
0: Daarom.
2: Je kunt nooit zeggen, het gaat niet regenen, want als het dan toch regent...
0: Ja.
2: Dan ben je echt wel de sjaak, hè, als weerman of weervrouw.
0: We hadden altijd een weervrouw hier en daar zei ik dan wel eens in de uitzending tegen van... nou goed, wat zijn de voorspellingen? Ik heb geen glazen bol, zei ze.
2: Nou,
0: en
2: precies.
0: Terecht.
2: Ja.
0: Dus ja, absoluut. Dus dat heb ik dan vervolgens ook nooit weer gezegd.
2: Mensen kunnen er ook echt agressief van worden, hè, als je als weerman of vrouw ernaast zit.
0: Dat is een dingetje.
2: Ja.
0: Ja, als je de barbecue gepland hebt en de plans in één keer.
2: Ja, nou ja.
0: Ja.
2: Inderdaad, ja.
0: Ja, mijn vader die had nooit een weerman of weervrouw nodig. Die was een boer. En die keek gewoon naar buiten. En die zei, vanavond om 7:00 krijgen we een bui. En het was ook zo. Die kon er dan de lucht zien.
2: Aan de lucht?
0: Ja, jarenlang ervaren. Die zag aan de lucht. En die zag daar een plukje wolken. En die zag dit en dat. Die kon dat altijd redelijk goed voorspellen.
2: Dus, ja, mijn moeder zei, had het wel altijd over muggen en zo. Als je muggen ziet, dan gaat het regenen.
0: Ja.
2: En ook iets met zwaluwen, volgens mij.
0: Ja, klopt. Ja. En ik had zo'n zwager. Die dacht die er ook wel kon. Die keek en zei, oh, er komt niks van. Nou, we hebben nooit zo'n dikke bui gehad. Echt maar. Dus zo werkt dat. Ja. Hey, maar gisteren nog even over die dame. Gisteren was het Mamertus. Zo spreek je het uit, of niet? Ja, hè?
2: Mamertus, ja.
0: Mamertus. En vandaag is het Pancratius.
2: Ja,
0: 12 mei. Morgen komt Servatius op bezoek.
2: Ja.
0: En wie hebben we er nog meer?
2: Bonifatius.
0: Bonifatius. Maar Bonifatius, dat doet mij aan Friesland denken.
2: Ja, natuurlijk. In Dokkum, vermoord. Maar dit is een andere Bonifatius.
0: Oké. Okay.
2: Dit is een Bonifatius die rond 300 na Christus in Rome leefde.
0: Mm.
2: En vermoord is door de keizer van Rome.
0: Oké. Okay.
2: En Servatius, die dus op 13 mei komt, dat is Sint Servatius uit Maastricht. En dat is...
0: Van die kerk.
2: Alle, precies, die daar achter het Vrijthof ligt.
0: Juist hem.
2: En Sint Servatius is de allereerste verifieerbare bisschop die we in Nederland gehad hebben.
0: Is dit nu parate kennis voor jou of zeg je van Google is my best friend? Wacht even.
2: Nou, Google is niet mijn best friend, maar het is ook geen parate kennis.
0: Nee, hè?
2: Nee.
0: Maar ik vind het wel leuk. Maar die namen, dus die kom je overal wel tegen. Nu las ik ook, er is nog een extra heilige, is er in dit geval.
2: Oh.
0: En die wordt ook wel Sophia van Rome genoemd. Dat is dan de 15e mei in dit geval.
2: Yeah.
0: Maar ze heeft ook een bijnaam, Koude Sophie. Heet ze
2: okay.
0: dan. Dus, ja, dan, dus het kan nog vriezen op de 15e. Dat
2: Koude
0: is vrijdag, hè, in dit geval.
2: Ja, wat voor vrouw moet dat dan geweest zijn als ze je Koude Sophie gaan noemen?
0: Geen idee, maar niet warmbloedig. in ieder geval, goed. Maar er zijn dus vier en soms dan nog één extra erbij. Nou, oké, dan is dat in ieder geval ook weer klaar. Hé, hey, en ik las nog een berichtje. Dat ding van, moeten wij ons nu zorgen gaan maken? Nee, helemaal niet uiteindelijk. Maar Japanse chipzakken, die worden binnenkort in zwart-wit geleverd. En ik denk, hoe dan? Dat heeft te maken dus met het olietekort wat we hebben. Bij die straat van Remoes, dat hele boel daar vast ligt. En er is dus een tekort ontstaan aan nafta.
2: Ja.
0: De naam zei me iets, maar het is een belangrijke grondstof in de petrochemische industrie. En dat leidt op zijn beurt weer tot een tekort aan oplosmiddelen en harsen. En dat zijn dan weer de grondstoffen voor de inkt die in drukkerijen worden gebruikt. We zijn ook allemaal wel van elkaar afhankelijk, hè, in deze wereld.
2: Maar deze uitleg maakt het er voor mij niet gemakkelijker op.
0: Nee, hè, moet ik het even Jip en Janneken? Ja. Nou, als je kleurstoffen hebt, dan ben je bepaalde grondstoffen voor nodig. En die worden dus uit olie gehaald. Nafta is een product, dat maak je dus uit olie.
2: Ja.
0: En daarvan maak je dus die kleurstoffen waarmee je dus de zakken chips kunt kleuren.
2: Oké, maar dit heeft niks met plastic te maken. Want harsen en zo, dat zijn geen chemische middelen, maar...
0: Mm-hmm.
2: Biochemische
0: okay. middelen, ja. Dus, en aangezien er dus een tekort is, wordt in Japan vanaf 25 mei... gaan ze dus voor een aantal soorten, niet voor allemaal... gaan ze dus de verpakking in een zwart-wit doen. En dat doen ze dan wel heel slim. Want ze doen namelijk alleen op de verpakkingen van de populaire producten... met de hoogste verkoopcijfers, maar die worden toch wel gekocht.
2: Oh, dus ze merken het ook niet, denken ze, hopen
0: ze. Nee, daarom. En kijk, jij ook wel een favoriete chips, denk ik ook wel. En het maakt mij niet zoveel uit in welke zak... die zit.
2: Nee,
0: als je maar weet dat hetzelfde erin zit.
2: Maar er zijn natuurlijk ook mensen die kopen misschien nooit chips en die worden dan verleid door kleurtjes en dingetjes.
0: Ja. Nu is het wel zo, als ik voor een chipsvak sta in de supermarkt, dan weet ik echt niet meer wat ik moet kiezen.
2: Nee?
0: Nee, werkelijk geen idee. Maar je hebt 136 soorten of zo. Dus,
2: ik ga altijd voor de... Mag ik dat zeggen?
0: Ja, dat mag.
2: Voor de wokkels.
0: Voor de wokkels. Ja. Ik ga voor de bugles.
2: Oké. Okay. Ja. Oh, die zijn ook lekker.
0: Ja, ja. En dan gewoon de kaassmaak.
2: Ja, gewoon normaal.
0: Ja, gelukkig maar weer. Goed zo. En ook al zijn ze dan in zwart-witte zakken, we gaan ze nog steeds smakelijk opeten. John Fred nu, samen met de Playboy Band en Judy in Disguise.

0: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddocktour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com. BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Het is krap aan 10:30. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio.
2: Goedemorgen. Inwoners van de gemeentes A.N. Hunze, Noorderveld en Tinarlo kunnen vanaf vandaag zelf geld aanvragen bij Nijbegun. Het geld van het zogenaamde inwonersbudget is bedoeld voor eigen activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid of sociale verbinding in buurt, wijk of dorp. Inwoners met een goed idee kunnen maximaal €10.000 aanvragen. Op de website van Nijbegun staat een checklist waar je kunt zien aan welke eisen een idee moet voldoen. Het eerste elftal van VV Emmen keert terug in het standaardvoetbal. Na de zomer speelt de club in de vijfde klasse van het zaterdagvoetbal. Anderhalf jaar geleden doekte VV Emmen haar eerste elftal op nadat meerdere spelers stopten. Volgens interimvoorzitter Bert Koopman moeten de handen in Emmen nog wel uit de mouwen.
3: Ja, er moet natuurlijk weer materiaal aangeschaft worden, shirtjes. We zoeken nog een shirtsponsor, dus er moet nog een boel gebeuren. Maar het gaat gewoon de goede kant op.
2: De KNVB maakt deze zomer bekend wie volgend seizoen de tegenstanders worden van VV Emmen. Leerlingen van het Alpha College Hogeveen moeten hun eindexamens maken in Emmen. Dat komt omdat de school in Hogeveen last heeft van de gevolgen van de brand in een datacentrum vorige week in Almere. Zo doet bijvoorbeeld de wifi op de school het niet. Het is nog onduidelijk hoe lang de scholieren de examens in Emmen moeten maken. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
1: Dankjewel, Sebastiaan. Gita dan met het weer.
4: We zitten midden in een kille meiweek en ook vandaag zijn de temperaturen schamel. Daarbij is er vanochtend bij tijden ruimte voor aardig wat zonneschijn en er valt een enkele bui. En vanmiddag ziet het zo goed als droog uit met wel vrij veel bewolking. Wind matig uit de westelijke hoek bij maximum temperaturen van 12 graden.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
8: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl/kastelen.

0: Dat zou in ons geval wel een klein beetje lastig worden. Dit Cliff Richard en We Don't Talk Anymore.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Het is een minuut overal wel. Aldert is vanmorgen voor ons op Chuck. En hij is bij een bijzondere expositie. Aldert, een hele goede morgen.
3: Ja, weer mooi. Ja, daar ben ik in bij Westnet. Maar ja, daar word ik meteen allerlei presentaties gehouden en toespraken. Dus ik ben al heel stiekem naar binnen snikkerd. Ik heb even wat foto's gemaakt. En ik ben samen met Mandy Benjamins even naar Butten gegaan. En Butten, dat is bij de Adventskerk in Assen-Oost op het GGZ-terrein. Want, Mandy, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Het is vandaag de dag van de verpleegkundige.
4: Ja, de dag van de verpleging. Dat is eigenlijk de geboortedag van Florence Nightingale. Echt de grondlegger van de moderne verpleegkunde. En bij GGZ Drenthe geven we daar veel aandacht aan.
3: Ja, ja. Ja, maar de ene verpleegkundige is de andere niet. Hè? Je hebt natuurlijk verpleegkundigen bijvoorbeeld in de reguliere ziekenhuizen. Ja. Maar goed, een GGZ-verpleegkundige is toch heel aan de tak van sport.
4: Klopt. En vaak zie je ook, dat is denk ik in alle sectoren wel zo, maar vooral in de GGZ ook, dat het is een onzichtbaar vak. Waarvan mensen vaak denken van, wat doet die verpleegkundige nou binnen de GGZ?
3: Ja.
4: Ik begin er ook nog Drenthe bij te praten.
3: Dat is helemaal niks mis met.
4: Maar en het mooie van dit project, het initiatief van de expositie hier binnen ook, is dat wij hebben gekeken dat beeldvorming over verpleegkundigen in kunstwerken werd gemaakt door mensen met een psychische kwetsbaarheid.
3: Ja.
4: Dus eigenlijk een soort verbinding van, nou hè, echt dat beeld van de verpleegkundige in kaart brengen, maar ook nou, dat de kunstenaars laten zien van, nou, met kunst geïnspireerd op Van Gogh, omdat die ook in Drenthe is geweest.
3: Ja. En ook je noemt dat een psychische, hoe noem je dat? Een mooie kwetsbaarheid.
4: Kwetsbaarheid, ja. Mensen met een psychische kwetsbaarheid, om dan ook vooral hen te laten verbeelden van, wat betekent die verpleegkundige nou voor ons?
3: Ja.
4: En nou, dat zit gewoon, dat mooie kunstwerken, schilderijen, spoken word, gedichten. Er hangt voor alles hier binnen.
3: Dus je vraagt eigenlijk aan die meisjes een klein beetje een complimentje met nog meer. Moet het zo eens een beetje zien?
4: Nou, het zijn wel echt, ik zie het echt als hele grote complimenten welke kunstwerken zijn gemaakt. Maar het idee is echt geweest van, want de zorg die wij geven is voor deze mensen.
3: Ja.
4: Dus het is het allerbelangrijkste. Is ook van, hoe zien die mensen ons dan?
3: Ja. Maar wat gebeurt hier nou precies? Ik zeg al, er zijn allerlei toespraken op dit moment. Wat gebeurt hier nou?
4: Nou, we hebben eigenlijk een ochtendprogramma waarin ook Harry Tupan aanwezig is, de voormalig directeur van Drenthe Museum. Mm-hmm. Die vertelt straks iets over Van Gogh in Drenthe. En een collega verpleegkundige die vertelt over het werk in de GGZ nu. Suzanne Eckel, kunstenares uit Zwelo, waar ook een duo-expositie is vanaf 16 mei. Die komt ook vertellen over kunst. En zo proberen we elkaar te inspireren. En gaan we ook in gesprek met elkaar over herstel. En wat betekent verpleegkunde voor jou?
3: Toch inderdaad. Vooral toch de rol van de verpleegkundige is in de aandacht te brengen. Want ik denk inderdaad dat heel veel mensen geen idee hebben wat een GGZ-verpleegkundige nou precies
4: dat. Nee, absoluut niet. Dat is niet van het billen wassen. Of dat beeld is er nog vaak. Van ik kan het niet meer. Iemand moet mijn billen wassen. Nee, verpleegkundigen vanuit de GGZ, die zijn er echt op een moment wanneer je in grote nood bent. Die zijn er in het netwerk. Bij je kijken met jou hoe jij je rol in je familie weer goed op kan pakken.
3: Ja.
4: Al die facetten in het leven, daar gaat het eigenlijk om.
3: Ik vraag niet andere opleiding voor, of niet?
4: Nee, het is eigenlijk breed opgeleid, maar je hebt wel specialisaties, ja.
3: Ja, nou goed, en vandaag zit dat dus centraal, althans hier, maar het is er al niet alleen vandaag, hoop ik.
4: Nee hoor, vandaag is het hier in Assen en de hele dag ook te zien in de Adventskerk. Kan je vrij vanmiddag nog naartoe.
3: Ja.
4: Hij komt in juni ook nog weer terug hier in Assen en hij gaat nog naar Hogeveen, Bijlen en Emmen.
3: Okay.
4: En bijvoorbeeld in september hangt hij bijvoorbeeld in de bibliotheek in Hogeveen. Dat is ook heel erg mooi. Dus dan is dat vrij te bezoeken daar.
3: Ja, ik ga me ook voor kunnen stellen dat ze bijvoorbeeld ook in Hogeveen en bijvoorbeeld ook dit soort kunstwerken ook zullen kunnen maken.
4: Ja, maar hebben ze ook. Deze kunstwerken die hier hangen zijn niet alleen gemaakt in Assen. Ook mensen uit de herstelruimte in Hogeveen bijvoorbeeld.
3: Ja, ja.
4: Cliënten uit Emmen. Ouderpsychiatrie in Bijlen.
3: Ja.
4: Die hebben een hele mooie groepsopdracht bijvoorbeeld gemaakt. Het is echt prachtig. Ja, moeite waard.
3: Er zijn echt mooie kunstwerken bij.
4: Ja, echt moeite waard om te bekijken.
3: Ja, en dat kan dus alleen maar vanmiddag dan, begrijp ik?
4: Nee, vanmiddag ook, maar ook bijvoorbeeld in Hogeveen hangt hij in september ook op de website van GGZ Drenthe staat echt het programma.
3: Ja.
4: Die weet ik zo niet precies uit mijn hoofd.
3: Maar goed, als je de kaars hebben wilt en die jij dus, dan moet je eigenlijk vanmiddag even naar de Adventskerk in Assen komen.
4: Ja, dat zou het mooiste zijn.
3: Vanaf hoe laat?
4: Kan nu, tot 4:00 vanmiddag.
3: Oké, ja, maar nou even niet. We staan niet voor niks buiten, want het is, ik zeg het is nou een toespraak,
4: Twaalf, maar daarna is hier geen programma meer, maar is er wel een collega verpleegkundige aanwezig, een verzorgende, en tot 4:00 vanmiddag.
3: Ja. De dag van een verpleegkundige. En dat wordt dus geëtaleerd met een WMW. Je hoort het. Met prachtige kunstwerken te zien. Dus in de Adventskerk. Wees erbij vanmiddag. Vanaf 12:00 is ongeveer het handigste. Dan is het officiële gedeelte is voorbij. Maar kom vooral in kijken. Want mensen die foto's hebben gezien. Die weten dat het hier een mooie kunstwerk bij zit. Het is echt de muiden weer om museum te komen bekijken.
0: Dankjewel, Albert.
2: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.

0: Phil Hall samen met John Oates en Your Kiss is on my list.
1: Wie keuvelt hier?
0: We moeten even over sportnieuws hebben, Sebastian, maar eigenlijk ook weer niets. Want ik vind dit namelijk... Niet dat boksen geen sport is. Boksen is absoluut een sport. Ja. En ook kickboksen heb ik wel... Ik ben als spreekstalmeester geweest bij kickboksenwedstrijden en zo. In Bijlen wel, in Leeuwarden, in Groningen, dat soort dingen meer in Noord-Nederland.
2: Ja.
0: Dus dan stond ik in de ring. In de rode hoek staat die, in de blauwe hoek. En dan hebben we best wel leuk, hoor.
2: Ja.
0: Ook hele leuke dingen meegemaakt.
2: Happening natuurlijk.
0: Ja, ook wel spannende dingen. Ik was ooit een keer in Leeuwarden, was ook een kickboksgevecht. En was een jongen uit Amsterdam, die kwam van het woonwagenkamp in Amsterdam. En die kon er geen houtje touwtje van. Dus die kreeg best op zijn donder in de ring. En dat vond zijn moeder, die langs de kant stond, niet leuk. Dus die gaat op een gegeven moment, die stapt over de touw heen die ring in. En die geeft haar zoon ook nog een keer een flink pak op zijn falie. Echt, ja.
2: Haar eigen zoon,
0: ja, omdat hij zo slecht...
2: Haar
0: nee.
2: Okay.
0: Nee, haar eigen zoon, omdat hij zo slecht aan het vechten was.
2: Zo'n dus, moeder zou ik weet niet of ik zou willen hebben.
0: Ja, nee, dat was niet handig. Er was een andere broer die pakte zo de moeder onder de arm en die ging vervolgens weer de ring uit. En ik zat daarnaast de hoofdscheidsrechter. Ik zeg, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Hij zegt, je bek houden. Oké, goed.
2: Ja, daarvoor kopen de mensen een kaartje voor dit soort dingen.
0: Ja, uiteindelijk wel. Ja, spannend, ja. Nou, een kaartje kopen voor het gevecht van Jake Paul. Eind vorig jaar, dat hebben we dus niet gedaan. Maar het zou wel zijn laatste wedstrijd kunnen zijn, lees ik vanochtend. Want hij heeft maanden na die kaakbreuk die hij had, heeft hij allerlei complicaties.
2: Oh,
0: dat is best wel een dingetje.
2: Triest nieuws voor ons als mensheid.
0: Toch wel, hè? Ja. Je zegt het met een enigszins cynische ondertoon. Maar
2: Jake Paul, dat is voor de mensen thuis, dat is de vriend of de
0: van Utah
2: Leerdam, de schaatsen.
0: Klopt, ja. De een soort van influencer in dit geval, maar die dan ook wel een partijtje kan boksen. En hij deed het wel redelijk goed, tenminste niet in zijn allerlaatste gevecht, want hij kreeg ongelooflijk op zijn falie, moet ik dan netjes zeggen.
2: Oké, Een pak rammel. En nu kan hij niet meer boksen.
0: Hij kan niet meer boksen. Het schijnt inderdaad dat hij gewoon misschien zijn hele carrière wel ten einde is. Nu moet ik zeggen, want dat gevecht eind vorig jaar, ik las het nog eventjes. Het heeft hem nog wel toch iets opgeleverd. $92 miljoen in dit geval. Heeft hij gewoon met het ene gevecht. Zou jij voor dat geld ook in elkaar laten mappen? Of,
2: Ja, misschien wel.
0: Nou... Zullen we crowdfunding opzetten? Dan,
2: ja, doe maar. Nee, maar dat is natuurlijk wel heel veel geld. Maar dit is gewoon een publiciteitsstunt, toch?
0: Ja, aan alle kanten.
2: Streamingdienst die zendt dit uit en over 3 maanden staat hij gewoon weer in de ring.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
1: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
2: In Hoogeveen.
3: Het hele weekend van Hemelvaart. Feest in Rode. Met dressuur en springen voor ponies en paarden. Braderie, het Concours Hippique met regionale tuigpaarden en nationale Friese tuigpaarden. Vuurwerk op het jaarbeursterrein en alle dagen kermis. Kom tijdens het Hemelvaartsweekend naar Rode. Kijk voor een volledig overzicht op volksvermaken.nl.
0: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
4: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
5: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
4: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden.

0: Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Radio Drenthe.
10: Koffie en Keuvel.
9: Met Wim Boer.

Stacey in the Sunshine Band. En dat met I'm Your Boogeyman. In het laatste uur koffie en keuvel op deze ochtend. Met straks natuurlijk nog een column van het Huis van de Taal. En er is nog veel nieuws. En de leukste muziek komt ook nog voorbij op je radio. Bijvoorbeeld deze, Suzanne en Freek. Dit is Halverwege.

0: natuurlijk eerst met Casey en de Sunshine Band. Nou, die schreef ook dit nummer voor Josh McCray. Dit was hij met Rock Your Baby.
1: Wie keuvelt hier?
0: Er is wat filmnieuws, Sebastiaan. En ik heb de film wel gezien op Netflix. In dit geval jij nog niet, volgens mij. Maar jij staat nog wel op je lijstje nu, denk ik.
2: Ja, als jij een tip geeft, Wim, dan volg ik die gedwee op.
0: Nou, dit is echt een mooi spannende film. Ik vind sowieso Ben Affleck en Matt Damon samen is al best wel een goed duo. Ja. Dit is de Starsky & Hutch 2.0.
2: Noem eens een film dan waarin je ze vond schitteren samen.
0: Nee, maar als acteurs. Rip, ja. En dat ze dan samenwerken, dat is, ja, toch, dat is toch... Ja. Ja. En bijvoorbeeld een Matt Damon in de Martian, dat een fantastische film.
2: Inderdaad, ja.
0: Ja. Ja. En Ben Affleck, ook al heeft hij dan wat gedoe met zijn vrouw, vriendin, gedingetjes, maar het is wel qua acteur.
2: Ik vond hem goed in Gone Girl.
0: Oh ja, klopt.
2: Heb je die ooit gezien?
0: Ja, inderdaad. Nou, in dit geval gaat het over The Rip. Die is dan in januari is die verschenen op Netflix. En dan spelen ze dus twee politieagenten uit Florida die miljoenen dollars in een huis vinden. En delen van die film die zijn alweer geïnspireerd op een echte zaak uit 2016. Waarbij de politie meer dan 21 miljoen dollar aantrof in een huis in Miami Lakes. En dat was alweer gelinkt aan een vermeende marihuana-handelaar. Maar het schijnt dat het wel heel erg dicht bij de waarheid is. En ze worden nu een beetje aangeklaagd door agenten die er toen bij betrokken waren.
2: Oké, dus we hebben nu te maken met een Hollywoodfilm die te echt is.
0: Die te echt is. Het is te realistisch gemaakt.
2: Oh, en nu worden ze aangeklaagd.
0: Ja, en terwijl natuurlijk, er staat altijd wel onderaan de film inderdaad zo'n disclaimer erbij van echte personen, die gelijkheid, die is...
2: Ken je de film Fargo?
0: Ja, ja.
2: Daar staat ook aan het begin van de film dat alles wat in deze film gebeurt, en de serie trouwens ook, is gebaseerd op dingen die echt zijn gebeurd en op echte personages.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat is eigenlijk als grapje bedoeld, want niks wat er in de film gebeurt is waar. Echt gebeurd.
0: Nee, klopt.
2: Dat is om de kijker op het verkeerde been te zetten.
0: Ja, nou, en wellicht dat ze er hier ook bij moeten zetten, maar het is dus echt gebeurd. Het is echt een hele spannende film ook. Er zit heel veel suspense in. Het gaat uiteindelijk om, er is een rip, oftewel één agent die is geprobeerd om al die miljoenen dollars voor zichzelf te gaan houden. Het is echt een hele mooie ontwikkeling in het verhaal. Dus ik ben benieuwd hoe dat nu hoe er af gaat lopen.
2: Nou ja, Hollywood kennende zal een productiemaatschappij genoeg geld hebben om hier een zaak van de hele lange adem van te maken.
0: Ja, klopt. En wellicht dat het ook weer om de centjes te doen is natuurlijk. Hè, bij de mensen die de boel aankragen. Ja. Hey, we moeten het toch even over hebben. Over de Nederlandse krant. Iedere krant heeft het wel. Er worden altijd brieven geplaatst van lezers die een bepaalde mening over iets hebben. Dat zie je overal. Dat zie je in het Dagblad. Dat is ook mensen hier. We hebben ook wel eens een rubriek gehad. 'S middags tussen 5 en 6. Waarin luisteraars konden bellen om hun mening te geven.
2: Opinie.
0: De laatste ronde heette dat dan.
2: Ja.
0: En dat was ook wel eens heel spannend. Het was ook wel eens leuk. En dat liep ook wel eens uit de hand. En het waren ook heel vaak dezelfde mensen.
2: Ja.
0: En heel vaak dezelfde mensen. Dat komt nu ook wel een klein beetje terug bij de krant De Telegraaf.
2: Oké.
0: Ja. En dat wel in de persoon van meneer. Of tenminste,
2: weten we niet, hè?
0: Ik weet niet of een meneer is. Het kan ook een mevrouw zijn. K. Lahaye heet hij. En die heeft heel veel stukjes geschreven. Hè,
2: in een kwistige schrijver, ja.
0: Ja, die is druk. Iets van 60 keer vanaf 2020,
2: zegt,
0: geloof ik.
2: Zegt Sander Schimmelpenning.
0: Ja. Ik heb niet alle kranten nagelezen. Maar het zou misschien ook de oplettende lezer wel eens opgevallen zijn van, die heeft wel heel vaak iets geschreven daarover. Bepaalde onderwerpen. Die ook wel een beetje in het straatje van de bepaalde krant dan passen. Als je begrijpt wat ik zeg.
2: En nu is natuurlijk de vraag, bestaat die persoon echt of bestaat die niet?
0: Nou, het is wel volgens mij dat de hoofdredacteur, Kamran Oula heet hij.
2: Yeah.
0: Die heeft wel erkend tegenover de Volkskrant dat hij nauwelijks een idee heeft wie er verantwoordelijk is voor de brieven van K. Lahaye. En dat de man onder een valse naam brieven plaatst, was blijkbaar dus geen enkel probleem. Maar omdat hij nu zo onder een vergrootglas ligt, hebben we contact met hem gezocht vandaag, maar nog geen antwoord gekregen. Maar als ik zijn naam uit zijn e-mailadres google, dan zie ik dat hij een bestaande man is.
2: En dan is de volgende vraag, is het acceptabel dat je als krant opiniestukken plaatst van lezers onder een andere naam dan eigenlijk de echte naam is van die persoon?
0: Ja.
2: Dus opiniestukken van lezers onder de naam van een pseudoniem.
0: Ja, want bij andere kranten zie je ook heel vaak van anonieme bijdragen worden niet getolereerd.
2: Ja.
0: En ook niet geplaatst.
2: Nou, op zich, kijk, ik heb al even gekeken naar het Twitter-account van Wierduk.
0: Mm-hmm.
2: Het X-account, sorry.
0: Ja.
2: Die nam het natuurlijk op voor zijn krant. Hij is columnist en reporter voor de Telegraaf. En die zei,
0: snap ik.
2: Ook bij de Volkskrant worden wel eens onder pseudonieme stukken geplaatst. Mm-hmm. Maar dat zijn natuurlijk wel schrijvers van columns of andere andere van dat soort stukken. En niet lezers die zomaar iets insturen. Dus je kunt zeggen, daar zit nog wel een verschil tussen.
0: Ja, en in dit geval ging het wel altijd ook steeds toevallig precies over dezelfde zaken waar de Telegraaf zich heel erg druk over maakt.
2: Ja.
0: Dus er is maar één oplossing. En dat wij met name toename en ook een gezicht van Kala Haaien te zien krijgen.
2: Het zit niks anders op. Ik zie nu wel iets dat groen gaat. Dingetje. Dus Kala Haaien hangt misschien wel bij ons aan de lijn.
0: Zou heel goed kunnen. Zullen we even gaan informeren of het ook zo is? Doen we dat. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd. En wat er dan uit voorkomt, dat zien we nou alweer. Wij houden het allemaal natuurlijk hier in de gaten ook op Radio Drenthe. Dit is Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven.

0: lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in Designer Outlet Ochtroek tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legends. Designer Outlet Ochtroek Duitsland. Over de grens bij Enschede.
1: Ze zijn er weer.
2: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Designer Outlet Ochtroek. Deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
4: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom. Heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
5: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
6: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herqua Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hoogeveen of kijk op herqua.nl. herqua.nl.
7: Het is bijna 11:30. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen. Inwoners van de gemeentes A. en Hunze, Noorderveld en Tinaarlo kunnen vanaf vandaag zelf geld aanvragen bij Nijbegun. Het geld van het zogenaamde inwonersbudget is bedoeld voor eigen activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid of sociale verbinding in buurt, wijk of dorp. Inwoners met een goed idee kunnen maximaal €10.000 aanvragen. Op de website van Nijbegun staat een checklist waar je kunt zien aan welke eisen een idee moet voldoen. Het eerste elftal van VV Emmen keert terug in het standaardvoetbal. Na de zomer speelt de club in de vijfde klasse van het zaterdagvoetbal. Anderhalf jaar geleden doekte VV Emmen haar eerste elftal op nadat meerdere spelers stopten. Volgens interimvoorzitter Bert Koopman moeten de handen in Emmen nog wel uit de mouwen.
9: Ja, er moet natuurlijk weer materiaal aangeschaft worden, shirtjes. We zoeken nog een shirtsponsor, dus er moet nog wel een boel gebeuren. Maar het gaat gewoon de goede kant op.
8: De KNVB maakt deze zomer bekend in welke vijfde klasse de club instroomt. Leerlingen van het Alpha College Hoogeveen moeten hun eindexamens maken in Emmen. Dat komt omdat de school in Hoogeveen last heeft van de gevolgen van de brand in een datacentrum vorige week in Almere. Zo doet bijvoorbeeld de wifi op de school het niet. Het is nog onduidelijk hoe lang de scholieren de examens in Emmen moeten maken. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
7: Ik vind het toch een beetje raar dat de wifi op school het niet doet en je kunt geen examen maken. Ik ben natuurlijk een beetje van de oude stempel, maar wij deden...

0: Dat vroeger echt heel anders.
1: Jij bent ook veel slimmer dan wij, Wim.
0: Oh ja, dat is zo. Dankjewel, Sebastiaan. Griet en Spannenburg dan nu met het weer.
2: We zitten midden in een kille meiweek en ook vandaag zijn de temperaturen schamel. Daarbij is er vanochtend bij tijden ruimte voor aardig wat zonneschijn en er valt een enkele bui. En vanmiddag ziet het zo goed als droog uit met wel vrij veel bewolking. Wind matig uit de westelijke hoek bij maximum temperaturen van 12 graden.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Met Rapport geld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
8: Ja,
7: Buut. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tiener zelf potjes. Buut. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
12: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
13: Ik krijg een vakantiebroertje.
14: Huh?
13: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
14: Cool, wil ik ook.
15: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
16: europakinderhulp.nl

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Hij kon één ding geweldig goed en dat is de twist, deze Chubby Checker.
1: Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is dinsdag, dus dwars door Drens, de column van het Huis van de Taal. En die komt deze week van Renate en die heeft een belangrijk bericht voor ons.
3: Goedemorgen. Zo hij misschien wel weet, heeft het Huis van de Taal een eigen uitgeverij. Het Drentse boek. En door met brengen we elk jaar een koppel tijdschriften en 4 à 5 boeken in het Drents uit. Wij bindt dit jaar goed begund met het kinderboek Tover Tieners. Dat bedoeld is om voor te lezen aan jonge kinderen en ze op die manier vertrouwd te maken met het Drents. Vanzelf richten we ons niet alleen maar op kinderen en brengen we ook boeken in andere genres uit. Het eerstvolgende boek dat we uitbrengt is een verhalenbundel met een dikke 40 goede verhalen van Drentse schrijvers. Geweldig om met te nemen op vakantie of gewoon voor thuis op de bank. Maar ook heel leuk om voor te lezen aan mensen die misschien zelf niet meer zoveel lezen, maar die wel vertrouwd zijn met het Drents. Zo kun je samen genieten van de verhalen en tegelijkertijd de streek al lim te gooien. Een van de verhalen die erin stiet is van de hand van Geert Enting, een schrijver die in 2006 veel te vroeg uit de tijd komen is. In 2012 kreeg hij postuum de Roel Rijntjesprijs toekend voor zijn verdiensten voor het tijdschrift Oeze Volk. Enting was een groot vuurvechter van het Drents. Hij werkte onder meer met aan het tot stand komen van het woordenboek van de Drentse dialecten van Cox, aan het zakwoordenboek voor het Drents dat Tissing samensteld heeft, en die won een mal of wat het Drents dicté. Enting was een bescheiden kerel en bij leven is niet komen tot publiceren van een boek. Toch is er in 2015 alsnog een boek van hem uitkomen. De inhoud van Nachtwaak is voor een deel nog uitkeuzen door hemzelf en afrund door zijn familie. En een van de verhalen die doorin stiet is Bericht van de Koningin. Over een echtpaar dat op een dag bezoek kreeg van een deurwaarder, omdat ze een betalingsverzoek aanzien hadden voor een reclameblattie en dus voortgooien hadden. Van het dwangbevel kreeg ze zowat vlekken in de nek. Maar het ergste is nog dat het de buren ook niet ontgaan is dat er een vreemde auto op de dam stond. De buurvrouw stiet gelijk op de stoep om te vragen of er iets ziek is of zulks wat. Om ervoor te zorgen dat deze buurvrouw niet gelijk als een soort story of privéje dorp doorgiet met het nijs, vertelt ze haar dat ze een brief van de koningin kregen hebt en dat ze er absoluut niet over praten mag. Ja, zo kun je het natuurlijk ook aanpakken. Als je dit verhaal lezen wilt of een van de andere verhalen van bijvoorbeeld Abel Darwinkel, Jannie Boerema, Jessica Bonnema, Max Douwers, Erik Harteveld, Roelof Keen en Marga Kool, dan kun je doorvuur vanaf het eind van deze maand naar de Betere Boekhandel of naar het Huis van de Taal. Ik wens je veel leesplezier. Tot na de mol.

de jaren 60, 70, 80 en ook in de jaren 90 scoorden ze de ene naar de andere hits. Dit waren de Bee Gees en You Should Be Dancing. When you

0: So don't blink twice.
1: Shaboozy samen met Miles Smith en dat met Blink Twice. Oftewel, je knippert twee keer met je ogen en het programma zit er alweer op. Sebastian, mag ik jou bedanken?
2: Mag ik jou bedanken, Wim?
1: Dat mag bij deze. Tot de volgende keer. Yo. Morgenochtend 9 uur zijn we er weer voor een nieuwe. Tot slot, Man at Work. Dit is Overkill. Fijne dag nog. Hoi.

0: fietsmobiel nodig? Mobifit.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
7: Damesmode Dekker.
6: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
7: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
5: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna €7 miljoen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de

0: de bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer, het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Trulies met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
6: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
5: En voor de sta-opstoel van Toon.
7: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
12: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag.
12: Met Anouk Middel.

0: Anouk in de middag.
1: Met Anouk Middel.
2: Ja, en Maarten die doet spontaan mee, toch? Ja, precies.
3: Ik volg jouw voorbeeld altijd, dat weet je toch.
2: Uit Frankrijk, Ottawa. Maarten, wat leuk dat je er bent.
3: Ja, dankjewel.
2: Dat vind ik ook leuk. Dat is een tijdje geleden, joh.
3: Ja. Ja, ik heb lang gestreden om weer binnen te mogen hier, maar dat is gelukt.
2: Lekker man. De komende uren blijf jij bij mij en daarna ook bij René. Jij houdt onder andere al het nieuws in de gaten en praat ons bij elk uur rond half. Dus zometeen om 12:30 ook weer. Waar ga je het over hebben?
3: Een gevaarlijke parkeersituatie in Hoogeveen.
2: Oh.
3: Ja, en daar wordt om gestreden, om een oplossing daarvoor. Tot aan de hoogste rechter van het land is die zaak inmiddels, de Raad van State. Ja, een van de bewoners van een plek waar in de berm wordt geparkeerd, vecht die zaak aan. Zegt dat kan niet, het is gevaarlijk langs deze weg.
2: Hoor je zometeen waar dat precies is meer over.
3: Ja.
2: Wat gaan we verder nog meer allemaal doen? Nou, ik ga bellen met Max. Max Houkes uit Sleen. Misschien heb je het gelezen op onze site. Of gehoord in de bulletins. Tennister Max Houkes is 25. En maakt zijn debuut binnenkort op het Roland Garros Grand Slam toernooi in Parijs. En dat is daar is hij hartstikke blij mee. Verguld mij.
3: Trots, denk ik ook wel.
2: Man, fantastisch. We bellen hem zometeen. Hij is momenteel in Tunesië voor een toernooi. We schakelen natuurlijk ook met Aaldert. Aaldert is op Tjak. Hij is onderweg naar Koekangen. Daar gaan ze binnenkort massaal achter een bal aan wandelen. Ik ga bellen met Bert. Bert van der Tuuk, want die wilde graag de hulplijn inschakelen. Waarvoor, dat hoor je even na ene. En dat kan jij ook doen. Hè? Als je een oproepje wilt doen op Radio Drenthe, dan kan je ons altijd even een mailtje sturen. Hulplijn@rtvdrenthe.nl of een appje, want dat zien we natuurlijk ook gewoon nu wel voorbij komen. 0592-33-11-88. En dan plannen we wat in. Er wordt gewandeld bij ons in de provincie volop. Verschillende gemeenten organiseren speciale wandelingen, maar ook op het dwingende veld heb je binnenkort een hele bijzondere wandeling waar je bij aan kan sluiten. Ook daar hoor je vanmiddag meer over. En natuurlijk heel veel lekkere muziek. Zometeen heb ik Albert Hammond voor je klaarstaan, maar eerst deze van Nick en Simon van Goed naar Beter.

0: we hadden het er net over. Dat als je deze dan letterlijk vertaalt naar het Nederlands, je echt een bizarre tekst krijgt. Maar ja, het is een wereldhit, dus het scoort. Albert Hammond op Radio Drenthe en I'm a Train. Echt geweldig sportnieuws. Tennisser Max Houkes uit Sleen maakt gewoon volgende week zijn Grand Slam debuut. Max, wat goed, gefeliciteerd.
1: Ja, heel erg bedankt. Ik heb er heel veel zin in.
0: En niet zomaar een debuut, hè? Roland Garros, dat was gewoon een gedroomd debuut voor jou.
1: Ja, Roland Garros is gewoon het grootste toernooi in mijn ogen. En eindelijk is het zover.
0: Wanneer hoorde je het dat je naar Parijs mag?
1: Gisteravond officieel. Het is echt nog best wel vers eigenlijk. Maar ik wist vorige week wel dat ik voor 99% zeker dat ik mee zou mogen doen. Omdat er een paar gasten waren afgevallen. En ik wist dat er nog een paar gasten gingen doorschuiven. Maar gisteravond kreeg ik officiële bericht. Dus dat was super fijn. Dan kon ik het tenminste ook delen met vrienden, familie en sponsoren.
0: Wat goed, man. Wie bracht het officiële nieuws?
1: Ik kreeg een WhatsApp bericht van iemand van de organisatie, van de ATP. En de ATP is de, even kijken hoe moet ik het uitleggen. Dat is de grote organisatie die alle toernooien verzorgt. En normaal krijg je een mailtje, maar nu bij die grote toernooien krijg je gewoon persoonlijk een appje eigenlijk.
0: Ja, en wie was je de eerste die je daarna op de hoogte stelde?
1: Nou, ik ben hier met mijn vriendin, dus die zei ik gelijk van eindelijk officieel. En toen stuurde ik een bericht door naar mijn ouders en schoonouders en een paar vrienden. En daarna gelijk heb ik gebeld naar mijn ouders. Ja, dat was natuurlijk
0: Want hoe reageerden die?
1: Voor hun was het nog spannender eigenlijk dan voor mij. Want ik had al heel veel spelers gesproken. Die zeiden, komt wel goed. En eigenlijk zit je er al in. En et cetera. Maar voor mijn ouders was het ook allemaal, eerst zien dan geloven, zeg maar. Dus dat het verlossende woord was geweest. Dat was voor hun ook wel echt geweldig.
0: En die hebben nu een ticket Parijs geboekt?
1: Die hadden ze al geboekt, want je moet er snel bij zijn. Alle tickets zijn al uitverkocht. Alleen af en toe komt er nog wat beschikbaar. Het gaat heel hard.
0: Ja, mooi man. Hoe gaat dat eigenlijk? Wanneer mag je als tennisser meedoen met een Grand Slam?
1: Eigenlijk kan je inschrijven voor zo'n toernooi. Er worden dan 119 geaccepteerd voor, voor het hoofdtoernooi worden er 119 geaccepteerd volgens mij, of 109. Mm-hmm. En voor de kwalificatie 119. Eigenlijk kunnen de beste 230 meedoen eraan. En vaak schuift het nog een beetje op en ik sta 233. Omdat bijvoorbeeld een Carlos Alcaraz, de huidige nummer 2 van de wereld, die is geblesseerd, die doet niet mee. En zo zijn er nog een paar spelers die niet kunnen spelen. Waardoor het wat opschuift. En nu zit volgens mij 238 van de Nederlandse er ook nog in. Dus
0: ruim zit je erbij.
1: op een paar plekken na, ja.
0: Dat is mooi, heerlijk, man. Hey, je bent nu in Tunesië, hè? Wat speel je daar voor toernooi?
1: Een challenger toernooi. Dat is je hebt ATP toernooien. Dan heb je niveau daaronder challenger toernooien. En dan daaronder ITF toernooien. En hier speel ik een challenger toernooi en ben ik gisteren gestart. Goed gestart, gelukkig. En morgen speel ik mijn tweede ronde hier.
0: Oh, mooi. Hey, en spaar je, nu je dit weet dat je naar Roland Garros gaat, ook een beetje je krachten nu in Tunesië?
1: Nee, want dit is ook een groot toernooi. En als ik hier finale haal, ik heb op zo'n toernooi als dit nog nooit finale gehad. Wel een aantal keer halve finale. Dat zou dan ook heel, heel goed zijn. En de finale is hier op zaterdag. Dus als ik zaterdagavond naar Parijs vlieg en dinsdag daar moet spelen, heb ik nog 2,5 dag. Dus dat is dikke prima.
0: Hersteltijd genoeg. Hey, en na Parijs heb je natuurlijk Wimbledon, hè, op de kalender staan eind juni. Gaan we je daar ook zien?
1: Als het goed is ook, ja. Dat is nu een beetje hetzelfde als de afgelopen week in met de deadline voor Roland Garros. Het is even afwachten nog. Maar in principe, ik verlies geen punten. En andere spelers die verliezen wel punten. Dus in principe hou ik dezelfde plek op de wereldranglijst. Dus daar zou ik aan mee moeten doen.
0: Ja, fantastisch. Eerst Parijs. Hè? Hoe schat je je kansen in? Wat is je doel?
1: Eerst was ik natuurlijk super blij dat ik erin in zit. Maar nu heb ik ook wel echt die knop omgeschakeld van nu wil ik het ook daar gewoon echt goed doen. Het is natuurlijk ook wel een beetje afhankelijk van de loting. Want de nummers 110 tot en met 240 doe mee, laat ik het zo zeggen. En ik ben dus, ik zit wel echt aan de onderkant van dat schema van de mensen die mee mogen doen. En de eerste ronde is maar afwachten tegen wie je komt. En dan, ja, ik zit er goed in. Ik heb veel vertrouwen. Dus ik heb het idee dat ik het goed kan doen. Maar hopelijk kan ik alle zenuwen onder controle houden bij zijn eerste debuut. En ja, dat wordt wel een leuke uitdaging, maar ik heb wel heel veel zin in.
0: Wij gaan je volgen hier vanuit Drenthe. Max, dankjewel en heel veel succes.
1: Heel erg bedankt. Oké.

Johnny Hates Jazz. Een Shattered Dreams op Radio Drenthe. Bijna 12:30. Hij staat er al helemaal klaar voor. Maat de stoeltjes. Om je bij te praten over het laatste nieuws uit de provincie. Ook altijd te lezen op onze site, hè? rtvdrenthe.nl.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Sta op stoel nodig. Mobifit.
2: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
5: Even over 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Maarten Stoeltjens.
6: Goedemiddag. De hoogste rechter van het land buigt zich binnenkort over een parkeerprobleem in Hogeveen. Een bewoner van de Jos van Aalderenlaan in Hogeveen is het zat. Geparkeerde auto's blokkeren het zicht op de weg en volgens hem zorgt dat voor gevaarlijke situaties. Daarom stapt hij naar de Raad van State. Morgen probeert hij bij de Raad af te dwingen dat de gemeente gaat optreden tegen de parkeerders in de laan. Milieudefensie Westerveld en inwoners van de regio willen dat aardgaswinner Vermilion een zogenoemd allesomvattend onderzoek gaat doen. Daarin moet gekeken worden naar de bodemdaling van alle huidige en toekomstige gasvelden in de zuidwesthoek van Drenthe. Vermilion haalt gas uit de grond in Drenthe, Friesland en Overijssel. Het bedrijf wil ook 4 nieuwe velden aanboren. Gisteravond was in Wapsen een informatiebijeenkomst. Milieudefensie kaartte daar de vraag om een groot onderzoek aan. Op meerdere plekken in Drenthe verschijnen in deze tijd omgewoelde plekken in grasvelden, weilanden en andere gronden. Het is het werk van de dassen. Volgens boswachter Paulien Arends is het een gevolg van de droogte. De dassen zijn volop naar voedsel op zoek. Normaal zoeken ze vooral de beestjes in het bos, regenwormen, pissebedden. Maar het is nu zo'n droog voorjaar dat de regenwormen te diep in de grond wegkruipen, zegt Arends. Beelden van wildcamera's waarop de dieren te zien zijn, vind je op onze site, waar je natuurlijk ook altijd terecht kunt. Je zei het al, Anouk. Voor al het nieuws, rtvdrenthe.nl en in onze app.
5: Maarten, dank je wel. Naar onze weervrouwen. Grita Spannenburg, een hele goede middag.
7: Goedemiddag, Anouk.
5: Hi. Dat officiële ja, weervrouwen.
7: Ja, mooi. Uit de middeleeuwen.
5: Ja, precies. Ja, ja. Maar jij houdt wel alles goed in de gaten.
7: Zeker.
5: En weet wat we gaan krijgen. Terwijl ik nu nog denk van, oh, het zonnetje schijnt best hier in Assen.
7: Nou, en in de zon is het best lekker hoor. Als je uit de wind in de zon, dan is het prima. Maar komt er dan een wolk voor de zon en die komen er steeds meer. Ja, dan voel je dat die luchttemperatuur van een graad of 11 echt wel bescheiden is. Als er dan ook nog een windje bijwaait. Als je uit die windluwe plek stapt. Ja, dan merk je gewoon dat we echt in kille luchten vertoeven.
5: Ja, ja. En dat blijft ook zo een beetje hè, de komende dagen.
7: Ja, dat blijft de komende dagen zo. Ik denk tot en met zaterdag eigenlijk wel. Ik denk dat je vanaf zondag een aardige spurt te zien gaat krijgen. Dus dan zit er echt verbetering aan te komen. Terwijl er nu eigenlijk, nou ja, je zou het een verslechtering of een meer buiige situatie kunnen noemen. Vanmiddag niet zozeer. Ik denk dat vanmiddag op de meeste plekken droog is. Die af en toe die zon, dat kan nog wel. Maar die momenten worden kleinschaliger. Dus veel bewolking. Een kille westelijke wind. En ja, die 11, 12 graden. Er liggen ook een paar buien klaar voor halverwege de avond. Die trekken dan vervolgens over. En die vormen eigenlijk het beginpunt van een buiige woensdag. Ik denk dat woensdagochtend nou eerst een enkele lokale bui valt. En dan van in de loop van woensdagochtend en vooral woensdagmiddag. Ja, meerdere buien, koude bovenluchten, plensexemplaren. Maartse buien in mei zijn het eigenlijk. Ze doen een beetje winters aan. Je zag ook dat de buien van gisteren bijvoorbeeld en afgelopen nacht. Dat die bijvoorbeeld in Midden-Duitsland in de Harz weer sneeuw hebben gebracht. Ook in Winterberg lag een klein laagje sneeuw. Dus je hoeft niet heel hoog te komen voor wat sneeuw. Wij houden wat hagel, onweerbuien, plensregens. Ook donderdagochtend, hemelvaartsdag, denk ik nog wel plensregens. Later op de hemelvaartsdag eigenlijk ook wel veel zon, maar nog steeds kil. kan dus een koude nacht worden. De nacht van donderdag op vrijdag. En vrijdag en zaterdag zijn het al een stuk minder buien. En dat is eigenlijk het begin van een veel meer lenteachtige periode.
5: Oké, we moeten hier even door. Dit is goed voor de tuin.
7: Ja,
5: en daarna
7: voor de gewassen, want die trekken natuurlijk nu ook heel veel, veel water hebben die nodig. Dus op zich niet verkeerd. Alleen, ja, het is even qua kledingstijl is het eventjes aanpassen.
5: Ja, maar dat kunnen wij, Grita.
7: Zeker, hè? Flexibel als we zijn.
5: Hey, fijne dag, hè?
7: Jullie ook. Doeg!
5: Ja, oud-international voetballer Hans van Breukelen is op dit moment bij ons in de provincie. En als het een beetje mee zit, spreekt Adelt hem zo.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon
11: Kozijnen. Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Anouk in de middag.
17: Met

0: Total Touch op Radio Drenthe en Somebody Else's Lover.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Het is gelukt. Aldert staat onder andere naast Hans van Breukelen. Wat komt hij eigenlijk doen bij ons in de provincie, Aldert? Goedemiddag.
3: Ja, mooi Anouk. Ja, op een zon overgroeid voetbalveld sta ik hier in Koekangen. Inderdaad, naast Jos Kok van Vitesse 63, Old Stars. En niemand minder, inderdaad, Hans van Breukelen, Old International. Hans, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, en heb je tussen de leeftijd bereikt dat het voetbal wat minder snel moet? Is dat het?
4: Wat denk je zelf?
3: Nou, ik vraag je maar.
4: Kijk, is goed. Nee, ik hoop dit jaar 70 te worden.
3: Kiek.
4: Dus het wordt tijd ook om mij een beetje, mijn kwaliteiten en de rennen en toestanden, ja, een beetje aan te passen. Dan gaat dat nu al sowieso niet makkelijk met twee kunstknieën. Dus ik zal het tempo wat terug moeten draaien.
3: Maar ik heb goed begrepen, je bent bondscoach walking voetbal.
4: Nou, dat ben ik geweest. Ik ben vorig jaar gevraagd of ik een team wilde leiden van 70-plussers. En dat was een officieel wereldkampioenschap in Torrevieja in Spanje. En daar zijn we vorig jaar na een selectieprocedure zijn we daar met 11 mannen en vrouwen naartoe geweest. En daar hebben we buiten ongelooflijk veel schrik gehad en lol gemaakt.
3: Ja.
4: Zijn we ook nog tweede van de wereld geworden achter Engeland.
3: Ja.
4: Dus dat was wel...
3: Appeltje eitje, twee vingers
4: nou,
3: in de neus.
4: Dat niet hoor, dat niet. Want nee, als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met het niveau wat de Engelsen hebben.
3: Ja.
4: Maar daar selecteren ze al eigenlijk vanaf het allereerste begin. Ja. En als je dan met zo'n bondscoach praat, die zegt van ja, het moeilijkste is om eigenlijk de mannen en de vrouwen niet meer hard te laten lopen.
3: Ja.
4: Dat is het grote probleem.
3: Ja, ja.
4: Want dat zie je natuurlijk ook. Het zijn allemaal over het algemeen ex-voetballers. Ik zie Jos al lachen. die willen toch graag...
3: Ja.
4: En ik heb geprobeerd, op advies van een van de spelers, om de powerwalk erin te krijgen. Kijk, als je walking voetbal doet, dan lopen
3: te wandelen. Ja, maar even mee, je mag dus niet hardlopen. Hè? Dat is
4: je mag niet hardlopen. Je moet altijd contact houden met de grond.
3: Ja.
4: Maar als je een powerwalk doet, dan kun je dat nog wel doen.
3: Snel wandelen.
4: Ja, zo zou je het kunnen doen. Ja. Maar dan nog met net even. Want je moet ook, een soort van powerwalk. Korte stukjes moet je even die kracht maken. En dan ben je 8-9 kilometer in één keer aan het lopen. En dan hou je binnen de regels.
3: Ja, ja, ja.
4: Maar een heleboel mensen hebben het idee van ja, walking voetbal is een beetje zo. Maar als jij echt die power walks erin zet, dan loop jij ook gewoon na 10, 15 minuten behoorlijk te zweten, hoor.
3: Ja,
4: zeker
3: ja,
4: op onze leeftijd, Jos.
3: Jos, ik ben van de organisatie hier, hier in Koekangen. Van vanmiddag is er een groot toernooi.
5: Ja, het is eigenlijk een KVB-bijeenkomst. Want men wil toe naar een landelijke competitie walking voetbal.
3: Dus zover is het nog niet dus?
5: Nee, is het nog niet. En men is aan het zoeken van hoe gaan we dat nou precies vormgeven.
3: Ja.
5: En er zijn 3 pilots uitgezocht. Eentje in Breda, één rondom Amsterdam en Huizen. En eentje hier in Noord-Nederland. Omdat wij al 5 jaar een competitie spelen met elkaar.
3: Ja, ja, ja.
5: Dus we hebben wat ervaring en dat willen we graag delen met elkaar.
3: En het wordt groter en groter, hè, dat walking voetbal.
5: Absoluut. Als het een beetje mee zit, zouden we volgend jaar misschien wel naar 20 teams kunnen gaan voor een noordelijke competitie.
3: Ja.
5: Dus dat gaat hard.
3: Maar het is dus vooral bedoeld voor senioren?
5: Het is senioren. Ja, pak een beetje vanaf 60 plus houden wij meestal aan.
3: Maar help me nog even, want niet iedereen kent denk ik.
4: Mannen en vrouwen.
3: Niet te vergeten natuurlijk. Ja, voor iedereen.
5: Niet te vergeten.
3: Maar help me even nog even met de spelregels.
4: Zeker Vitesse is de 63 vrouwenafdeling.
3: Ja, tuurlijk.
4: Al 50 jaar oud.
3: Dat wil ik maar zeggen. Ja, anders werd er alles zwaar. Jongens, help ons even met de spelregels. Ik mag niet hardlopen, maar hoe groot is het team? Is het een elftal?
5: Nee, het zijn 6 spelers. Ja. Maar in de Engelse formule, want dat is wat we nu doen, internationale regels, heb je 1 keeper en 5 veldspelers.
3: Ja.
5: De bal mag niet hoger dan de bovenkant van de doel, dus ongeveer 2 meter.
3: Een klein doel, of niet?
5: Het is ook een pupillengoaltje, 5 bij 2 meter.
3: Ja.
5: Verder lichamelijk contact ten strengste verboden.
3: Ja.
5: Echt, hardlopen wat Hans heeft aangegeven, mag niet. Dus het houdt ook bij snel wandelen. En dat zijn eigenlijk, en je dribbelt in, net als hockey met de bal. En elke vrije trap, behalve de penalty, is indirect. Ja. Is indirect, ja.
3: Dus, iets zegt mij, Hans, dat er heel veel flirten wordt. Zo van overtreding, je loopt te snel, of je raakt elkaar aan.
4: Nou, dat gebeurt wel. Maar dat is ook een kwestie van veel doen.
3: Gewenning.
4: Kijk, de kunst is natuurlijk eigenlijk om steeds vrij te lopen. Want als je kunt wel proberen een powerwalk te hebben, maar passeren is bijna onmogelijk. Ja. Dus je moet eigenlijk zonder bal constant vrijlopen en bewegen. En wat moeilijker is aan deze regel, en dat gaan jullie vandaag ervaren, dat is de cirkel om de kool heen. Daar mag je niet inkomen. Wij hebben ook op het dat wereldkampioenschap een aantal penalties tegengekregen, omdat onze verdedigers in hun enthousiasme verdedigend in de cirkel liepen. Ja, dan krijg je direct een penalty tegen. Dat maakt het extra lastig. Ja. En wat eigenlijk nog meer aan voetbal laat denken, dat is natuurlijk toch dat er een keeper in de kool staat. Maar ben jij 70 plus, wil jij nog van links naar rechts gaan duiken? Misschien wel met een kunstheup. Want daar praten we natuurlijk over met elkaar, toch?
1: Ja, dat is over het algemeen niet verstandig waarschijnlijk.
5: Ja, in verlengde wat Hans zegt, wat wij altijd hebben gezegd, als je walking voetbal goed speelt, dan speel je eigenlijk tiki-taki voor senioren.
1: Ja.
5: Dat is de hele clue van walking voetbal. En pasen, dat hebben we ook eindeloos, wat we ook trainen, is strak inpasen op de man. Dus ook niet een meter ervoor, want dat haal je niet met walking voetbal. Op de man, in de man spelen. Ja, en vrijlopen. De man die de bal niet heeft, maakt het spel. Ja, dat is anders ook zo, maar hier helemaal.
4: Maar er is eigenlijk het allerbelangrijkste vergeten, hè, van walking voetbal. Dat is namelijk de lol. We komen hier, ik was hier al voor 12 uur. Ja. Dan zie je al gewoon de walking voetballers die zitten.
1: Ja.
4: Het sociale contact, de nieuwe contacten die ze maken. Niet alleen in het dorp waar ze zelf actief zijn, maar ook nu in deze hele regio. Ze komen elkaar steeds iedere keer weer tegen. Kom vanuit die luie stoel, van de bank af. Ga lekker met vrienden, mensen uit het dorp. Ga lekker voetballen, weet je wel. En vooral die gezelligheid ervoor en erna met een lunch en dergelijke. Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste kern van walking voetbal.
3: Anouk, ik heb tegen Hans gezegd, we hebben straks 4 minuten. Maar dat ging Hans niet lukken.
0: Jij hebt je ingeschreven, geloof ik.
3: Tot slot, Jos, want we willen nog wel in weer. Want vanmiddag om 2 uur begint het toernooi.
5: Ja, klopt.
3: Men mag wel in komen kijken natuurlijk. Hè?
5: Ja, absoluut. Zijn van harte welkom. We hebben een aantal hele mooie teams. Hans doet de aftrap samen met John van Dijk bij ons. Dus ik zou zeggen, kom even.
3: Ja,
5: even kijken en moedig de mannen aan.
3: Eerst even kijken vanmiddag en denken, oh, wat is dat mooi, dat walking voetbal. Kom allemaal naar Sportpark Koekangen vanaf 2 uur. Je bent van harte welkom.
0: Altijd dankjewel.

De nieuwste van Ilse de Lange, Evergreenated. Bijna 1 uur alweer. Zometeen na 1 is de hulplijn geopend. Bert schakelt hem in. Kan jij ook doen? Stuur maar een mailtje. hulplijn@rtvdrenthe.nl. Dit is Ronan Keating op Radio Drenthe. Life is a rollercoaster.

0: vallen op.
1: Blijenberg.nl.
2: Oh, die van die deuren.
1: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
3: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
4: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
5: Ja, ik lig al uren wakker.
4: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
6: Lekker slapen, Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd.

0: Want Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Ismaël.
1: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Let's
3: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
11: Met Anouk Middel.

0: The Fortunes. You've got your troubles.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Bert van der Tuk, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: De Hulplijn van RTV Drenthe is geopend. Daar wilde jij wel gebruik van maken. Wat is er aan de hand?
3: Graag. Wij zijn op zoek naar vakantieouders voor de komende zomerperiode.
0: En wie zijn wij?
3: Wij zijn Europa Kinderhulp. Wij zijn een stichting die al sinds de 60e jaren kinderen uit binnen- en buitenland, met name Frankrijk, Duitsland, naar Nederland, naar onderbrengen bij, in de vakantieperiode bij vakantiegezinnen.
0: En de vakantieperiode is dan juni, juli, augustus?
3: Ja, nou zeg maar juli, augustus, ja.
0: Ja.
3: En een beetje parallel aan onze schoolvakantie, ja.
0: En hoeveel kinderen bezorgen jullie dan zo'n lekkere vakantie?
3: Nou, het wordt steeds moeilijker, maar we zijn in de 60 jaren begonnen met een paar duizend. We zijn ondertussen aangeland op een paar honderd. De belangstelling aan de Nederlandse zijde, de gastgezinnen, neemt steeds verder af. En dat is een probleem wat we hebben. Dus we moeten veel actiever, zeg maar, vakantiegezinnen willen we werven.
0: Ja, en vandaar ook dit oproepje dat heel Drenthe het nu meekrijgt. Heb je plek?
3: Ik ook.
0: Vind je het leuk om kinderen een leuke vakantie te bezorgen? Meld je dan vooral aan. Hoe gaat dat dan? Moet je echt een heel entertainmentprogramma voor de kinderen optuigen?
3: Nee, nee.
0: Of hoe werkt dat?
3: De bedoeling, een van de achterliggende gedachtegangen is ook om kinderen te laten zien hoe een normaal gezinsleven opereert. Dat zijn zij thuis soms helemaal niet gewend. Ze komen uit wat achtergestelde milieus. Ze bijvoorbeeld, als ze honger hebben, dan lopen ze naar de kast en ze grijpen wat. Terwijl wij toch in Nederland bepaalde routine hebben van ontbijt, middageten, avondeten. En als je dat wil, dan vraag je gewoon. Kortom, mee te draaien in gewoon Nederlands gezin. Mm-hmm. Om daar iets van op te steken, is ook een van onze voornaamste doelstellingen.
0: Ja, hoe oud zijn de kinderen?
3: Als ze voor het eerst komen, 6 tot 12, 11, 12.
0: Ja. Ja. En als ik kinderen in huis zou willen nemen, neem ik dan één of meerdere?
3: Mag je zelf weten. We staan open. Laat ik zeggen, als je eigen kinderen hebt, dan is één is goed. Heb je zeg maar meer, ben je wat ouder en je hebt minder kinderen, of helemaal geen kinderen meer in huis, dan is misschien twee misschien wel leuk. Want als je één kind dan in huis neemt, dan ben je zelf de hele dag bezig met dat kind. Terwijl als je twee kinderen hebt, die kunnen elkaar ook heerlijk bezighouden.
0: Ja, en om wat voor periode gaat het dan? 1 week, 2 week, 3 weken?
3: 2 weken, ja, 12 tot 14 dagen, 14, 15 dagen, ja.
0: Oh.
3: Dat hangt per reis. Als we uit Frankrijk komen, is het wat langer. In Duitsland wat korter, Nederland ook wat korter. Maar zeg maar van tussen de 12 en 15 dagen.
0: Oh, dat heb je allemaal onderverdeeld. Wie wanneer komen en
3: precies.
0: Wat zijn die tijden dan?
3: Nou, het is een simpel voorbeeld. De kinderen uit Nederland, die hebben in de periode van 20 tot 31 juli. Maar bijvoorbeeld uit Duitsland kunnen ze van 24 juli tot 7 augustus komen. Of zeg maar als groep uit Berlijn van 11 juli tot 24 juli. Dus dat kan verschillen. Omdat zeg maar ook in Duitsland bijvoorbeeld er ook zeg maar een vakantie of schoolvakantiespreiding is. Zodat in de ene plaats en in de deelstaat men eerder vrij heeft dan de andere.
0: Ja, en reden dat je nu dus een oproepje doet op Radio Drenthe is dat je specifiek in Drenthe of in het hele noorden eigenlijk adresjes zoekt.
3: Ja, specifiek omdat je via RTV Drenthe doet, is het via het noorden, zeg maar.
0: Mm-hmm.
3: Maar we opereren zeg maar heel landelijk van Maastricht tot Delfzijl.
0: Ja. Hoe gaat dat dan als ik mij aanmeld als vakantieadres?
3: Het makkelijkste is, ik kan wel telefoonnummers noemen, maar dat vergeet de luisteraar toch met 1123. Ga naar de website www.europakinderhulp.nl en daar staat alles van Europa Kinderhulp, ook de vakantiedata. Welke groepen er op welke datum komen, wat u moet doen. Staat allemaal keurig aangegeven.
0: Maar ik kan me voorstellen dat er ook wel een intake plaatsvindt of zo. Of dat jullie komen kijken bij mensen thuis.
3: Maar natuurlijk. Als men zich aangemeld heeft voor interesse, dan proberen we een afspraak met hen te maken. Of dan maken we een afspraak met hen. We bezoeken hen met twee medewerkers. Dan gaan we hen uitgebreid voorlichten over alles wat er te wachten staat.
0: Mm-hmm.
3: Dan meldt men zich in het goede geval aan. Wat heeft men daarvoor nodig? Zeg maar een aanmeldingsformulier. Maar van elk gastgezin, elke volwassen lid ervan, vragen wij een verklaring omtrent gedrag.
0: Mm-hmm.
3: En voor het gehele zin vragen wij gewoon twee referentieverklaringen van mensen die kunnen beoordelen, of zeg maar in de omgeving van hen de familie ook werkzaam zijn, die zeggen, oh, dat is een prima familie, dat kan, is al vertrouwd dat daar gastkinderen gekomen.
0: Ja.
3: Als dat zo is, dan gaat het in de molen, dan wordt u toegedeeld wat u zeg maar een Frans of een Duits of een Nederlands kind willen hebben, dat wordt dan gewoon ingedeeld.
0: Mm-hmm.
3: Dan krijgt u daar een bevestiging van, dan is het begin mei, loop van mei, begin juni is er een bijeenkomst waarin de mensen uitgebreid nog een keer worden voorgelicht. Ze krijgen te horen wanneer hun kind er al toegewezen is en komen, welke dag ze komen. En dan krijgen we te horen over verzekering en achterliggende gedachten. Maar daar ga ik wel erg ver in. Dat staat ook allemaal op de website. Mm-hmm. En dan gaan we richting juli, zeg maar rond de 10e, 20e juli. En dan gaat het feestje beginnen.
0: Ja, en van tevoren kan je geen contact opnemen met je vakantie.
3: Ja hoor. Als je zegt, als je krijgt toebedeeld, zeg maar Pietje uit Keulen, ik noem maar even wat. Ja. Dan kun je gewoon zeggen, goh, je komt de komende zomer bij ons. Die en die datum. Wij zijn de familie Jansen. We hebben twee kinderen. We hebben een hond, et cetera, et cetera. Dat kun je gewoon al van tevoren weten.
0: Ja, het lijkt me voor zo'n jongetje of meisje ook wel prettig. Hè? Ze zijn nog zo jong om een beetje te weten waar ze naartoe aan toe zijn.
3: Ja, als ze jong zijn gaan en naar buitenland, het is natuurlijk wel even een sprong voor.
0: Daarom. Ja. www.europakinderenhulp.nl. Daar vind je alle informatie en dan kan je ook opgeven. Klopt. Bert, dankjewel. Succes. Precies. Dag.
3: Graag gedaan. Goedemiddag.

0: Irene Cara, Flashlands.
1: De Slingerplaat.
0: Op zoek naar liedjes rondom een bepaald thema. En het thema dat we hebben aangegrepen werd vandaag van meerdere kanten ons ingefluisterd. Hè? Jongens, daar moeten jullie wat mee doen.
2: Ja, klopt. Kan de hele dag. Want het is 12 mei en dan weet je het wel.
0: Dan is het de dag van de verpleging.
2: Ik bedoel maar.
0: Ja, en hoe komt het zo dat het 12 mei de dag van de verpleging is?
2: Nou, dat heeft alles te maken met de geboortedag van Florence Nightingale. Zij is er al een tijd niet meer, zeg ik er maar bij. 1910 overleed ze. Maar zij wordt wel gezien als degene die de basis legde voor wat wij nu verpleegkunde noemen. En veel goede werken deed. En daarom wordt zij herdacht. En is er daarmee meteen aandacht voor al die mensen die goede werken doen in de zorg.
0: Ja, en die dag die wordt ook echt gevierd bij ons in de provincie ook. Bijvoorbeeld bij GGZ in Drenthe. Daar is een speciale expositie nog. Waar je ook zelf als niet-zorgmedewerker kan rondkijken. Interzorg in Assen. Die heeft allemaal attenties voor de medewerkers. Deden ze uit een bloemetje en zo. Bij Icare wordt er wat aangedaan. Nou ja, op heel veel plekken bij ons in de provincie zetten ze dus de zorgmedewerker in het zonnetje. Triant doet er ook altijd aan, de zorggroep. Wij dachten, wij gaan daar plaatjes bij zoeken.
2: Ja, nou ja, wij.
0: Nee, dat jullie. Laten we doen. Wij geven alleen maar een overzicht van binnengekomen suggesties. Meer doen we niet.
2: Maar kom maar door met die ideeën, want daar laten we ons iedere keer weer vrolijk door verrassen.
0: Ja, de dag van de zorg, de dag van vandaag dus, staat centraal. Als je daar een passend liedje bij weet, dan kan je hem doorgeven. 0592 33 11 88. Je kan even bellen, je kan even appen. Dat is hetzelfde telefoonnummer. En dan hebben we 26 liedjes nodig, want we willen er graag een letter van het alfabet aan vast plakken. En dan even voor twee het rad erbij pakken. En dan gaan we even draaien. En dan kijken we waar die stopt, bij welke letter. Welk liedje hebben we erachter geplakt. En die gaan we dan draaien.
2: Dus 26 opties.
0: Ja, 0592 33 11 88. Je kan nu je suggesties doorgeven. Goedemiddag met Anouk.
3: Ik ben Maurits.
0: Dag Maurits, je bent de eerste.
3: Oh, ja.
0: Nee, en dat geeft altijd privileges, want de eerste mag ook meteen de letter kiezen.
3: Oh, dat wist ik. Dat heb ik al eens een keer eerder gehad.
0: Oh ja? En rolde die er ook uit uiteindelijk, of niet?
3: Nee, er zat er één mis.
0: Ach, nou donders. Misschien vandaag meer geluk. Welke suggestie kan ik noteren?
3: Ja, zuster. Nee, zuster.
0: Ja, zuster. Nee, zuster. Een oudje. En welke letter wil je daarbij?
3: De M.
0: De M. Ik heb hem genoteerd. Oké. Maurits, we noteren hem. De eerste letter is vergeven. Dankjewel voor het bellen.
3: Jo, doei.
0: Doei. Nou, dat gaat helemaal goed komen, want die telefoon die blijft maar gaan. Goedemiddag, met Anouk.
4: Roelie.
0: Hallo, Roelie. Maurits, was je net voor?
4: Net niet de eerste.
0: Nee. Zeg het eens.
4: Nachtzuster.
0: Doe maar.
4: Ja.
0: Wat moet ik zonder jou beginnen? Die bedoel je?
4: Ja. Heb ik vaak gedaan, Anouk. Nachtzuster zijn.
0: Oh, meen je?
4: Ja.
0: Ach, wat een...
4: Ik heb in een verpleging gezeten.
0: Waar was dat dan, Rudy?
4: Ik heb 4 jaar psychiatrie in Dennenoord gedaan, Zuid-Laan.
0: Ja?
4: En 3 jaar hier in Hoogeveen.
0: Ach.
4: Het ziekenhuis.
0: En echt specifiek als nachtzuster? Of ook wel in de dagverpleging?
4: Nee, anders wel.
0: Gewoon alle diensten gedraaid?
4: Alle diensten gedraaid.
0: Ja. Het lijkt me een speciale dienst, zo in die nacht.
4: Ik ben geëindigd op spoedeisende hulp hier in Bethesda.
0: Ja.
4: Op de traumaafdeling was dat. Traumatologie.
0: Ja.
4: En dat was mijn afdeling. Dat was spannend.
0: Oh, leuk. Ja. Ja. Afwisselend inderdaad.
4: Niet weten wat er komt.
0: In de jaren dat jij werkte, werd er toen al aan die dag van de verpleging gedaan?
4: Ja,
0: die
4: 12e? Zeker. Ja? Ik heb nog lepeltjes.
0: Ah, joh.
4: Ja.
0: Zelfen wat staat er op dan?
4: We kregen lepeltjes en er zat het kruis, het zwarte kruis, het witte kruis, stond er allemaal op. Dus,
0: ach.
4: Ja, en dan kregen we elk jaar een lepeltje. Ik heb er een stuk of 4 of zo.
0: Ach, wat leuk. Allemaal op die 12e mei.
4: Ja.
0: Nou, Roelie, wij noteren je suggestie en we gaan gauw door. Dankjewel.
4: Fijne uitzending.
0: Doei.
4: Doei, doei.
0: Nou, 0592-33-11-88. De eerste 2 suggesties hebben we genoteerd. Maar de volgende velen, want zie je de app al
2: ik zit in de WhatsApp alles te volgen.
0: Dat goed komen.

0: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: Scootmobiel nodig? Mobifit. Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Hé, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Exact 1:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Maarten Stoeltjens.
5: Een kinderopvang.
4: Sorry, ik had eerst de verkeerde microfoon over, maar ja. Nou ben je er wel.
5: Jazeker, een kinderopvang Molenwijk Oostzijde in Klazinaveen is aan het begin van de middag uit voorzorg ontruimd. De brandweer kreeg een melding van een vreemde lucht. Tijdens metingen van de brandweer moesten ongeveer 20 kinderen naar buiten. Wat nou die vreemde lucht was, is niet duidelijk geworden, maar na ongeveer een half uur mochten de kinderen weer terug naar binnen. De hoogste rechter van het land buigt zich binnenkort over een parkeerprobleem in Hogeveen. Een bewoner van de Jos van Aalderenlaan in Hogeveen is het zat namelijk. Geparkeerde auto's blokkeren het zicht op de weg. En volgens hem is dat gevaarlijk. Daarom stapt hij naar de Raad van State. Morgen probeert hij bij de Raad af te dwingen dat de gemeente gaat optreden tegen de foutparkeerders. Vanavond vindt de eerste bijeenkomst van de zogenoemde olietoffel plaats. Het is een klankbordgroep van de NAM over de toekomstige olieboringen in de buurt van Schonebeek. Daarin kunnen inwoners uit de buurt deelnemen. De NAM wil belangstellenden op de hoogte houden over de oliewinning. Olietoffel komt waarschijnlijk 2 keer per jaar bij elkaar. Actiegroep Stop Afvalwater Schonebeek is kritisch, denkt dat de olietoffel geen nut zal hebben. En op meerdere plekken in Drenthe verschijnen in deze tijd omgewoelde plekken in grasvelden, weilanden en andere gronden. Het is het werk van de das. Het is volgens boswachter Pauline Arends een gevolg van de droogte. De dassen zijn volop naar voedsel op zoek. Normaal zoeken ze vooral naar de beestjes in het bos, regenwormen, pissebedden. Maar het is nu zo'n droog voorjaar dat de regenwormen te diep in de grond wegkruipen, zegt Arends. Beelden van wildcamera's waarop de dieren te zien zijn, kun je vinden op onze site, waar je ook altijd terecht kunt voor al het nieuws, net als in onze app.
4: Dankjewel, Maarten. Het weer krijg je vandaag van Grietje Spannenburg.
6: Bewolking voert vanmiddag de boventoon. Het blijft wel zo goed als overal droog. En ja, het is kil. De matige westelijke wind voert opvallend koude lucht aan, waarin de maximumtemperatuur op een schamele 11 à 12 graden uitkomt. Vanavond schuiven vanuit het westen buien binnen. En dit zijn de voorlopers van een zeer buiige dag van morgen.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: Anouk in de middag.

0: binnengekomen suggesties.
1: De slingerplaat.
0: Het is vandaag de dag van de zorg en het wordt gevierd in heel veel instanties. En ik had net Roelie aan de lijn en die vertelde dat ze ook jarenlang in de zorg heeft gewerkt. En dat ze lepeltjes kreeg. En ze stuurt net even via WhatsApp een foto van de lepeltjes. Die keurig op een rijtje liggen. Ja, hartstikke mooi om te zien. Leuk, Roelie. Ja, dag van de zorg in het leven geroepen als vaste datum die 12 mei... de geboortedag van Florence Nightingale. Grondlegger van de moderne verpleegkunde natuurlijk. Yep. Dus is 12 mei de dag van de zorg. En daar passen natuurlijk wel liedjes binnen. En terwijl ik dit zeg, komt dit ook weer binnen.
2: Dag vader en dag moeder, dag zuster en zwaar. Ik zie het hier niet zitten, ik ga
0: Dat hadden we ook wel een beetje gedacht, hè?
3: Ja, die zagen we een beetje aankomen. Maar toch heel erg bedankt voor al die mensen die deze suggestie bedachten.
0: Ja, en ik had net Maurits aan de lijn. En Maurits was de eerste beller. En dan mag je ook meteen de letter kiezen. En hij kwam met dit liedje.
4: Niet met de deuren slaan.
5: Ja, zuster. Nee, zuster.
0: Een hele ouwe. En hij wilde graag de letter M. Dus daar staat hij onder. Meerdere mensen kwamen ook met deze.
6: Nacht, zuster.
7: Waar moet ik zonder jou beginnen?
6: Nacht, zuster.
7: Ik brand van binnen.
6: Nacht, zuster.
0: Dus die zetten we erop. En ook deze. Ja, dat is niet de turf hoe vaak die binnenkomen. Dus
3: nee, dat vind ik zo leuk. Hoe vast zo'n nummer in het geheugen van ons allemaal zit.
0: Ja.
3: Hè? Fantastisch.
0: De volgende vond ik ook heel creatief.
3: Denk ik weer, hij ligt daar. Welke? Oh, wacht even. Ja, zeker omdat hij niet zozeer over de zorg gaat, maar wel over Florence. Die van de Everly Brothers dus.
0: Ja. Jenny kwam ermee en jij had geloof ik ook nog iemand aan de lijn die met On the Wings of a Nightingale kwam.
3: Ja,

0: Nou, zetten we die er ook bij.
1: Van Tinus was die ook, heb ik even op mijn lijstje opgezocht.
0: Ja, dat was het.
1: Ja.
0: Ja, deze komt er ook op.
2: Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente in de
0: Heb je nog een beeld van wie die kwam?
1: Nee, maar er zijn er zoveel. Ook deze is wel vaker langs gekomen, hoor. Ik zou in onze app moeten nazoeken wie er allemaal verantwoordelijk voor zijn.
0: Ja. En ik kwam Joke ook tegen in de app. En Joke zei van, ik vind wel een toepasselijke dat niet echt gaat over de zorg. Maar vind wel dat hij op de lijst moet. Omdat alle zorgmedewerkers dit verdienen.
3: Hier is een bloemetje voor jou. Want je staat altijd voor me klaar. En nooit wil jij hier iets voor terug.
0: Nou, dat vind ik ook wel goed gevonden, toch?
1: Ja, dat is hartstikke goed gevonden. Ja.
0: Ik denk dat je nog een minuut of vijf de tijd hebt om je suggestie door te geven. 0592 33 11 88. Als je nog een passend liedje weet bij de dag van vandaag.

0: Fleetwood Mac en Hold Me.
1: De slingerplaat.
0: Ja hoor, je hebt hem achter je staan. Het rad.
2: De slinger zelf, ja. In een hoogste eigen persoon.
0: Ja, mooi man. Allemaal zorgliedjes. Dank voor het insturen.
2: Ja, en er werd leuk breed over nagedacht, hè, over de zorg. Dat was echt heel leuk. Suggesties die net binnenkwamen. We are family, want de zorg is eigenlijk één grote familie.
0: Leuk.
2: Een zuster Sledge.
0: Ja.
2: En Anne Winter dacht, ja leuk, die zorg. En dat bedoelde hij ook echt zo. Maar er zijn zoveel meer mensen die hulp verlenen. Brandweer, politie, enzovoort, enzovoort.
0: Oh, ja.
2: En als Stonesman kon hij het maar net over zijn hart verkrijgen om de Beatles te noemen met Help. Kostte wel
0: moeite. Weer creatief gedacht.
2: Ja.
0: Nou, we hebben 26 liedjes uitgekozen. Ja. Draai maar alvast aan het rad. Dan pak
2: links
0: ik
2: om of
0: even
2: rechts om. Wat wil je vandaag?
0: Wat jij wil.
2: Dan doe ik de makkelijkst. Nee,
0: dan mag je... Okay. Ja? Hey, die kant langs.
2: Ja, dat kan makkelijkst met mijn...
0: De M gaat voorbij, want hij eindigt op de...
2: Dat is maar net voorbij de M.
0: De O, daar zie ik de suggestie van Nico.
1: De slingerplaat.
0: Ja, deze. Ja. Wordt vaak gebruikt bij reanimatie ook, hè?
2: Oh ja?
0: Ja, is dat goed, tempo moet je reanimeren.
2: Oh ja.
0: De Bee Gees. En een hele toepasselijke titel ook. Staying Alive, dank voor het doorgeven.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Damesmode Dekker.
1: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
2: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
3: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet en ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
4: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Havenkort Interieurs in Coevorden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Havenkort Interieurs.
6: Sta op stoel nodig. Mobifit.
7: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
6: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
9: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een pro forma zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en

0: belastingaangifte verkeerd in. Dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws van de redactie. Maarten, wat is er aan de hand?
2: Wethouder Jan Schipper van de gemeente Midden-Drenthe vertrekt. En wel meteen heeft hij vandaag aan het college van de gemeente Midden-Drenthe laten weten. Hij was bijna 8 jaar wethouder daar in die gemeente. Maar vorige week donderdag, toen werd er gedebatteerd over een onderzoek van de rekenkamer van Midden-Drenthe naar de tender zonneparken. Dat onderzoek heeft niks met het aftreden te maken, zegt Schipper, maar de toon waarop en de manier waarop er gediscussieerd werd, dat was voor hem niet oké. Bij het maken van politieke keuzes ervaar ik steeds minder ruimte voor een inhoudelijke discussie of afweging. Ook feiten doen er steeds minder toe, zegt Schipper bij zijn afscheid als wethouder van de gemeente Midden-Drenthe.
1: Meer op de website rtvdrenthe.nl. Maarten, dank je.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op
9: onlineveilingmeester.nl. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl. CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
11: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
11: Met Anouk Middel.

jonge Brandy Drenthe, come back and stay. 2:10. Zometeen ga je horen wat voor bijzondere vondst er gisteren was in de grindbak op

0: Kings, a well-respected man. Ja, ik zei het net al even kort. Een hele bijzondere vondst in de grindbak van het TT-circuit in Assen gisterochtend. En die vondst die is nu gewoon bij Hetty in Ureterp in Friesland. Hetty, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want wat is er bij jou gebracht?
1: 4 jonge haasjes.
0: Nou ja.
1: Ja, nou gebeurt dat wel vaker, maar dit was wel een bijzondere.
0: Waarom is het zo bijzonder?
1: Nou ja, de grindbak van het circuit, dat vind ik wel een bijzondere plek voor een haas.
0: Ja, we kunnen ze ook even op TV Drenthe laten zien. En op onze Facebookpagina rtvdrenthe.nl, daar staan ze ook. Hoe groot zijn ze? Hoe jong, hoe oud, hoe kan je ze beschrijven?
1: Nou, ik heb even informatie opgevraagd uiteraard. Ze zijn 150 gram, dat betekent dat ze 1,5 à 2 weken oud zijn. En voor ons is dat een mooi maatje al. Dat betekent namelijk dat ze de eerste melk van moeder gewoon goed gehad hebben. Dat is goed voor de weerstand, hè? De bies, de eerste melk. En dat maakt het voor ons een stukje makkelijker voor de verzorging. Ja, nou, eerst even afwachten. Ze zitten gezellig met z'n vieren bij elkaar.
0: Ach, want hoe doen ze het? Gaat het wel goed met ze?
1: Ja, goed. Ja hoor. Ja, gelukkig. Weet je, ze waren niet gewond of zo, dus dat scheelt al een heel stuk.
0: Ja, weet je hoe dat gisterochtend is gegaan? Door wie zijn ze gevonden en hoe ging dat?
1: Ja, dat weet ik niet helemaal zeker. Ik weet dat ze via de dierenambulance bij ons zijn gebracht. Want daar komt eigenlijk al onze dieren vandaan. Maar wie de melding gemaakt heeft, dat durf ik je niet te zeggen.
0: Nee.
1: Dat is bij ons, er komen zoveel dieren binnen. Dat kan ik niet altijd onthouden.
0: Ja, dat snap ik. We hebben even contact gehad ook met die circuit. En daar zeggen ze, ja, eigenlijk is het niet zo gek dat we dat vinden bij ons in de grindbak. Want er is veel wild rondom het circuit.
1: Ja,
0: dus heel erg verbaasd waren ze niet dat dat gevonden werd. Door vrijwilligers trouwens van het circuit.
1: Ja.
0: Die kwamen ze tegen.
1: Oh, kijk aan. Ja weet je, de plek is dan gewoon niet handig. Hè? Want
0: nee.
1: Op zo'n circuit, daar zullen allicht ook kleine bossaasjes zijn eromheen en dergelijke. En struweeltjes en grasveldjes en noem maar op. En daar past het natuurlijk veel beter in. Maar niet in een grindbak.
0: Nee. Nou, ik ben heel blij te horen dat het goed met ze gaat in ieder geval. Maar wat gaat er nu met de haasjes gebeuren dan?
1: Nou, we gaan deze haasjes in eerste instantie met melk groot brengen. En zo snel mogelijk leren wij hun het voedsel eten wat ze in de natuur ook tegenkomen. Dus de kruiden, de grassen. En wanneer ze helemaal op groen en op water zich kunnen nog groter en sterker maken, dan laten we ze los. He, dus in de eerste instantie is melk, dan is het melk en groen, dan is het groen melk en water en dan wordt het water en groenvoer en dat is het moment dat we ze loslaten. Maar dan moeten ze wel een bepaald gewicht hebben. Ze zijn nu 150 gram, maar ze moeten bijna een kilo worden.
0: Och.
1: Dus voorlopig zijn ze er nog niet.
0: Ja.
1: He, en ze blijven natuurlijk niet bij ons tot ze een kilo zijn. Wij laten ze los als ze een half was zijn. En als je dat met mensen wil vergelijken, dan praat je over pubers.
0: Oké. En waar je ze dan weer terug uitzet, wel bij ons in de buurt weer?
1: Dat zou kunnen. Dan moeten we altijd even een overleg met de dierenambulance of die dat willen doen voor ons. Maar het kan ook zijn dat we gewoon een geschikt biotoop opzoeken waar de haas een goed plekje heeft. Bijvoorbeeld waar niet gejaagd wordt. Hè, dat zo'n broedreservaat of dat soort plekjes. Dat zijn dan de hoeken die we uitzoeken om jonge hazen los te laten.
0: Ja, nou, ik vind het fijn om te horen dat het goed met ze gaat. Hetty, dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet en ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
1: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
6: Half drie is het. Het nieuws uit Drenthe, Maarten Stoeltjens.
7: Goedemiddag. Wethouder Jan Schipper van de gemeente Midden-Drenthe legt zijn functie per direct neer. Schipper was bijna 8 jaar wethouder in de gemeente. De toon in een debat van vorige week donderdag was voor Schipper de druppel die de emmer deed overlopen. Het besproken onderzoek naar de tender zonneparken was niet het probleem, maar Schipper baalt van de manier van discussiëren. Als de wil om samen te werken ontbreekt, respect voor de ander ver te zoeken is en er alleen maar gezocht wordt naar het uitvergroten van de verschillen, is voor mij een grens bereikt, aldus Schipper in een verklaring. Een kinderopvang Molenwijk Oostzijde in Klazinaveen is aan het begin van de middag uit voorzorg ontruimd. De brandweer kreeg een melding van een vreemde lucht. Tijdens metingen van de brandweer moesten ongeveer 20 kinderen naar buiten. Wat de vreemde lucht nou was, is niet duidelijk geworden, maar na ongeveer een half uur mochten de kinderen weer terug naar binnen. De hoogste rechter van het land buigt zich binnenkort over een parkeerprobleem in Hogeveen. Een bewoner van de Jos van Aalderenlaan in Hogeveen is het zat. Geparkeerde auto's blokkeren het zicht op de weg en volgens hem zorgt dat voor gevaarlijke situaties. Daarom stapt hij naar de Raad van State. Morgen probeert hij bij de Raad af te dwingen dat de gemeente gaat optreden tegen de foutparkeerders. En vanavond vindt de eerste bijeenkomst van de zogenoemde olietoffel plaats. Dat is een klankbordgroep van de NAM over de toekomstige olieboringen in de buurt van Schonebeek. Daaraan kunnen inwoners uit Schonebeek en omgeving deelnemen. De NAM wil belangstellenden zo op de hoogte houden over de oliewinning. De olietoffel komt waarschijnlijk 2 keer per jaar bij elkaar. Actiegroep Stop Afvalwater Schonebeek is kritisch en denkt dat die olietoffel geen nut zal hebben. En dat is het nieuws voor nu. Meer is er altijd op rtvdrenthe.nl en ook in onze app.
6: Maarten, dank je wel. Het weer nog, Greta Spannenburg.
8: Bewolking voert vanmiddag de boventoon. Het blijft wel zo goed als overal droog. En ja, het is kil. De matige westelijke wind voert opvallend koude lucht aan, waarin de maximumtemperatuur op een schamele 11 à 12 graden uitkomt. Vanavond schuiven vanuit het westen buien binnen. En dit zijn de voorlopers van een zeer buiige dag van morgen.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Trulies met Grenke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
14: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
12: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
14: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
15: Anouk in de middag.

0: tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Boerenrock. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Creole and the Coconuts. Annie, I'm not your daddy. We duiken weer de natuur in, dat doen we iedere dinsdag. En dan krijg ik een mooi berichtje van onze Roeg-redactie. Jo, ga eens even bellen met die en die. En dan heb ik daar de prachtigste gesprekken mee. Vandaag kreeg ik het telefoonnummer van Marjan Bralten. Marjan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ik ben Marjan Bralten.
0: Hallo, jij houdt je bezig met een hele bijzondere wandeling over het Dwingelde Veld.
1: Ja. Wij geven al jaren namens IVN Westerveld geven wij reeën-excursies. Die hebben wij de reeënwissel genoemd. Naar de paadjes die de reeën altijd maken, want het zijn ook gewoontedieren. Mm-hmm. En dat doen we eigenlijk al, volgens mij al 20 jaar. Ik heb het even geprobeerd op te zoeken, maar ik kan niet zo ver terugkijken.
0: Ja, want zo'n platgelopen paadje, zo'n vast pad, zeg maar, dat heet een wissel.
1: Ja. Dat heet een reeënwissel, inderdaad. En zo hebben we de excursie ook genoemd.
0: Ja, en dan lopen jullie over die paden heen?
1: Nee. Wij lopen zeg maar een vaste wandeling. Een hele mooie wandeling door een hele mooie stukken natuur van het Dwingelde Veld. En dan gaan we op zoek naar reeënsporen, maar natuurlijk ook op zoek naar reeën. Mm-hmm. En eigenlijk mag ik zeggen dat ik tot nu toe nog elke wandeling reeën heb gezien. Maar ja, het is natuurlijk geen garantie.
0: Nee, dat
1: maar,
0: doen jullie in de avond,
1: hè? Tot nu toe
0: avond,
1: is het altijd nog gelukt.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Want dan kom je de meeste reeën tegen, de meeste kans om ze te zien?
1: Als het overdag is, dan liggen ze een beetje in de bosjes te herkauwen. En tegen de schemering dan gaan ze weer erop uit om te grazen. En dan weten we eigenlijk wel een beetje de plekjes waar ze meestal zijn. En die zoeken we dan op.
0: Ja.
1: En dan proberen we ze te vinden.
0: Leuk. En jij gaat mee.
1: En ik heb sinds een paar... Ik ben dan de gids. Maar ik doe deze excursie niet alleen. We geven hem 6 keer. En 3 daarvan geef ik. En de andere 3 geeft Jan Soer uit Eemster. En we Willem Malon. Die heeft een natuurgidsencursus gedaan bij IVN. En die tijdens die cursus moet je stage lopen. En die is... Bij ons komen stage lopen en eigenlijk is hij sindsdien gaat hij gewoon elke keer mee. Dat is hartstikke gezellig.
0: Ach, wat leuk.
1: Dus die loopt ook altijd mee. Dan loop ik meestal vooraan en hij achteraan.
0: Ja, en komen er vrijdag...
1: Sinds een paar jaar ook een telescoop die ik meeneem. Dus als de reeën dan wat verder zijn, dan kunnen we het wat dichterbij halen. En het is eigenlijk altijd een hele mooie, ontspannen wandeling.
0: Ja. En die worden georganiseerd in mei. En komende vrijdag is de eerste?
1: Ja. Komende vrijdag is de eerste. En dan 6 keer achter elkaar. En we doen dat in deze periode. Omdat nu de reeën geboren worden. De jonge reeën. Dus dan hopen we die natuurlijk ook te zien.
0: Ja. En dan ga je om 7:30 weg, zei je. Waar vandaan?
1: Ja. Van de parkeerplaats van Staatsbosbeheer bij Taribosch. En dat is helemaal aan de noordkant van Dwingelde Veld. Mm-hmm. En dan lopen we daar een route. Daar is een kleine parkeerplaats, dus dan kan iedereen de auto of de fiets kwijt. En dan starten we daar. En dat, we noemen altijd Taribosch, omdat de meeste mensen dat goed kunnen vinden.
0: Ja.
1: En dan staan wij daar op tijd de mensen te ontvangen.
0: Leuk. En zijn we dan, moet je voor de tijd betalen, inschrijfkosten? Of waar moet ik rekening mee houden?
1: Nee, de excursies van IVN zijn tot nu toe altijd nog gratis geweest. We zeggen altijd, donaties zijn natuurlijk altijd welkom. Maar je schrijft je in via de site ivnwesterveld.nl. Je kunt er ook komen gewoon via de landelijke site van IVN. Dat is gewoon ivn.nl en dan op activiteiten. En daar moet je inschrijven. En wij zeggen altijd wel van, als je inschrijft, dan wordt er ook op je gewacht. Want dus dat je niet denkt van, het is gratis, we schrijven ons in en we komen dan niet.
0: Nee.
1: En dan wordt het, dan verwachten we je ook.
0: Ja.
1: Dus dan om 7:30. En ik neem altijd, ik heb zelf een natuurclub gedraaid voor kinderen van de basisschool. En daar hebben wij best wel wat materiaal voor gemaakt. En dit neem ik ook altijd wel mee. Dus een reeënvacht, een skelet van een ree opgezet. En allemaal verschillende type geweien, zodat ik kan uitleggen hoe de geweien groeien. Dus er is altijd wel te zien. Al zien we geen ree. Maar
0: nee, dan heb jij wel wat bij je.
1: Maar dan is het altijd een leuke... We zien altijd wel reeën sporen. Er is genoeg te zien, zeg maar.
0: Hartstikke leuk. Ja. En hoe groot is zo'n groep dan?
1: Nou, dat verschilt heel erg. Soms we hebben maximaal 20 personen. En ach, als er één op het laatste moment bij komt, dan natuurlijk mag die ook mee. Mm-hmm. Maar soms lopen we met 6 personen en soms lopen we met 20 personen. Oh, dat verschilt heel erg.
0: Ja.
1: Dat is ook geen. Het is niet rood, het is hemelvaart, dus het zal wel druk zijn. Dat is echt helemaal. Mijn ervaring is dat er echt helemaal geen voorspelling aan te wagen is.
0: Nee, jij neemt de telescoop mee, maar is het handig ook zelf om een verrekijker bijvoorbeeld mee te nemen?
1: Ja, die heb ik natuurlijk ook mee en die leen ik dan uit. En dan dus er is altijd wel de mogelijkheid om daar even doorheen te kijken. Maar het is natuurlijk het handigste als je je eigen verrekijker meeneemt.
0: Oké. Okay. Ja. Zijn er verder nog dingen waar ik rekening mee moet houden?
1: Nou, niet felgekleurde kleren aan, niet ritselende kleding. Het is vooral van die regenjassen, daar ga je zut, zut,
0: als je dan zijn ze zo weer weg. Ja.
1: Ja, want ze zijn heel erg schichtig. Dus we moeten wel. En ik zeg, het is de keuze. We kunnen een hele fijne wandeling maken. En misschien een ree zien, maar als we wat stiller zijn, dan is de kans groter dat we een ree zien. En we gaan altijd van plaats naar plaats naar plaats, tussendoor. Want ik vertel zelf ook best wel wat. Tussendoor kunnen ze wel gewoon praten. En dan geef ik altijd even aan van nou kunnen we beter even wat stiller zijn. En dan gaan we allemaal zachtjes lopen. En dan proberen we ze te zien en niet op te schrikken natuurlijk.
0: Ja, oh, maar dan neem ik me aan dat we ook geen honden mee kunnen nemen. Voor zo'n wandeling hè? Want dat leidt ook veel te veel af.
1: Ja, ook niet aangelijnd. Ik ben zelf groot hondenliefhebber, maar die mag
0: in dit geval niet.
1: Die mag een andere keer weer mee. Nee.
0: Oké, aanmelden via de site. Komende vrijdag is de eerste, maar dan volgen er nog meer waar je dus kosteloos bij aan kan sluiten bij die wandeling.
1: Ja.
0: Nou, ik wens je heel veel plezier. En het is jou bijna altijd geluk, zei je, om eentje te spotten. Dus ik hoop dat het...
1: Tot nu toe altijd.
0: Oh, maar, altijd zelfs.
1: Het moet de eerste keer zijn, hè.
0: Nee, gaan we niet vanuit.
1: Ik durf mij niet aan voorspelling te wagen.
0: Gaan we niet vanuit. Nee. Heel veel plezier.
1: Dankjewel.

Nou, zo is men net toch. Drenthe is machtig, prachtig. Duo Twinset op Radio Drenthe. Bijna 3 uur al. Veel plezier met René zometeen. Tot morgen.

0: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
4: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
5: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet en ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
6: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
7: Shoppen op zijn mooist in Designer Outlet Ochtroep. 7 restaurants, indoor speelparadijs, gratis parkeren en ruim 100 designermerken tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Designer Outlet Ochtroep Duitsland, 20 minuten over de grens.
8: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
9: Designer Outlet Ochtroep. Deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van 2 kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
13: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij

0: fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
4: Europakinderhulp.nl.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Radio Drenthe.
7: Studio Steenbergen.
6: 60s en 70s.
7: Met René Steenbergen.

0: Ja, het is toch altijd een beetje alsof het oud en nieuw is, hè, als je dit liedje hoort. Die sfeer krijgt het toch een klein beetje. Het wordt vaak in de nieuwjaarsnacht om 12 uur gedraaid. The Wistars en A Brand New Day.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Uiteraard een liedje uit The Wiz. Hè? En dat was dan weer een muziekfilm die gemaakt werd. Naar aanleiding van de klassieke The Wizard of Oz uit 1939. Nou, met die hele wicked rage nog in het achterhoofd. Zou je kunnen zeggen dat dit liedje nu ook weer een soort van actueler dan ooit is, hè? Hoe dan ook, een lekker vrolijk begin van het 60s en 70s uurtje voor vandaag. Zeg nou zelf, de eerste klap is weer een daalderwaard, hè? Leuk dat je weer bij bent. Van harte welkom. Goedemiddag. Wat heb ik allemaal voor je klaar liggen tussen nu en 4 uur? Nou, om even gewoon willekeurig wat klassiekers eruit te toveren. Bijvoorbeeld straks een momentje Motown van de Four Tops. Deze zomerse van Kincaid.

0: dit een songfestival liedje is, maar wel een legendarische songfestival band natuurlijk. Hè? ABBA ga je straks horen. En ook Neil Diamond komt voorbij. What a beautiful noise. Coming up from the street. Ook weer een oude top 40 gaan we er even bij halen om te kijken wat de grote hits in Nederland waren op deze dag in 1963. Daar hoor je zo meteen wat voorbeelden van. En aan het eind van dit uur tover ik twee klassiekers van een legendarische symfonische band uit onze jukebox. Maar goed, dat is allemaal van late zorg. Om het maar even bij Neil Diamond te houden. Laten we het maar even houden ook bij Beautiful Noise, hè, tussen nu en 4 uur. Ik weet in elk geval dat de grootste sterren ter wereld er ook alweer voor klaar zitten. Bijvoorbeeld deze.
1: Hello, beautiful people in Drenthe, the Netherlands. This is Tom Jones, and I just tuned into Radio Drenthe to listen to Studio Steenbergen with the biggest sex bomb I know, René Steenbergen. Such a great show, with lots and lots of 60s and 70s classics. In fact, dear René,
0: ja?
1: Play one of mine, will you?
0: Ja, is goed. What's the

halve eeuw oud al, zeg, deze klassieker. 50 jaar geleden, 1976, toen maakten we kennis met Dancing Queen van ABBA. Ja, en het groeide uit tot een van de grootste klassiekers aller tijden, laten we eerlijk zijn. Dancing Queen dus, en daarvoor nog Tom Jones en What's New Pussycat. 3:15, exact, en dat is een prachtige tijd om de geschiedenisboeken weer eens even van de plank te halen. Terug naar deze dag in 1960. Dan wordt op de Amerikaanse tv de Frank Sinatra Timex Show met als speciale gast Elvis Presley uitgezonden. Nou, de opnamen voor die show die zijn 2 maanden eerder al gemaakt in het Fontainebleau Hotel in Miami Beach in Florida. En een van de hoogtepunten in de show is het duet van beide sterren. In een medley zingt Frank Sinatra Love Me Tender en Elvis Presley op zijn beurt die zingt Witchcraft. Love me tender, love me sweet.

0: give a stare. That strips my conscience bare. It's a wish prayer. For my darling, I love you.
1: Man, that's pretty.
0: And I always wish.
2: Ah, dat is wel leuk, hè? Twee van de grootste sterren van dat moment die elkaars liedjes zingen. Frank Sinatra en Elvis Presley in die speciale tv-show dus. En ja, in die show zijn ook bijvoorbeeld Nancy Sinatra, Peter Lawford, Joey Bishop en Sammy Davis Jr. te gast. En Elvis die krijgt voor het optreden in dit programma $125.000 uitbetaald. Nou, dat is nu nog steeds veel eigenlijk, hè? Kun je nagaan hoe dat toen was. Dan naar deze dag in 1965. Dan neemt Wilson Pickett dit liedje op. Even kijken, ja, deze.

In the Midnight Hour wordt een joekel van een soulklassieker. Wilson Pickett schrijft het samen met gitarist en producer Steve Cropper. En dat doen ze in het Lorraine Motel in Memphis, waar 3 jaar later dominee Martin Luther King wordt vermoord. En blijven we even op deze dag in 1965. Ja, dat is op een of andere manier een dag van de klassiekers. Want er wordt nog een meesterwerk opgenomen. Een klassieker waarvan de gitaarriff uitgroeit tot een van de meest herkenbare in de muziekgeschiedenis. Ja, dat weet je meteen, hè? Het is I Can Get No Satisfaction van de Rolling Stones.

altijd een van de grootste klassiekers uit het hele oeuvre van de Rolling Stones. Hè? Satisfaction. Een paar dagen voor de opname wordt gitarist Keith Richards. Midden in de nacht wordt hij wakker met dat kenmerkende gitaarloopje in zijn hoofd. Ja, de rest is geschiedenis, hè? En Satisfaction wordt de eerste nummer 1 hit voor de Rolling Stones in Amerika. Ja, dan naar deze dag in 1967. Het album Are You Experienced van de Jimi Hendrix Experience. Die komt dan uit in Engeland. De plaat wordt nog altijd gezien als een van de beste debuutplaten in de rockhistorie. Vanwege de vernieuwende manier waarop Jimi Hendrix zijn nummers schrijft en uiteraard zijn gitaar bespeelt. De plaat die staat maar liefst 33 weken in de Britse albumlijst en zelfs 106 weken in de Amerikaanse albumlijst. En dit is een van de klassiekers die erop staat.

0: Foxy Lady.
1: Ja, wat lekker dit, hè? Foxy Lady van Jimi Hendrix. En ja, we blijven nog even in 1967, want bijna 3 weken voor de officiële verschijningsdatum van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band heeft de Britse radio-dj John Peel op deze dag in 67 de wereldpremière van die LP in zijn show op Radio London. Hoewel de platenmaatschappij al wel een paar losse nummers aan een aantal radiostations heeft toegespeeld, is nog geen enkel station in het bezit van de complete Beatles LP. En hoe Radio London aan die nieuwe Beatles plaat is gekomen? Ja, dat is nog altijd een mysterie. Een week voor de radiopremière zijn uit de Londense woning van Paul McCartney in de Britse hoofdstad 2 proefpersingen van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band gestolen. Dus dikke kans dat het daar iets mee te maken had. Nou, dan blijven we nog even in Londen, want in de Olympic Sound Studio in die stad beginnen de Rolling Stones. Daar zijn ze weer op 12 mei 1969 aan de opname van deze.

Honky Tonk Women is precies een maand later helemaal klaar en wordt begin juli 1969 uitgebracht. En in Nederland wordt het met een nummer 4 notering een gigantische hit voor de Stones. Nou, dan nog even naar deze dag in 1977. Dan bereikt een van de meest legendarische albums uit de muziekgeschiedenis de gouden status.

Hotel California van de Eagles is dan nog maar 5 maanden uit en heeft dan al 8 weken op de eerste plaats van de Amerikaanse albumlijst gestaan. Ja, met zulke getallen dan sleep je het eremetaal wel binnen, hè? Goed, de hoogste tijd voor een oude hitlijst. Vandaag gaan we terug naar de grote hits in Nederland op deze dag in 1963. En daar heb ik weer 3 voor je uitgevist. Compleet willekeurig, compleet natte vingerwerk. Want ja, het is eigenlijk altijd raken. Zometeen hoor je Cliff Richard en The Shadows met Summer Holiday. Daarvoor nog Idi Gourmet, Blame It on the Bossa Nova. En eerst is hier Juan Bastos in Loop Die Love.

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
6: 3:30 precies, tijd voor de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. CDA-wethouder Jan Schipper van de gemeente Midden-Drenthe stapt per direct op. De manier waarop afgelopen donderdag werd gediscussieerd in de raad was de druppel die de emmer voor Schipper deed overlopen. Een kinderopvang aan de Molenwijk Oostzijde in Klazinaveen is aan het begin van de middag uit voorzorg ontruimd. Er was een vreemde lucht gemeld die de brandweer heeft onderzocht. En na 30 mochten er ongeveer 20 kinderen weer naar binnen. En 4 jonge haasjes zijn gered uit een grindbak van het Titi-circuit in Assen. Hoe ze daar terecht zijn gekomen, dat weet niemand. Ze worden nu opgevangen bij wildopvang De Vugelhelling in het Friese Ureterp. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan naar Grieta Spannenburg, want die weet alles over het weer van vandaag.
7: Bewolking voert vanmiddag de boventoon. Het blijft wel zo goed als overal droog. En ja, het is kil. De matige westelijke wind voert opvallend koude lucht aan, waarin de maximumtemperatuur op een schamele 11 à 12 graden uitkomt. Vanavond schuiven vanuit het westen buien binnen. En dit zijn de voorlopers van een zeer buiige dag van morgen.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
11: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Studio Steenbergen.
20: 60s en 70s.
19: Met René Steenbergen.

Ja, daarmee lieten ze wel horen dat ze nog wel meer in huis hadden dan alleen maar vrolijke liedjes over zon, zee, strand en mooie meiden. The Beach Boys en Tears in the Morning. Daarvoor nog de Four Tops. Reach Out, I'll Be There. En je hoorde ook nog Kincaid en Dreams Are Ten a Penny. Ik was weer een beetje aan het ronddolen in ons muziekarchief vanochtend vroeg. En toen kwam ik een liedje tegen. Toen dacht ik, ja, dat vind ik leuk om dat nou weer eens even een keertje op de radio te draaien. Het is namelijk een liedje dat vooral in de jaren 80 een joekel van een hit was. Maar dan ook echt een hele grote joekel. Het is een van, om het eens in goed Drents te zeggen, een van de anthems uit de jaren 80. Ik heb het over Paul Young en Living in the Love of the Common People. Maar dat was niet origineel van Paul Young. Nee, sterker nog, er zijn veel meer mensen die het op de plaat hebben gezet. Bruce Springsteen bijvoorbeeld, toen hij met zijn Seeger Sessions band op pad was. Dat was die band waarmee hij een beetje de Amerikaanse folkliedjes speelde. Nou, Bruce Springsteen heeft het gedaan. Er is zelfs een Nederlandstalige versie van Stille Willem van Spaan in Vermegen. Weet je nog wel? Willem moet het hebben van zijn loopvermogen. Ook wel leuk om weer eens te draaien trouwens. Nou, het origineel van het liedje, Love of the Common People, dat is van de Four Preps. Komt uit 1966. Nou, die waren de eerste die het uitbrachten. Die versie die deed helemaal niks. Een jaar later, toen liepen de Everly Brothers er tegenaan. En die dachten, hé, maar dat is wel iets voor ons. En dat is dan de versie die voor het eerst groot succes kreeg. De Everly Brothers en Love of the Common People.

0: just to give it a tune.
1: Er is net deze week, afgelopen week, een nieuw album verschenen van deze grootheid, Neil Diamond. Nou ja, nieuw tussen aanhalingstekens. Het was kluismateriaal dat ze onlangs helemaal afgemaakt hebben. En ja, binnenkort ook maar eens even een beetje aandacht aan besteden. Dit was een oudje van hem, Neil Diamond dus en Beautiful Noise. En daarvoor nog Love of the Common People van de Everly Brothers. Ook leuk om dat eens te draaien. Goed, zometeen gaan we naar de jukebox. Met daarin twee klassiekers van een symfonische rockband, zou je kunnen zeggen. En tot die tijd kan ik nog net even deze draaien van Creedence Clearwater Revival.

Dead Moon Rising van Creedence Clearwater Revival. En zo glijden we ongemerkt alweer naar onze jukebox. Twee klassiekers vandaag daarin van Procol Harum. De legendarische band stopt er op deze dag in 1977 mee. Dat zal een beetje flauw van elkaar zijn. Ja, het is nooit echt een hele dikke vriendenclub geweest. En op een gegeven moment is het dan misschien ook beter om ermee op te houden. Al verschijnende jaren later, zoals dat dan ook vaak wel weer gaat, verschillende nieuwe versies, hè, van oud-bandleden die dan weer met een nieuw clubje op pad gaan. Nou, het klassieke Procol Harum, dat vond ik wel mooi om daar even twee klassiekers van uit de jukebox te halen. En dan ontkom je er natuurlijk niet aan om een Wider Shade of Pale te draaien. Die hoor je zometeen. Maar eerst ga ik de naald op de plaat gooien voor Conquistador. MUZIEK

0: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Scootmobiel nodig? Mobifit.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
4: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
5: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien en moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. Hij wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in

0: bereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
5: Europakinderhulp.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Radio Drenthe.
11: Studio Steenbergen.
10: Met René Steenbergen.

0: Als je nou denkt, wat een rockmuziek op de radio, dan klopt dat wel, want het is muziek van Rod Stewart. And Do You Think I'm Sexy?
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nou, en wie is nou een betere man om dat aan te vragen dan Maarten Stiltjes?
3: Ook een oude rot in het vak.
0: Kijk, oh, dan gaan we er gewoon nog een keer in. Ja, nou, moet eens even onder de tafel kijken. Dan ligt het niveau nu al.
3: Ja, we zijn er maar net begonnen.
0: Hani Maarten, goed dat je er weer een keer bent, man.
3: Ja, dat is ook leuk om er weer een keer te zijn.
0: Lang geleden.
3: Ja, ja, ik weet niet meer wanneer, maar dat zegt al genoeg.
0: Ja. Fijn dat je er bent. We hebben een hoop te doen. Zometeen even schakelen met Aldert, die de hele dag weer op tjak is. We gaan straks nog een spelletje spelen. En er rolt hier weer van alles uit de telex, hè?
3: Ja, nou, één vond ik wel heel erg grappig. Omdat het ook om een Duitser gaat. Ik zeg het er vooraf vast even bij.
0: Okay.
3: Gaat om vakanties. Ben jij een beetje van fietsen en klimmen en wandelen? Of van de lichtbedjes aan het zwembad?
0: Je kent mij wel een beetje, hè?
3: Ja, wel een beetje.
0: Wat denk je zelf?
3: Ja, ik ben nooit met je op vakantie geweest. Maar ik schat je niet in als een bergbeklimmer.
0: Nee, en ook niet als iemand met een polsbandje.
3: Nee.
0: Nee, ik ga liever ergens naartoe om wat te zien.
3: Ja.
0: Dus een roadtrip of stedentripje, ja. Dat vind ik leuk. Een
3: vakantie zo.
0: Dat je wel terugkomt, dat je dan denkt van, nou, hè, nuttig. Ja. Ik heb wat dingen bekeken. Ik heb de goudmijn van de geest weer wel uitgebreid.
3: En toch een beetje bijgerust.
0: Dat ja. Ja, en een beetje, het is ook vaak goed voor je, hoe noem je dat? Voor je perspectief.
3: Ja, dat geloof
0: dat
3: ik ook
0: zeker. Als je
3: zeker
0: aan de andere kant van de wereld gaat kijken. Goed voor je relativering.
3: Ja, dat je denkt, wij vinden Nederland heel gewoon, maar dat zijn we niet.
0: Nee, precies.
3: Het is hier super deluxe en goed geregeld.
0: Ja.
3: En daar kun je dan ook van alles over vinden.
0: Maar wat is er met vakanties dan?
3: Ja, nou, een Duitse toerist die heeft bijna 1000 euro teruggekregen van zijn reisorganisatie.
0: Waarom?
3: Ja, hij was op Kos en met zijn gezin in een resort. Dus ik denk met zo'n polsbandje inderdaad, all inclusive. En iedere morgen waren de bedden al gereserveerd met handdoeken.
0: Ja, het bekende fenomeen. Ja. Nou, dat is dus ook een van de redenen waarom ik dat soort vakanties hou ik niet zo van.
3: Nee, dat snap ik helemaal. De man is ook om 6 uur opgestaan ooit. En dan dacht hij, dan heb ik een handdoekje liggen. Nee, alles bezet. En hij was iedere dag, zegt hij, 20 minuten bezig om een plekje te vinden. En zijn kinderen moesten soms gewoon op de grond liggen.
0: Ja.
3: Ik denk, nou ja, als vader moet je dan misschien... Nou ja, dat is zijn zaak verder.
0: Maar jij vindt daar wel iets van.
3: Ik heb daar ideeën bij.
0: Ja.
3: En hij ging naar de rechter en hij kreeg ook nog voor een deel gelijk. De vakantie was gebrekkig, zo is het officiële oordeel. Van de ruim 7000 euro die dat gezin betaalde, krijgt het nu 986 euro terug. Want, geen bedje. En de rechter zei wel, ja, ze kunnen natuurlijk niet een bewaker bij elk bedje leggen. Maar ze moeten wel zorgen dat er genoeg plek is voor de gasten.
0: Die gedachtegang snap ik dan wel.
3: Ja, dat snap ik ook wel. En ik vind het grappig omdat wij altijd zeggen, die Duitsers leggen overal handdoekjes neer om een plekje te reserveren. Mm-hmm. Maar in dit geval was er dus een Duitser. Ja, de klos.
0: Ja. Ach ja, het gaat allemaal om de manier van vakantie vieren. En als je nou denkt, ja, zo'n handdoekenoorlog, daar heb ik helemaal geen zin in. Nou, dan pak je toch gewoon een andere manier van vakantie vieren. Ga je bijvoorbeeld lekker rustig naar de camping. Hè? Maar dan wel eerst even een stukje auto rijden.
4: Mijn vrouw en ik hadden een plan opgevat, een week naar Parijs te gaan. Ik kan u wel vertellen, met z'n tweeën een paar honderd kilometer in één auto. Dan wordt je huwelijk behoorlijk op de proef gesteld. We reden nog niet of zij zei, je moet hier rechtsaf. Ik zei, dan maak ik zelf wel uit. Afijn, ik ging rechtsaf. Ja, kom dan toch zeggen. En meteen kwamen we terecht in een file. Maar gelukkig, we waren niet de enige. Ja, wat doe je in zo'n file? Je verveelt je kapot, dus je kijkt eens dus om je heen. En nu zag ik in de auto naast ons een man met een vlieg op zijn voorhoofd. Dus ik gebaarde hem. Meneer, er zit een vlieg op je voorhoofd. Je kunt hem zo doodslaan. Hij zoomt nu om je hoofd in. Hij zit op je vooruit, op je vooruit. Je kunt met deze vinger zo doodrukken. De man kwam in zijn auto, pakte zo'n bijl uit zijn kofferbak. En sloeg hem met één klap ons linker achterlicht finaal kapot. Ik zei, is die dood?
1: Altijd in de buurt. Studio Steenberg.

0: Twee van de grootste sterren van dit moment op één plaatje. Kan ook allemaal, hè? Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain Me In.
1: Ook Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, en Aldert, ik begreep een beetje een stichtelijke op Chuck, of niet?
3: Ja, nou, dat zullen het kunnen worden, maar dat hoeft niet per se. Hè. Oh. Het is meer de historie, denk ik, waarom je wat gaat beproden. De historie in dit geval wel van een prachtige kerk. De kerk in Hollandseveld. Die bestaat namelijk vandaag op de kop af 174 jaar. Hoewel dat weer ook niet helemaal waar is. Want Albert Meslaar zit hier bij mij. Ik heb hier trouwens twee Alberten bij me staan. Daar kom ik zo even op. Albert Meslaar, historicus. Want de eerste steen is legd, hè, 174 jaar geleden.
4: Dat was vandaag, ja. De eerste steenlegging.
3: Toen stonden we nog niet.
4: Nee, maar dat is voor die tijd behoorlijk rappe honden, want hier zinnen wij het al met tweede kerstdag van dit jaar.
3: Van hetzelfde jaar?
4: Van hetzelfde jaar. Zo. Dus er werd toen een hannenwacht en ander pakt. En ja. Het was geen zaak van VRO, voorbereiding en procedures.
3: 174 jaar van de hervormde kerk in Hollandseveld. Die stond nog Albert bij mij. Albert, je hebt mij ook net verteld wat je functie was, maar ik ben te lang weer vergeten.
5: Nou, ik ben lid van de missionaire werkgroep hier in de kerk. En voorzitter van de Stichting Levende Geschiedenis Drenthe.
3: Ja.
5: En in die samenwerking hebben wij besloten om te kijken, wat kunnen we met dat 174 jaar bestaan?
3: Dat moet natuurlijk wel vierd worden.
5: Dat moet wat met de donen worden.
3: Dat wil ik maar zeggen.
5: 200 jaar gaan we waarschijnlijk niet metmaken. Dus nee. 174 jaar was onze kans.
3: Ja.
5: Dus in samenwerking met de kerkraad hier en de gemeente hebben wij een programma opgesteld.
3: Juist, maar daar komen we zo in op. Want Albert, 174 jaar, ja, er is natuurlijk heel veel te vertellen over de historie van deze kerk. Dat past niet in die paar minuten die wij hier ter beschikking hebben. Mensen die de beelden erbij hebben trouwens, die zullen kunnen denken van, hé, maar ze staat er toch met Veerman? Nou, dat is niet helemaal waar. Je ziet nog een pop naast je, Albert. Wie is dat? Althans, waar was dat een afbeelding van?
4: Dit is Henk Raak die naast mij stiet. En Henk Raak was een van de leden van de dragende families hier die kerk altijd in stand houden heeft. En Henk zelf was ook de naamgever van de stroorten waar we bij bent.
3: De kerk zit aan de Hendrik Raakweg.
4: Hendrik Raakweg. En Henk zat in het verzet in de oorlog. En hij is samen met twee anderen doorgeschoten op die day.
3: Ja.
4: Die day is voor een boel mensen een hele blijde dag.
3: Dat was in Normandië? Was hij daar toen?
4: Nee, maar toen hebben ze in de duin verschillende verzetsmensen doorgeschoten. Waaronder drie hier uit de buurt.
3: Ja, ja.
4: Op die day.
3: Ja. En dat is de reden dat die Hendrik Raakweg die naam kreeg hier voor de kerk. Maar hij heeft met de kerk als zodanig niet zoveel te maken, begreep ik.
4: Nee, maar zijn familie dus wel. Want zijn overgrootvader, Geert Roelofs Raak, was een van de belangrijkste bestichters van deze kerken.
3: Ja.
4: Het was eigenlijk een soort drijmanschap wat die kerken tot stand gebracht heeft. Schoolmeester Geert Raak, dominee van Schaik en dominee De Hol.
3: Ja.
4: En die heeft als een drijmanschap alles bij elkaar gezocht. De koninklijke familie erbij in schakelt, alle ministeries, want het was, kerk was toen de tijd nog een zaak van de politiek, er waren ministers voor, en die heeft de boel op de hobbelen gebracht.
3: Ja, ja, ja. Nou, behalve deze Hendrik Raak, een mooie afbeelding ervan, ook een hele beschrijving erbij. Zo, andere Albert, binnen er nog veel meer van dat soort afbeeldings van belangrijke mensen, ja, die een belangrijke rol speelt hebben, ja, in de geschiedenis van deze kerk.
5: Nou, andere Albert heeft heel veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de kerk, en wij hebben 11 personen, inclusief Henk Raak, hebben wij Druut de Vist, die een rol had als christen van deze kerk,
3: ja,
5: maar ook wat won betekenen voor het dorp.
3: Ja, ja.
5: Dus dat zit in de trant van onderwijs, dat zit in de trant van gezondheidszorg, zorg voor armen. Dus die mensen hebben er allemaal Druut de Vist, en daar hebben we, zeg maar, in heel klein verband hebben we door de geschiedenis van, ja, ja, ja, ja, van verteld.
3: In de achterzaal bij de kerk hebben jullie een mooie expositie inricht. Ja. Met meerdere dus van dit soort mooie pop, ja, laat ik zo maar even noemen.
5: Ja. Ja, klopt. We wilden aftrappen namelijk tegelijk met Feest van de Geest.
3: Oh ja.
5: Op Hemelvaartsdag. Dus we hebben kunst in de kerk en we hebben geschiedenis achter de kerk.
3: Dus je combineert van alles?
5: We combineert van alles, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, klopt.
3: Maar hoort er nog in dat na de Pinksteren dat feest voorbij is, of gebeurt er nog meer van het jaar?
5: Nee, wij wilden met de Joormarkt 29 augustus de kerk ook open hebben. En dan hebben we een heel programma op het Grusveld hiernaast, tot de Volkkomp. En we wilden zo rond die periode van 1900 willen wij levende geschiedenisgroepen erbij aan.
3: Ja.
5: En dan is die expositie ook weer te zien.
3: Ja, ja, ja,
5: maar dan zitten we eens in de kerk.
3: Ja, maar goed, ik neem aan dat het te zijn tijd wel bekend wordt op websites, ja, ja, ja, en zo. Ja. Hollandse Velde heeft een website, toch?
5: Hollandse Velde heeft ook een website. In Prachtveld, onze eng blad, promoten we dat. Maar ook gewoon de lokale media nemen we met. Ja, nee, dat klopt. Persberichten gaat de wereld rond, zeg maar.
3: Tot slot, Albert Metselaar, je bent ook voorganger. Ik neem aan dat je geregeld op deze preekstoel staan hebt.
4: Ik sta er regelmorgen, ja.
3: Ja, precies.
4: Ja, ja,
3: het is wel een kerk vol met banken. En ik hoorde jullie net al een klein beetje zeggen van, ja, dat is eigenlijk wel jammer, want je kunt er verder niet zoveel wel met. Maar die mag er niet uit, hè?
4: Nee, die baken mag er niet uit. Maar je kunt wel wat met baken en dat is zitten. Dus ja. Op dat moment dat er dus een concert hier houden wordt, dan is het wel wat krap voor in. Maar het is een prachtige locatie voor allerlei concerten.
3: Ja.
4: Dus ik zou zeggen van, hij nog een goede ruimte zoek met elkaar.
3: Ja.
4: We doen graag met.
3: Ja. Reclame voor de 124-jarige kerk in Hollandse Veld. Je bent van harte welkom. Het feest van de geest komt eraan. En zoals gezegd, Albert zegt al, de rest van het jaar allerlei activiteiten. Kijk maar eens op hollandseveld.nl.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
2: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Anderhalf minuut over 4:30 geweest. Beetje aan de late kant en daarom snel naar Maarten Stiltjes voor het regionale nieuws.
7: Er woedt een grote brand in een schuur aan de Eemslandweg in Zwarte Meer. Door de brand zijn er grote zwarte rookwolken zichtbaar. Tegen 3:00 vanmiddag werd de brand gemeld. De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt. Ook de korpsen van Emmen en Emmer Kompaskuun zijn opgeroepen. Hoe die brand is ontstaan in Zwarte Meer is nog niet bekend. CDA-wethouder Jan Schipper van de gemeente Midden-Drenthe legt zijn functie per direct neer. Hij was bijna 8 jaar wethouder in de gemeente. De toon in een debat van vorige week donderdag was voor Schipper de druppel die de emmer deed overlopen. Het besproken onderzoek van de tender zonneparken was niet het probleem. Maar Schipper baalt van de manier van discussiëren. Als de wil om samen te werken ontbreekt, respect voor de ander ver te zoeken is en er alleen maar gezocht wordt naar het uitvergroten van de verschillen, is voor mij een grens bereikt, zei Schipper in een verklaring. In Schonebeek is vanavond de eerste bijeenkomst van de Olietoffel. Dat is een klankbordgroep van de NAM over de toekomstige olieboringen in de buurt van Schonebeek. Inwoners uit de omgeving krijgen aan de Olietoffel informatie van de NAM over die oliewinning. De tafel komt waarschijnlijk 2 keer per jaar bij elkaar. Actiegroep Stop Afvalwater Schonebeek is kritisch en denkt dat de Olietoffel geen nut zal hebben. En tegen een 18-jarige man uit Assen is vandaag 90 dagen jeugdgevangenis geëist, waarvan 67 dagen voorwaardelijk. Volgens de officier van justitie beroofde de Assenaar op tweede kerstdag een 18-jarige jongen van zijn jas op het busstation in Assen. Hij zou later 2 jongens met een fietsslot hebben geslagen omdat hij schoenen wilde hebben die de slachtoffers droegen. Omdat de verdachte al 23 dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij bij een veroordeling waarschijnlijk niet opnieuw de cel in. Het Openbaar Ministerie eiste ook nog een taakstraf van 90 uur. En dat is het nieuws voor nu. Meer is er altijd op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
6: Het weer dan, Grita Spannenburg.
8: Bewolking voert vanmiddag de boventoon. Het blijft wel zo goed als overal droog. En ja, het is kil. De matige westelijke wind voert opvallend koude lucht aan, waarin de maximumtemperatuur op een schamele 11 à 12 graden uitkomt. Vanavond schuiven vanuit het westen buien binnen. En dit zijn de voorlopers van een zeer buiige dag van morgen.
9: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
15: Wacht even hoor.
14: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Studio Steenbergen.
17: Met René Steenbergen.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenhemmond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: De band van Love Is All Around, dat later nog een wereldhit werd voor Wet Wet Wet. Maar het origineel was van The Trucks en dit was een andere hit van ze, With A Girl Like You. En daarvoor de onvervalste nederpop van Doe Maar en Bel Helene. En Maarten,
1: ja?
0: Over nederpop gesproken, daar ben jij ook wel groot fan van. Hè?
1: Zeker wel.
0: Ja. Dus stel dat ik met jou het spel Remember The Music versie van Eigen Bodem zou gaan spelen, dan zou ik een lastige tegenstander aan je hebben, denk ik. Niet te bescheiden.
1: Ik zit even te denken van hoe goed ben jij er dan in? Waarschijnlijk ook heel goed. Dus we zouden best aan elkaar gewaagd kunnen zijn. Maar...
0: Ja. Het is vaak zo, als wij dit soort muziekspelletjes spelen in de vriendengroep, dan worden de spelregels altijd aangepast als ik meedoe. Anders komt er nooit iemand anders aan de beurt.
1: Dat snap ik heel goed. Jij krijgt een half punt per goed antwoord.
0: Ja, nou, dat klinkt nou wel weer een beetje patserig. Maar er zijn ook een hele hoop dingen waar ik niet goed in ben. He, dat een beetje ter compensatie.
1: Ik ga daar niks over zeggen.
0: Nee, precies. Nee. Wat ik maar zeggen wil, we gaan weer Remember the Music spelen. Vandaag met de Van Eigen Bodem versie, oftewel de Nederpop editie. Nou, je weet inmiddels hoe het werkt. Hè? Mooi gezelschapsspel, dat je lekker met de hele vriendenploeg of met de familie kunt spelen. Spelbordje neerleggen, zandlopertje erbij, dobbelsteentje, fiches en die stapel kaartjes met daarop allerlei hints, waarbij bepaalde artiesten worden gezocht. Bandjes, zangers, zangeressen. En dat gebeurt dan aan de hand van een aantal hints en een QR-code, waarmee je ook een fragmentje van de gezochte act krijgt te horen. Dus dat gaan we nu ook weer spelen, de radioversie daarvan. En ik heb er weer een kaartje uitgehaald en ik denk dat die wel te doen is. Jij weet hem sowieso, dus als hij te binnen schiet, Maarten, niet roepen hoor. In je hoofd mag je wel meedoen.
1: Ja?
0: Ik heb het kaartje erbij gepakt. Deze zanger, componist, tekstschrijver en oprichter van de band werd geboren in november 1957 in Nijmegen. En zijn band was in de jaren 80 behoorlijk populair in Nederland en België. Nou, eigenlijk al een beetje in de goede richting, denk ik.
1: Nee, die heb ik wel.
0: Volgende hint. Deze frontman die staat bekend om zijn poëtische en diepgaande teksten, vaak met thema's als liefde, vergankelijkheid en maatschappelijke kwesties. En na het uiteenvallen van de band ging die solo verder. Die band die viel begin jaren 90 uit elkaar. Bekend album van ze is getiteld Hier komt de storm. En weet je wat nog leuk is? Als je je telefoon op dat kaartje richt en je leest de QR-code, dan hoor je dit. Ik vind het zat.
1: Dan is de grootste uitdaging voor veel mensen wel geweest.
0: Dat lijkt mij ook. Ik denk dat de mensen het wel weten. Zeg maar, welke naam zoeken we? 0592 33 1188. Je mag appen, je mag bellen. We vinden het allemaal goed. En met een beetje geluk zit je zometeen in de uitzending. En is dat spel voor jou? We gaan de lijnen opengooien en ik wens je er heel veel succes mee.

0: Ja, die Alida Zedding, hij is nog wel eens in Drenthe trouwens, maat, hè?
1: Zijn familie
0: zijn familie woont hier nog altijd. Zijn zus, geloof ik. En als ik af en toe dingetjes op Facebook voorbij kom, ik was weer een weekendje in Drenthe.
1: Ja, zo is het.
0: Hij woont in België tegenwoordig, maar hij komt nog regelmatig naar Skonnert.
1: Oh, hij kon Nederland niet meer betalen.
0: Ja, dat zal het zijn, ja. En hij loopt hier ook wel eens binnen bij RTV. Dat is ook leuk. Is een leuke man.
1: Ja,
0: Alida Zedding.
1: Ik heb hem nooit mogen ontmoeten nog, maar...
0: Nou, moet je goed je ogen de kost geven, want zo heel af en toe dan steekt hij zijn koppel eens om de deur.
1: Nou, wat leuk.
0: Ja, The Time Bandits en Endless Road. En daarvoor nog muziek van Jack and the Weatherman. En daarmee voor de opgave in het spelletje voor vandaag. Remember the Music heet het. En ja, het zou toch wel weer even leuk zijn als we iemand blij konden maken met dat spel. Erwin, goedemiddag.
2: Goedemiddag, René.
0: Uit Borger, hè?
2: Ja, helemaal.
0: Ja. Borger is natuurlijk ook wel een soort van showbiz city, hè? Met jullie Walk of Fame voor de kerk.
2: Ja, zeker.
0: Hoeveel liggen er inmiddels? 2, 3?
2: Ik zou het zo niet weten.
0: Ik weet alleen zo even 1, 2, 3 uit mijn hoofd dat mijn vakbroeder Bert Haandrikman daar ligt met een tegel.
2: Dat sowieso.
0: Dat sowieso, want dat is natuurlijk een man waar jullie trots op zijn, hè?
2: Ja, absoluut.
0: Terecht, ja. Ja. Nee, Borger, hartstikke mooi. Zijn er nog een beetje leuke concerten daar in de kerk de laatste tijd?
2: Wat ik zo zie, komen er leuke bandjes voorbij. Ah, ja.
0: Ik heb, dat was toen een keer leuk. Ik heb Danny Vera er een keer gezien, toen hij nog niet zo groot was als tegenwoordig. En dat was echt leuk. 100 man in die kerk of zo. En Danny Vera, die gewoon midden in het publiek zijn liedje stond te doen. Dat had wel wat, hoor.
2: Ja, maar dat is leuk, intiem.
0: Ja, dat is superleuk. Ja. Hey, je hebt gebeld voor het spelletje. Dat spelletje wat volgens mij niet al te moeilijk was. We spelen Remember the Music met de Nederpop-editie vandaag. En we waren dus op zoek naar die bekende zanger, componist, tekstschrijver die geboren werd in Nijmegen. Hele poëtische teksten maakt. Begin jaren 90 viel zijn bandje uit elkaar, maar dat maakte hem niet uit. Hij ging gewoon lekker solo verder. Sterker nog, er is net een nieuw album van hem uit. Een bekend album uit zijn oeuvre, is getiteld Hier komt de storm. En als je de QR-code op dat kaartje leest, hoor je dit. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar dan is het niet heel ingewikkeld meer, hè?
2: Nee, nou, ik moest even graven, hoor.
0: Echt waar?
2: Maar volgens mij was het Frank Boeien, van de Frank Boeien Tour.
0: Ja. Nou ja, het is ook goed dat je het allebei zegt. We hebben het ook allebei een beetje goed gerekend, hè, Maarten?
1: Ja, ja, ja.
0: Frank Boeien groep.
1: Ja, we hadden ook eerste band en toen solo. Ach, ja,
0: oh, ja. We zijn hier
2: niet ingewikkeld. Je zocht de frontman van deze band. Ik denk
0: ik zou je precies vertellen. Op het kaartje staat band-artiest. Dus ja.
1: Ach, en als je dus Frank Boeien groep zegt, dan weten we wel dat je niet Ronnie Tobo bedoelt. Dus dat komt wel goed.
0: Ja, het is helemaal goed, beste Erwin. Jij krijgt dat spel van ons. Gaan we zo snel mogelijk naar je toe sturen.
2: Heel leuk.
0: Dus ik kan heel Borger binnenkort bij jou aanschuiven. En dan zet jij de blokjes kaas en de stukjes worst klaar. Glaasje prik erbij. En dan een eindeloze avond spelplezier.
2: Absoluut. Ik daags uit.
0: Bij deze. Iedereen heeft het gehoord. Je kunt je aanmelden bij Erwin. Hey, veel plezier ermee, Erwin. Fijne dag verder, hè.
2: Dankjewel.
0: Hoi.
2: Hetzelfde.
0: Hoi.

0: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herqua Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hoogeveen of kijk op herqua.nl. herqua.nl.
1: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
2: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg vallen op
3: Blijenberg.nl.
4: Oh, die van die deuren.
3: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: In Hoogeveen.
6: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
4: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78.

0: weken geleden was hij nog in Nederland. En dat was een lekker rechttoe, recht aan, zonder poespas concert. En meer heb je ook niet nodig als je Eric Clapton bent. Dit is Forever Man.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: 10:05, dat is de tijd. Maarten, die verkeersinformatie die je daarnet had, is daar al wat meer informatie over?
3: Nou, niet echt extra informatie, maar goed wel om het nog even te melden. Want het is toch een belangrijke weg in Drenthe, zeker in de spitsuur van nu. Hè. Die N34 die is dicht tussen Anne en Gieten. Ongeluk met 3 auto's, ook iemand naar het ziekenhuis gebracht. Tussen Gastelte en Annen is de weg dicht. En ook tussen Zuidlaren en Emmen levert dat vertraging op. Ter hoogte van de aansluiting met de N33 is de weg afgesloten.
0: Goed. Andere dingen die nog spelen in het nieuws, om even mee te pakken?
3: Ja, nou, de wethouder van Midden-Drenthe, Jan Schipper, een CDA-wethouder, die heeft vandaag bekendgemaakt dat hij per direct stopt met zijn baan. Hij was bijna 8 jaar wethouder en hij is eigenlijk boos over de manier waarop er in de raad werd gediscussieerd over het rapport Tender Zonneparken.
0: Ja, dus niet dat hij het oneens is met dat rapport zelf of zo, maar de manier waarop.
3: Ja, precies. De inhoud is voor mij niet het punt. Er kan kritisch zijn, kan niet kritisch zijn, daar kun je over praten. Maar als je niet wil samenwerken, er geen respect meer onder elkaar is en je alleen maar uit bent op de ander pakken, even vrij geformuleerd, dan houdt hij ermee op. Dan is voor hem het emmertje vol. Ja. Was dat de druppel?
0: Ja. Het hele verhaal en nog veel meer nieuws vind je terug op rtvdrenthe.nl en ook in de app.

0: Nog een maand ongeveer loopt de theatertour van Daniel Loos. En daarbij staat zijn nieuwe album Jager centraal. En het is een van de liedjes die daarop staat. In de wind maar weiden. Inwoners van Zuidwest-Drenthe en Milieudefensie Westerveld willen dat winningsbedrijf Vermilion onderzoek doet naar de bodemdaling van alle gasvelden in het gebied. Volgens Ali Eiting van Milieudefensie is zo'n onderzoek hard nodig.
1: Zodat we een heel goed beeld krijgen, en die hebben we tot nu toe nog niet, van de totale impact van de bodemdaling op natuur, op UNESCO-werelderfgoed kolonie van weldadigheid, op de klimaatopgaven die zijn opgelegd aan de waterschappen.
2: En nou wordt erbij, als je een nieuw veld gaat exploiteren, altijd gekeken, goh, wat doen de omliggende velden? Maar dan is het weer per veld. U zegt het moet allemaal in één groot samenhangend onderzoek zitten. Want dat zegt meer?
1: Dat zegt meer. Want anders blijf je gewoon achter ieder winningsplan. Ja, schuilt dan een onderzoekje. Maar waarbij het totale, allesomvattende ontbreekt.
2: Bert Tichelaar, u woont er bovenop, hè?
3: Ik woon echt midden op een van de VDW-velden die mogelijk in de toekomst geproduceerd gaat worden. We maken ons over verschillende dingen heel veel zorgen. Het eerste is natuurlijk het gevoel van veiligheid wat we hebben. Alle schades die in de toekomst mogelijk gaan ontstaan, worden gebagatelliseerd. Het zijn allemaal kleine schades, want het zijn ook maar kleine veldjes en een centimetertje bodemdaling. Maar schade in de toekomst is wat ons zorgen maakt, maar ook onze woonomgeving. Het gevoel van veiligheid en de gevolgen voor de natuur rondom ons huis.
2: Want waar vreest u voor? Want er wordt gezegd, bodemdaling zal ontstaan. Er komt een kom met bodemdaling. Die zal in het midden het diepst zijn. Maar dit wordt geen Groningen.
3: Wij wonen eigenlijk bovenop dus een gasveld. Maar om ons heen zijn al heel veel andere gasvelden. En het gaat zich gedragen als één groot veld. En zijn we nu al klaar als stel dat de VDW-velden en veld heel goed geproduceerd gaan worden? Misschien komt er daarna wel weer een veld. En krijgen we toch te maken met Groningse toestanden.
0: En dat zei Bert Tichelaar, omwonende van één van de nieuwe gasvelden in Zuidwest-Drenthe. Volgens vergunningverlener van het ministerie van Economische Zaken, Oscar Kelder, is zo'n onderzoek technisch goed mogelijk, maar kan die Vermilion niet wettelijk dwingen.
4: Of we dat in de procedure ook willen gaan combineren en of dat de juiste keuze is, ja, daar zullen we iets meer onderzoek naar moeten doen, omdat dat ook een situatie is waarmee we niet vaak te maken hebben.
2: U heeft daar geen verplichting toe?
4: We hebben daar vanuit de mijnbouwwetgeving geen verplichting toe. Wel om samengestelde bodemdalingskaarten te maken, hè, van bestaande winning en nieuwe winning. Maar meerdere nieuwe winningen in combinatie met bestaande winning is iets wat we gewoon even verder moeten uitzoeken. Ook omdat dat verder niet vaak voorkomt.
2: Er zijn wel anderen die dat eventueel kunnen tussen haakjes afdwingen. Als staatstoezicht op de mijnen of TNO zegt, goh, je moet het toch eens wat beter in samenhang bekijken of je moet meer vertellen.
4: Ja, als zij vanuit hun adviesrol duidelijk kunnen maken richting ons waarom zij graag inderdaad een samengestelde bodemdaling van meerdere toekomstige velden en de bestaande winning willen zien. Om te kijken wat daar de oorzaak van is en de gevolgen voor de omgeving, natuur en milieu. Ja, dan kunnen wij daarin onze beoordeling gehoor aan geven en dat opnemen als een voorschrift in het besluit of in de aanvraag extra laten opnemen.
2: Maar een eigen wettelijk haakje heeft u niet?
4: Een direct wettelijk haakje zie ik niet zo 1, 2, 3 voor me liggen. Dus daar, zoals gezegd, zal ik iets meer onderzoek naar moeten doen.
0: En dat zei Oscar Kelder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in een bijdrage van collega Serge Vinkenvleugel. Meer over dit verhaal vind je op onze site en in de app.

0: Alicia Bridges en I Love the Nightlife. In anderhalf jaar tijd is er een nieuwe woonwijk uit de grond gestampt aan de Groene Dijk in Assen met 148 woningen. Maar het is geen standaardwijk, het is een zogenaamde flexwijk die er 15 tot 20 jaar mag blijven staan. En hij is bedoeld voor spoedzoekers, statushouders en jongeren. Het is een project van de gemeente en woningcorporatie Actium om de druk op de woningmarkt te verlichten.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Marlies Meppelink.
2: Ja.
1: Mogen we even in jouw flexwoning kijken?
2: Ja, dat mag.
1: Ja. Ik heb ook wat andere mensen meegenomen van Actium. En de buurtconsulent, zo heet het hier.
2: Welkom.
1: Nou, beschrijf eens even. Dit is jouw flexhuis.
2: Ja, dit is mijn woonkamer en keuken in één. En ik heb nog een hal en ik heb een boven met een slaapkamer, een badkamer en een waskamer.
1: Ja, maar dit is een dubbele, hè?
2: Ja, dit is een dubbele voor één persoon.
1: Je hoeft niet op de bank te slapen.
2: Het kan wel met logiers, met mijn bedbank. Dat kan.
1: Maar ben jij een spoedzoeker, hè?
2: Ja.
1: Waarom?
2: Ik ben gescheiden officieel sinds dit jaar. Dus ik moest op zoek naar mijn eigen woning.
1: En hoe snel ging dat?
2: Oktober hebben we besloten om te gaan scheiden. En begin december kwam dit vrij. En 22 april heb ik de sleutel gehad hier.
1: Als een van de eerste bewoners?
2: Ja. Ik was ook de eerste die hier woonde, 23 april.
1: En hoe voelt het?
2: Fijn. Veilig, gezellig, iedereen goed elkaar. En echt mijn eigen plekje.
1: Nou, het is echt een klein wijkje, hè? De Flexwijk.
2: Ja, een klein wijkje, net buiten Kloosterveen.
1: En is het gezellig?
2: Het is heel gezellig. Iedereen goed elkaar. En we hebben in de WhatsApp-groep gaan we spelletjesavonden organiseren. Iedereen helpt elkaar. Het is prima vertoeven hier.
1: Ja, want voor die tijd werd er nogal negatief gepraat over die flexwijk. Van nou, is dat niet onveilig en zo? Wat zeg jij dan?
2: Ik voel mij hier heel veilig. Dat iedereen let ook op elkaar en niet in een negatieve zin. Iedereen helpt elkaar. Als ik s'avonds om 11:30 hier het trein op kom lopen, dan lopen mensen, dan groet je elkaar. En het is veilig hier.
1: Is het niet klein?
2: Het is klein, maar voor mij goed genoeg.
1: Klein maar fijn.
2: Klein maar fijn, net als ik.
1: Even naar Actium toe, Menno Hunneman.
3: Ja.
1: Ja, is het een beetje een geslaagd project, deze flexwijk aan de Groene Dijk?
3: Volgens mij wel. Volgens mij, Marlies zegt het al, de sfeer is goed. En er is veel vraag naar de woningen. Er zijn de laatste woningen nu aan het afronden. En daar is, verwacht ik ook veel vraag naar. Dus in dat opzicht zeker een geslaagd project.
1: En het is ook een mix van bewoners, hè? Want hoe zit het precies? Wat woont hier in die 148 huizen?
3: Het zijn spoedzoekers, dat zijn statushouders, jongeren en starters. En allemaal ongeveer in de gelijke verdeling.
1: En dan hebben we ook nog een soort buurtconsulent. Het heet eerst de conciërge, maar Gert-Jan Oppersma, dat is nu de wijkconsulent of de buurtconsulent. Wat is jouw rol?
4: Mijn rol is om hier in de buurt als aanspreekpunt te fungeren voor alle mensen die hier wonen. Zowel van Actium als van de gemeente zelf.
1: En daarvoor hebben we ook de buurthuiskamer, hè?
4: Daarvoor krijgen wij de buurthuiskamer. Ja, om een beetje een kloppend hart in de buurt te maken waar ik ook kan werken. En waar de buurt elkaar kan ontmoeten. Waar dingen vanuit georganiseerd kunnen worden. En waar we gewoon een kloppend centrum van het buurtje voor kunnen maken.
1: En jouw rol is dan een beetje de smeerolie in de buurt?
4: Die naam heb ik niet gekregen, maar dat vind ik wel een hele mooie. Ik ben hier aanwezig, ik loop hier rondjes, ik groet iedereen. Ik ga bij mensen langs als ik denk dat ze er niet zo lekker bij zitten. En als ik ergens een klacht over krijg, dan ga ik ook op onderzoek uit. Ik doe eigenlijk zo'n beetje alles in de wijk.
1: En de druk op de huurmarkt wordt nu ietsje minder?
3: Zeker, ja. Weer een stukje minder. Hij is er nog steeds, maar alle kleine beetjes helpen.
0: Ja, deur dicht, deur op slot. Ja, die woningcorporatie is nu nog bezig met de laatste huizen, maar eind juni is alles in de Flexwijk verhuurd. Dat is de verwachting op dit moment. Je hoort een bijdrage van collega Margriet Benak.

0: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet en ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
1: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
6: Bijna 1 minuut over 5:30. Verkeersinformatie. Door een kopstaartbotsing op de N34 tussen Annen en Gieten is de weg afgesloten voor verkeer. Bij het ongeval zijn 3 auto's betrokken. 2 auto's zijn zwaar beschadigd geraakt. Ook tussen Zuidlaren en Emmen moet verkeer rekening houden met vertraging. Ter hoogte van de aansluiting met de N33 is de weg afgesloten. En dan het overige nieuws. Hier is Maarten Stiltjes.
7: Er woedt een grote brand in een schuur aan de Eemslandweg in Zwarte Meer. Door de brand zijn er grote zwarte rookwolken zichtbaar. Tegen 3:00 vanmiddag werd de brand gemeld. De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt. Ook de korpsen van Emmen en Emmer Kompaskuun zijn opgeroepen. Hoe die brand is ontstaan in Zwarte Meer is nog niet bekend. CDA-wethouder Jan Schipper van de gemeente Midden-Drenthe legt zijn functie per direct neer. Hij was bijna 8 jaar wethouder in de gemeente. De toon in een debat van vorige week donderdag was voor Schipper de druppel die de emmer deed overlopen. Het besproken onderzoek van de tender zonneparken was niet het probleem, maar Schipper baalt van de manier van discussiëren. Als de wil om samen te werken ontbreekt, respect voor de ander ver te zoeken is en er alleen maar gezocht wordt naar het uitvergroten van de verschillen, is voor mij een grens bereikt, zei Schipper in een verklaring. In Schonebeek is vanavond de eerste bijeenkomst van de Ölietofel. Dat is een klankbordgroep van de NAM over de toekomstige olieboringen in de buurt van Schonebeek. Inwoners uit de omgeving krijgen aan de Ölietofel informatie van de NAM over die oliewinning. De tafel komt waarschijnlijk 2 keer per jaar bij elkaar. Actiegroep Stop Afvalwater Schonebeek is kritisch en denkt dat de Ölietofel geen nut zal hebben. En tegen een 18-jarige man uit Assen is vandaag 90 dagen jeugdgevangenis geëist, waarvan 67 dagen voorwaardelijk. Volgens de officier van justitie beroofde de Assenaar op tweede kerstdag een 18-jarige jongen van zijn jas op het busstation in Assen. Hij zou later 2 jongens met een fietsslot hebben geslagen omdat hij schoenen wilde hebben die de slachtoffers droegen. Omdat de verdachte al 23 dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij bij een veroordeling waarschijnlijk niet opnieuw de cel in. Het Openbaar Ministerie eiste ook nog een taakstraf van 90 uur. En dat is het nieuws voor nu. Meer is er altijd op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
6: En dan naadloos door naar het weer. Greta Spannenburg, goedemiddag.
8: Goedemiddag, René. Greta, hai, hai.
6: Nou, gevarieerde dag vandaag. Hè. Vanochtend bij mij in Hogeveen op het ene moment een enorme regenbui. Ja. 3 minuten later loop ik naar de auto en heb ik de zon vol in de snuit.
8: Ja. Ja, er waren vanochtend best wel fraaie, zonnige uitbarstingen, uithalen. Laat het zo noemen, want vanmiddag is het dicht geslipt. Was het wel eigenlijk overal droog vanmiddag, dat wel. Maar ja, de temperatuur, hè, het wil niet echt omhoog. 11, 12 graden, dat is wel zo'n beetje het maximum geweest vandaag.
6: Dat was wel mooi regenboogweer, met name vanochtend.
8: Ja, dat klopt. Zeker vanochtend toen die opklaringen nog waren. Als je dan met je rug naar de zon gaat staan, dan heb je er gereden kans op. Ja.
6: Toch altijd weer een mooi gezicht.
8: Ja, dat wel, zeker.
6: Hey, dit herfstachtige gedoe, gaat dat nog even door of hoe lijkt het?
8: Ja, dit maartse weer, dit houdt nog even aan. Zeker morgen en een deel van de donderdag zien er echt wel guur uit met diverse buien. We krijgen strakjes, zeggen we tussen 7 en 8, dan vanuit het westen een gebiedje met wat buiige regen. Is nog niet zo heftig, maar toch, het is wel nat. En ook vannacht kan er een enkele bui vallen bij temperaturen die teruggaan naar 5 graden. En dan morgen, dan wordt het in de hogere lucht lagen behoorlijk koud. Ja, aan de grond is het koud, maar bovenop nog veel kouder. Dat wekt een aantal stevige buien op. Morgenochtend kunnen er al een paar van die buien vallen. Maar vooral morgenmiddag, ja, pittige buien met het hele palet erbij. Dus denk René aan onweer, aan hagel, misschien ook wat windvlagen. Ja, we halen vast die 12 graden wel. Het is wel tussen de buien door, ook dan wel opklaringen, zeker wel. Maar een groot deel van de dag is echt killer. En ook de donderdag, ja, een kille dag, zeker de ochtend. Ik heb het idee dat Hemelvaartsdag in de middag en avond best mooi wordt, met zon. Maar ga dan maar wel achter het glas zitten, want ook dan is het maximaal 12 graden.
6: Nou ja, dan voor wat betreft Hemelvaartsdag heb ik wel een goede raad, want dan hebben we Oldies Dag op Radio Drenthe, dus dan wordt het waarschijnlijk wel een perfecte dag om lekker bij de radio te blijven, want dan hebben we de hele dag muziek uit de jaren 50, 60, 70.
8: Warm worden bij de radio. Het lijkt me een heel goed plan.
6: Rita, dankjewel. Fijne avond.
8: Zelfde. Hoi.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Wij zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
15: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
14: En voor de sta-opstoel van Toon.
16: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
14: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
20: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
19: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
21: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, of een kapping, of een haardhoutstelling wil bouwen. Alles is op voorraad. Ze denken echt mee. En ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
22: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
23: Studio Steenbergen.
24: Met René Steenbergen.

0: Last Train to Clarksville. En daarmee is het 11 minuten over 5:30. Wat vind je in de grindbak van het TT-circuit in Assen? Nou, normaal gesproken misschien een gestrande motorcoureur, maar zeker geen jonge haasjes. Dat wil zeggen, tot nu toe. Want vrijwilligers van het circuit, die vonden er wel 4. En die zijn nu bij Hetty Cinema van de wildopvang in het Friese Ureterp.
1: Ik heb even informatie opgevraagd, uiteraard. Ze zijn 150 gram. Dat betekent dat ze 1,5 à 2 weken oud zijn. En voor ons is dat een mooi maatje al. Dat betekent namelijk dat ze de eerste melk van moeder gewoon goed gehad hebben. Dat is goed voor de weerstand, hè? De bies, de eerste melk. En dat maakt het voor ons een stukje makkelijker voor de verzorging. Maar ja, nou eerst even afwachten. Ze zitten gezellig met z'n vieren bij elkaar.
2: Ach, want hoe doen ze het? Gaat het wel goed met
1: ze? Ja, goed. Ja hoor. Ja, gelukkig. Weet je, ze waren niet gewond of zo, dus dat scheelt al een heel stuk.
2: Ja, weet je hoe dat gisterochtend is gegaan? Door wie zijn ze gevonden en hoe ging dat?
1: Ja, dat weet ik niet helemaal zeker. Ik weet dat ze via de dierenambulance bij ons zijn gebracht. Want daar komt eigenlijk al onze dieren vandaan. Maar wie de melding gemaakt heeft, dat durf ik je niet te zeggen.
2: Nee.
1: Dat is bij ons, er komen zoveel dieren binnen. Dat kan ik niet altijd onthouden.
2: Ja, dat snap ik. We hebben even contact gehad ook met die circuit. En daar zeggen ze, ja, eigenlijk is het niet zo gek dat we dat vinden bij ons in de grindbak. Want er is veel wild rondom het circuit.
1: Ja,
2: dus
1: ja.
2: Heel erg verbaasd waren ze niet dat gevonden werd. Door vrijwilligers trouwens van het circuit.
1: Ja.
2: Die kwamen ze tegen.
1: Oh, kijk aan.
2: Ja,
1: ja, weet je, de plek is dan gewoon niet handig. Hè? Want
2: nee.
1: Op zo'n circuit, daar zullen allicht ook kleine bossages zijn eromheen en dergelijke. En struweeltjes en grasveldjes en noem maar op. En daar past het natuurlijk veel beter maar niet in een grindbak.
2: Nee. Nou, ik ben heel blij te horen dat het goed met ze gaat in ieder geval. Maar wat gaat er nu met de haasjes gebeuren dan?
1: Nou, we gaan deze haasjes in eerste instantie met melk groot brengen. En zo snel mogelijk leren wij hun het voedsel eten wat ze in de natuur ook tegenkomen. Dus de kruiden, de grassen. En wanneer ze helemaal op groen en op water zich kunnen nog groter en sterker maken, dan laten we ze los. He, dus in de eerste instantie is melk, dan is het melk en groen, dan is het groen melk en water en dan wordt het water en groenvoer en dat is het moment dat we ze loslaten. Maar dan moeten ze wel een bepaald gewicht hebben. Ze zijn nu 150 gram, maar ze moeten bijna een kilo worden.
2: Oh.
1: Dus voorlopig zijn ze er nog niet.
2: Ja.
1: He, en ze blijven natuurlijk niet bij ons tot ze een kilo zijn. Wij laten ze los als ze een half was zijn. En als je dat met mensen wil vergelijken, dan praat je over pubers.

0: Ja, mooi dit, hè? Normaal entwoordt hij dat wie weer eens gaat dansen. Elke jonge tennisser, nou, die zal wel een droom hebben. Wimbledon zal wel voorkomen in die droom, of misschien Roland Garros. Nou, voor de 25-jarige Max Houkes uit Sleen gaat die Roland Garros-droom uitkomen. Want hij tennist over 2 weken in Parijs.
1: Ik wist vorige week wel, ja, dat ik voor 99% zeker dat ik mee zou mogen doen. Omdat er een paar gasten waren afgevallen. En ik wist dat er nog een paar gasten gingen doorschuiven. Maar ja, gisteravond kreeg ik officiële berichten. Dus dat was super fijn. Dan kon ik het tenminste ook delen met vrienden, familie en sponsoren.
2: En wie was je de eerste die je daarna op de hoogte stelde?
1: Nou, ik ben hier met mijn vriendin. Dus die zei ik gelijk van ja, eindelijk officieel. En toen stuurde ik een bericht door naar mijn ouders en schoonouders en een paar vrienden. En daarna gelijk even gebeld met mijn ouders. Ja, dat was natuurlijk
2: ja, want hoe reageerde die?
1: Ja, voor hun was het nog spannender eigenlijk dan voor mij. Want ik had al heel veel spelers gesproken. Die zeiden ja, komt wel goed. En eigenlijk zit je er al in. En et cetera. Maar voor mijn ouders was het ook allemaal nou ja, eerst zien dan geloven, zeg maar. Dus dat het verlossende woord was geweest. Dat was voor hun ook wel echt geweldig.
2: En die hebben nu een ticket Parijs geboekt?
1: Nou, die hadden ze al geboekt, want je moet er snel bij zijn. Alle tickets zijn al uitverkocht. Alleen af en toe komt er nog wat beschikbaar. Dus het gaat heel hard.
2: Ja, mooi man. Hoe gaat dat eigenlijk? Wanneer mag je als tennisser meedoen met een Grand Slam?
1: Nou, eigenlijk kan je inschrijven voor zo'n toernooi. Nou, voor het hoofdtoernooi worden er 119 geaccepteerd volgens mij, of 109. Mm-hmm. En voor de kwalificatie 119. Dus ja, eigenlijk kunnen de beste 230 zeg maar meedoen eraan. En vaak schuift het nog een beetje op en ik sta 233. Omdat bijvoorbeeld een Carlos Alcaraz, de huidige nummer 2 van de wereld, die is geblesseerd, die doet niet mee. En zo zijn er nog een paar spelers die niet kunnen spelen. Ja, waardoor het wat opschuift. En nu zit volgens mij 238 van de wereld zit er ook nog in. Dus
2: ruim zit je erbij.
1: op een paar plekken na, ja.
2: Dat oh, mooi man. Hey, je bent nu in Tunesië, hè? Wat speel je daar voor toernooi?
1: Een challenger toernooi. Dat is zeg maar, je hebt ATP toernooien. Dan heb je niveau daaronder challenger toernooien. En dan daaronder ITF toernooien. Ja, hier speel ik een challenger toernooi. En ben ik gisteren gestart. Goed gestart, gelukkig. En morgen speel ik mijn tweede ronde hier.

0: De buitengewoon vrolijke groep Jackpot en Is Everybody Happy? Nou, vandaag op het voetbalveld in Koekangen sowieso. Het veld van Vitesse 63 in Koekangen, want daar werd vandaag een speciale walking football dag gehouden. Walking football, speciaal bedoeld voor, 50-plussers. Het wordt steeds populairder in Nederland en daarom is de KNVB nu aan het onderzoeken of er een officiële landelijke competitie kan komen. Nou, Jos Kok, speler bij de Old Stars Vitesse 63, die is hartstikke enthousiast over de sport. En vandaag helemaal, want niemand minder dan oud-international Hans van Breukelen kwam vandaag naar Koekangen om de dag te begeleiden. Want ja, laten we eerlijk zijn, langzaam maar zeker wordt Hans van Breukelen natuurlijk ook een dagje ouder.
1: Nee, ik hoop dit jaar 70 te worden.
2: Kiek.
1: Dus het wordt tijd ook om mij een beetje mijn kwaliteiten en de rennen en toestanden een beetje aan te passen. Dan gaat dat nu al sowieso niet makkelijk met twee kunstknieën. Dus ik zal het tempo wat terug moeten draaien.
2: Maar ik heb goed begrepen, je bent bondscoach walking voetbal.
1: Nou, dat ben ik geweest. Ik ben vorig jaar gevraagd of ik een team wilde leiden van 70-plussers. En dat was een officieel wereldkampioenschap met Torrevieja in Spanje. En dan zijn we vorig jaar na een selectieprocedure zijn we daar met 11 mannen en vrouwen naartoe geweest. En daar hebben we buiten ongelooflijk veel schik gehad en lol gemaakt.
2: Ja.
1: Zijn we ook nog tweede van de wereld geworden achter Engeland.
2: Ja.
1: Dus dat was wel...
2: Appeltje eitje, twee vingers in de neus.
1: Nou, dat niet hoor, dat niet. Want nee, als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met het niveau wat de Engelsen hebben.
2: Ja.
1: Maar daar selecteren ze al eigenlijk vanaf het allereerste begin. Ja. En als je dan met zo'n bondscoach praat, die zegt van ja, het moeilijkste is om eigenlijk de mannen en de vrouwen niet meer hard te laten lopen.
2: Ja.
1: Dat is het grote probleem.
2: Ja, ja.
1: Want dat zie je natuurlijk ook. Het zijn allemaal over het algemeen ex-voetballers. Ik zie Jos al lachen. die willen toch graag...
2: Ja, maar van mij, je mag dus niet hardlopen. Hè? Dat is
1: je mag niet hardlopen. Je moet altijd contact houden met de grond.
2: Ja.
1: Maar als je een powerwalk doet, dan kun je dat nog wel doen.
2: Snel wandelen.
1: Ja, zo zou je het kunnen doen. Ja. Maar dan nog met net even. Want je moet ook, een soort van powerwalk. Korte stukjes moet je even die kracht maken. En dan ben je 8-9 kilometer in één keer aan het lopen. En dan hou je binnen de regels.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar een heleboel mensen hebben het idee van ja, walking voetbal is een beetje zo. Maar als jij echt die power walks erin zet, dan loop jij ook gewoon na 10, 15 minuten behoorlijk te zweten, hoor.
2: Ja,
1: zeker op onze leeftijd.
2: Ja. Jongens, help ons in met de spelregels. Ik mag niet hardlopen, maar hoe groot is het team? Is het een elftal? Nee.
3: Nee, het zijn 6 spelers. Ja. Maar in de Engelse formule, want dat is wat we nu doen, internationale regels, heb je 1 keeper en 5 veldspelers.
2: Ja.
3: De bal mag niet hoger dan de bovenkant van de doel, dus ongeveer 2 meter. En verder lichamelijk contact ten strengste verboden.
2: Ja.
3: Echt. Nou, hardlopen wat Hans heeft aangegeven, mag niet. Dus het houdt ook bij snel wandelen. En dat zijn eigenlijk, en je dribbelt in, net als hockey met de bal. En elke vrije trap, behalve de penalty, is indirect. Ja, wat wij altijd hebben gezegd, als je walking voetbal goed speelt, dan speel je eigenlijk tiki-taki voor senioren.
2: Ja.
0: Kijk, gewoon even een paar woorden uitgelegd hoe het in elkaar zit. Mooi. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6 uur verder met muziek voor volwassenen met de onvolprezen Johan Derksen. Veel luisterplezier daarbij en een mooie avond.

0: Portefeuille? Jokerson.nl. Al meer dan 40 jaar Sunwering en Rolloeken.
1: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
2: Het hele weekend van Hemelvaart. Feest in Rode. Met dressuur en springen voor ponies en paarden. Braderie, het Concours Hippique met regionale tuigpaarden en nationale Friese tuigpaarden. Vuurwerk op het jaarbeursterrein en alle dagen kermis. Kom tijdens het Hemelvaartsweekend naar Rode. Kijk voor een volledig overzicht op volksvermaken.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen en ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
9: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek of kijk op museumnienoord.nl.
10: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
12: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
14: Wij zijn Medipoint.
15: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
16: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
15: En voor de sta-opstoel van Toon.
17: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
15: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
18: Medipoint.
15: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Radio Drenthe.
23: Muziek voor volwassenen.
6: Met Johan Derksen.

Bobby Day en Earl Nelson waren muzikanten uit de band The Hollywood Flames. Ze begonnen naast de band het duo Bob en Earl. Bobby Day ging al snel solo verder en zijn opvolger werd Bobby Ralph. De single eindigde 7 in Engeland en 44 in Amerika. Bob en Earl, Harlem Shuffle.

Bob en Earl, Harlem Shuffle. Martha en de Vandellas, dat was de band van Martha Reeves uit Alabama. Ze was achtergrondzangeres bij Motown Records in Detroit, maar ze had al een solo-singeltje opgenomen bij Checkmate Records. Motown Records wilde dit nummer laten opnemen door Kim Weston, maar uiteindelijk mocht Martha Reeves het proberen en het werd een grote hit. Het nummer eindigde 2 in Amerika. Martha Reeves en de Vandellas, Dancing in the Sun.

Marta en de Vandellas, Dancing in the Street. Het echtpaar Sonny en Cher Bono begon als duo Caesar en Cleo. En ze namen dit nummer op zonder platencontract en ze betaalden zelf de rekening aan de studio en die bedroeg $135. En alleen Reprise Records had er vertrouwen in en bracht de single uit. Het nummer werd een top 10 hit in Amerika. Sonny en Cher, Baby Don't.

Sonny and Cher, Baby Don't Go. De Castaways uit Minneapolis namen een eigen nummer op en de band begon 's avonds om 8 uur aan de opname en 's nachts om 4 uur was de opname klaar, maar het werd wel een grote hit in Amerika. Het eindigde 12 in de Amerikaanse hitparade en vervolgens ging de band toeren als voorprogramma met Sonny and Cher. De Castaways, Liar, Liar.

The Castaways, Liar, Liar. Jefferson Airplane uit San Francisco nam het nummer op met de nieuwe zangeres Grace Slick. En zij had het nummer al eerder opgenomen met haar vorige band The Great Society. Toen werd het geen hit. En de versie van Jefferson Airplane werd een top 5 hit in Amerika. Jefferson Airplane, Somebody to Love.

Jefferson Airplane, Somebody to Love. Tony Joe White uit Louisiana reisde naar Memphis om met producer Billy Swan een eigen compositie op te nemen. En Europa ontdekte Tony Joe White eerder dan Amerika. Deze single was een hit in Duitsland en Frankrijk, maar flopte in Amerika. Een jaar later begonnen de radiostations het nummer alsnog te draaien en toen werd het een top 10 hit in Amerika. Tony Joe White, Polk Celatini.

Tony Joe White, Polk Saladini. Ike Turner was al een ervaren gitarist en talent scout voor platenlabels in Amerika en Tina Turner was als zangeres een geschenk uit de hemel voor hem. Het huwelijk was een ramp, maar samen muziek maken ging heel goed. Al werd dit geen grote hit, het nummer eindigde 95 in de Amerikaanse hitparade. Ike en Tina Turner, I can't believe what you say.

0: Ike and Tina Turner, I can believe what you say. Bobby Hebb uit Nashville was het enige zwarte bandlid van de Smoky Mountain Boys. Hij verhuisde naar Chicago en daar maakte hij deel uit van Kid King's Combo. En hij was daar de buurman van Bo Diddley. Maar ook in Chicago had hij geen rust. Hij ging naar New York en daar ging hij verder als singer-songwriter. Hij schreef dit nummer nadat hij dronken thuis kwam uit zijn stamkroeg in Chinatown. En dat nummer eindigde 2 in de Amerikaanse hitparade. Bobby Hebb. Sunny.
1: Sunny.

Bobby Hebb, Sunny. The New Beats, dat was de band van de broers Dean en Mark Mattis. En zij kwamen uit de band van Dale Hawkins. Zanger Larry Henley kwamen ze toevallig tegen tijdens een optreden in Louisiana. Dit nummer eindigde 2 in de Amerikaanse hitparade. The New Beats, Bread and Butter.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Way I Am van Luke Combs is het album van deze week. En het debuutalbum van Luke Combs eindigde 4 in de albumchart in Amerika. En het tweede album was al een nummer 1 hit in Amerika. En sindsdien zijn zijn albums bestsellers. Dit zesde album is nu al een nummer 1 hit in Amerika. Luke Combs, Wish Upon a Whiskey.

Luke Combs, Wish Upon a Whiskey. Jan Berry en Dean Torrence uit Los Angeles vormden het duo Jan en Dean en ze hanteerden het Beach Boys surfstijltje. Ze hadden een nummer 1 hit in Amerika met Surf City en dit nummer werd geschreven door Brian Wilson van de Beach Boys en het eindigde 3 in de Amerikaanse hitparade. Jan en Dean, The Little Old Lady from Pasadena.

Jen and Dean, The Little Old Lady from Pasadena. De Zombies uit Engeland, dat was de band van toetsenist Rod Argent en zanger Colin Blunstone. Maar de band was uit elkaar. Rod Argent had een eigen band, Argent, en Colin Blunstone trad op als Neil McArthur. Maar plotseling stond deze single van de Zombies op de derde plaats in de Amerikaanse hitparade. De Zombies, Time of the Season.

De Zombies, Time of the Season. De Turtles uit Los Angeles, dat was een band met twee zangers, Howard Kalen en Mark Follman. Ze werden later Flo en Eddie in de band van Frank Zappa. Dit nummer schreven ze samen en het eindigde 6 in de Amerikaanse hitparade. De Turtles, Eleanor.

De Turtles, Eleanor. De Beach Boys moesten plotseling concurreren met de Beatles in Amerika. I Want to Hold Your Hand and She Loves You werden grote hits in Amerika. En dit nummer van Brian Wilson moest dus genoegen nemen met een vijfde positie in de Amerikaanse hitparade. De Beach Boys. Fun, fun, fun.

The Beach Boys, Fun, Fun, Fun. The Rose Garden uit Los Angeles. Dat was een folk rock band met singer-songwriter Kenny O'Dell en zangeres Diana DeRose uit West Virginia. Maar een jaar nadat de band een hit scoorde met dit nummer, viel de band alweer uit elkaar en Kenny O'Dell werd songwriter in Nashville en schreef daar de hit Behind Closed Doors for Charlie Rich. Dit nummer eindigde 17 in de Amerikaanse hitparade. The Rose Garden, Next Plane to London.

The Rose Garden, next plane to London. Billy Joe Royal uit Savannah in Georgia was een protégé van Joe Sout, die nummers voor hem schreef omdat hij dezelfde sound had als Gene Pitney. Later werd Billy Joe Royal succesvol als countryzanger in Nashville. Dit was een top 10 hit in Amerika voor Billy Joe Royal, Down in the Boondocks.

Billy Joe Royal, Down in the Boondocks. Wilson Pickett uit Alabama was de zanger van de Falcons in Detroit en ze hadden een grote hit met I Found a Love. Hij ging solo verder bij Atlantic Records en eigenaar Jerry Wexler stuurde hem naar Memphis om daar op te nemen met Booker T en de MG's. Gitarist Steve Cropper schreef dit nummer voor hem. Het werd een hit in Amerika, niet een al te grote hit. Het nummer bleef op 21 in de Amerikaanse hitparade steken. Wilson Pickett in the Midnight Hour.

Wilson Pickett in the Midnight Hour. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Timmy Shaw uit Detroit was de protégé van soulzangeres Mae Matthews en Timmy Shaw was de ontdekker van zangeres Betty LaVette en zangeres Mae Matthews schreef dit nummer voor hem. Het eindigde 41 in de Amerikaanse hitparade. Timmy Shaw, gonna send you back to Georgia.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Hey, Remo!
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
9: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
12: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
13: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
12: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Drenthe.
14: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
2: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
1: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
3: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd, het kost de hele avond, het kost geld. Sportief gezien is het, het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
1: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brunssum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. Militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
2: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
1: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de Omroep NH.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
1: Vervolgens werd de brand weer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. En het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Ja, dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde ook dat de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. En eerder waren dat alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Odido wist pas 2 dagen na de hack van begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei afgelopen dag dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.